0: croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

wat ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

Radio Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 'S Ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoort Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoort-interieurs.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
5: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
7: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
8: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
9: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
7: Ja, ik lig al uren wakker.
6: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
8: Lekker slapen, Dekker slapen.
9: Dekkerslapen.nl.
10: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hatjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
11: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all-day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emme. Sisters Emme. Vier het leven, proef het samen.
12: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
14: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
13: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
15: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
13: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer, vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
16: En er is verkeersinformatie, de N34 Emmers uit Laren tussen Gasselte en aansluiting met de N33 staat 2 kilometer file en de vertraging is daar 3 minuten.
17: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Radio Drenthe.
6: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Edwin Mooibroek.
7: Goedemorgen, het is 6:06 op woensdag. Woensdag 7 oktober. En David is er ook. David, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: We gaan je bijpraten over het nieuws uit Drenthe en naar buiten. Het blijft onrustig in het centrum van Hoogeveen. Gisteravond zijn zeker 6 mensen aangehouden. Enkele van hen zijn minderjarig. Volgens de gemeente zorgen vaak minderjarige jongeren voor overlast. Door meer met fatbikes door het centrum te rijden, voorbijgangers te intimideren en vuurwerk af te steken en naar mensen te gooien. De sloop van de oude Prins Willem-Alexander School in Eekst kan nog dit najaar beginnen. Alle vleermuizen zijn uit het gebouw verdwenen, laat de gemeente Aanhunze weten. De sloop heeft al meerdere keren vertraging opgelopen vanwege die vleermuizen. En er komen financieel krappe tijden aan voor Aanhunze. De gemeente krijgt voor volgend jaar de begroting nog net rond. Maar in de jaren daarna dreigen miljoenen tekorten. Aanhunze denkt aan bezuinigingen en belastingverhogingen.

Het is windstil, grijs, nevelig, mistig. Maar gaandeweg de ochtend breekt de zon door. In de middag wisselen stapelwolken en de zon elkaar af. Het wordt vandaag zo'n 21 graden. Morgen maakt de temperatuur een duikeling. Dus ik zou zeggen van geniet er nog even van vandaag. Dit is Miss Tina Turner. What's love gotta do with it?

0: Het was begin jaren 80 haar comeback single. Je hoorde Tina Turner en het heette What's Love Gotta Do With It. MNA Mark Bult is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse handbalmannen. En zijn opdracht is duidelijk. Hij moet de handballers naar het EK van 2028 loodsen. Mark Bult is zelf oud-handballer. Hij speelde onder andere bij ENO in Emmen. En hij kwam zelf ook 85 keer uit als speler voor Oranje. Maar in het veld is hij al heel lang niet meer te vinden.
1: Ja, ik heb 10 jaar geleden de stap gemaakt om in het coachschap te gaan, zeg maar. En dat was ook altijd al een heel groot doel van mezelf. En toen heb ik mezelf ook een doel gesteld dat ik heel graag bondscoach wil worden. Want ik was al speler, was ik in het Nederlands team actief. En het is een hele grote eer, een hele grote uitdaging. En ik heb er altijd naartoe gewerkt, veel voor moeten laten. En uiteindelijk is het uitbetaald.
2: En waarom wil je dit zo graag, buiten dat het Nederlands team misschien als speler jou een hoop gebracht heeft? Ik noem het een eervolle baan. Vind je dat ook?
1: Ja, absoluut. Het was als speler al een enorme eer om voor Oranje uit te komen. Als je het oranje shirtje aandoet, is het al gewoon heel erg bijzonder. En om nu bondscoach te zijn, eindverantwoordelijk voor deze ploeg te zijn, is het een enorme eer voor mij.
2: Afgelopen 4 jaar onder een Zweedse bondscoach. 2022 heel goed EK gehad. Daarna misschien de prestaties toch een beetje bergafwaarts. Nu het dieptepunt met de plaatsing gemist voor het WK. Dat is best een moeilijk instapmoment. Wat hoop je te brengen?
1: Als je terugkijkt op de laatste 2 wedstrijden, een bepaalde energie, een bepaalde vechtlust mist. En dat moet weer terugkomen in deze ploeg. Als je de kern van de ploeg kijkt, heeft ze enorm veel kwaliteit. Hè? Veel jongens die in goede competitie spelen. En het moet ook gewoon weer plezier uitstralen. Want dat is wel een dingetje wat ik mis. Afgezien van een paar tactische dingen natuurlijk, aanval en dekking, is het toch wel dat we op het veld met z'n allen moeten staan en met z'n allen vechten. En dat vind ik wel dat we voornamelijk de laatste 2 wedstrijden misten.
2: Wat zijn de dromen?
1: Oh, ik heb veel dromen, Stijn. Maar het begint over 3-4 weken kwalificatiewedstrijden tegen Finland. En daar hoop ik dat we als ploeg daar er staan. En voornamelijk de fans, de toeschouwers kunnen laten zien dat we een hechte team zijn. Dat we veel kwaliteit in de ploeg hebben. En dat we die wedstrijd dan natuurlijk ook met 2 punten beëindigen.
0: MNA Mark Bult, de nieuwe bondscoach van het mannenhandbalteam. Dat was een bijdrage van verslaggever Stijn Steenhuis.

0: Geschreven door Lee Hazlewood. Hij wil het eigenlijk zelf gaan zingen. Alleen Nancy Sinatra kon hem overtuigen dat het beter zou zijn als een vrouw het zou zingen. Uit 1965, Nancy Sinatra en These Boots Are Made for Walking.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Het is vandaag 7 oktober. We gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op die datum van vandaag. Nou, op deze dag in 1840 treedt koning Willem I af en zijn zoon neemt het stokje over. En ik denk een feestje bij de KLM, want ze bestaan vandaag 107 jaar. Opgericht in 1919. De maatschappij en vliegen in zijn algemeenheid wordt later via reclames aan de man gebracht.
3: Wanneer u op reis gaat, vliegen is goedkoper dan u denkt.
4: Is dat zo?
3: Mag ik u dat eens laten zien? Bekijkt u dit vliegticket nu eens goed. Hier zit alles in wat u onderweg nodig kunt hebben. Dit is uw hele reis, van begin tot eind. Stelt u zich nu eens voor dat u vliegt.
0: Nou ja, tegenwoordig moet je bijbetalen voor je bagage en binnen Europa ook voor je broodje. Op deze dag in 1950 vallen Amerikanen Noord-Korea binnen. Het is een reactie op de inval van Noord-Korea en Zuid-Korea en een verovering van een groot deel van het land. En Nederland steunt Amerika met bijna 5000 militairen. En op 7 oktober 1955 maken we kennis met deze jongen.
5: Hij heeft terug, moeder! Eigenlijk zegt meneer het wat, als het maar om zijn printje gaat. Maar zijn moeder die kan verrekken.
6: Hier is hij dan, Dick van der Velde, die precies 30 jaar geleden de titelrol speelde in de film Siske Drat.
0: Siske Drat, een film uit 1955 met Dick van der Velde als Siske, die in zijn dagelijks leven niets moet hebben van aandacht.
7: Ik vond het gewoon niet leuk. Overal waar je dus kwam, werd je dus daarop aangezien. Siske konden ze dus wel, maar Dick van der Velde konden ze niet.
6: Nee, jij haatte Siske een beetje. Altijd wat gepraat over Siske.
7: Ja, in beginperiode, dus vlak na de premières en zo, haatte ik hem dus eigenlijk wel.
0: Nou, gaan we naar de radio, want daar horen we het liefst dit.

0: Althans, op 7 oktober 1967, dat was Keith West. En vandaag, 10 jaar geleden, krijgen we de uitkomst van het onderzoek naar de dood van Mits Henriques. En daarin staat dat 4 van de 5 betrokken politieagenten ernstig plichtsverzuim valt te verwijten. Dit zei de rechter over de nekklem die zij deden bij de aanhouding van Henriques.
1: Zo'n langdurige, krachtige en gevaarlijke nekklem was niet gerechtvaardigd om het doel, namelijk de aanhouding, te bereiken. En daarmee was die nekklem in strijd met de grenzen die de wet stelt. En dus onrechtmatig.
0: Dan naar 7 oktober, 3 jaar geleden. In de vroege ochtend wordt Israël compleet verrast door een aanval van Hamas.
2: Israël gaat de nacht in. Aan het eind van een dag waarop het moest happen naar adem en waarvan de gevolgen nog lang niet te overzien zijn. Premier Netanyahu is duidelijk. Het is opnieuw oorlog. En ook terreurbeweging Hamas lijkt met minder geen genoegen te nemen.
0: En dan gaan we nog naar deze vrouw.
3: Het is de eerste keer dat wij op zaterdag uitzenden als onze vaste avond. U kunt nu nog kijken naar het journaal. Wel bedankt voor uw aandacht. Nog een prettige zondag. Tot ziens.
0: Ja, ze is jarig vandaag. Presentator Maartje van Wegen. Hier nog maar 30 als omroepster. En ze is vandaag 76 jaar geworden. Wie zijn er allemaal nog meerjarig vandaag? De Britse zangeres Sam Brown voor het nummer Stop is jarig vandaag. De dochter van Vicky Brown. Ze is 62 geworden. De Russische president Poetin is vandaag 74. En zangeres Ellen Damme is jarig. Ze is geboren in Gelderland, opgegroeid in Rode. En ze is vandaag 59 jaar. Dit is samen met de drie J's Wat is dromen?
4: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar.

Ellen ten Damme, 59 jaar vandaag, samen met de drieërs was dit. Het heette Wat is dromen? Nou, de genomineerden voor het compliment van Drenthe 2026 zijn bekend. Wie het zijn, dat hoor je allemaal zo meteen aan 19:30. En natuurlijk krijg je ook nog het uitgebreide weer. Ik zou zeggen, van pak nog even je t-shirt erbij voor vandaag. Dit is Ella Langley. Just

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: 1 minuut over half 8. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. David van der Spoel, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij een bedrijf in Aalden is gisteravond een ongeluk gebeurd. In een bedrijfsschuur lag een man bekneld onder de cabine van een vrachtwagen. De brandweer, ambulance en traumahelikopter kwamen om te helpen. Volgens een medewerker van de veiligheidsregio Drenthe is het gelukt de man te bevrijden, maar was dat een ingewikkelde klus? Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is gebeurd. Opnieuw een onrustige avond in het centrum van Hogeveen. Er werden minstens 6 mensen aangehouden, onder wie ook enkele minderjarigen. Het is al een tijdje onrustig in Hogeveen. Jongeren intimideren voorbijgangers en steken vuurwerk af. Maandagavond werden al 8 jongeren aangehouden en werden 32 bekeuringen uitgedeeld. Straks om 7:15 spreken we daarover met de burgemeester van Hogeveen, Martijn Breukelman. Bij een botsing tussen 2 auto's op de N34 bij Dalen is gisteravond iemand gewond geraakt. Een van de auto's is in de sloop beland en in brand gevlogen. Na het ongeluk was de N34 een tijd lang afgesloten voor verkeer. 1 persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat de oorzaak is, is nog niet bekend. En omwonenden van Akka's ganzenparadijs in Dalen hebben grote zorgen over de vogelopvang. De huidige opvang is in strijd met de omgevingsvergunning en dus illegaal. Maar dat wil de gemeente veranderen. Omwonenden zijn het daar niet mee eens en maken zich zorgen. Volgens hen worden de eenden en ganzen niet goed geregistreerd en is er een risico op vogelgriep. Omdat niet duidelijk is of het om een commercieel bedrijf gaat, is ook niet duidelijk of er voor de opvang een ophokplicht geldt bij een vogelgriepuitbraak. Over 2 weken praat de gemeenteraad van Coevorden verder over de kwestie. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
3: Dan is de verkeersinformatie, de N34 Emmen-Zuidlaren tussen Gosselte en de aansluiting met de N33. Daar staat 3 kilometer file en je hebt daar 6 minuten vertraging. Hans, goedemorgen.
5: Mooi, Edwin, goedemorgen.
3: Ik dacht, ik trek nog even een polootje aan, want vandaag kan het nog net, hè?
5: Uitstekende keuze, want inderdaad is vandaag de laatste dag met een 20-plus-tent.

0: Morgen?
1: Nou ja, we zien op de weerkaart, de grootschalige weerkaart, dat er een storing aankomt vanaf Frankrijk, die over ons heen gaat trekken en vanaf vanavond hier het hoge drukregime gaat beëindigen, om maar zo uit te drukken. Er komt neerslag aan. Vannacht gaat het regenen, dat is gewoon regen, verder geen bijzonderheden, geen buien of zo. Gewoon neerslag, een aantal millimeter gaat er vallen. En morgenochtend is het in eerste instantie nog regenachtig bij een graad of 11. En dan steekt er een noordwestelijke wind op. Dan wordt het wel buiig. En die wind wordt ook wat vlagerig van karakter, windkracht 4 ongeveer. En is het morgen een buiige dag met een gure wind, waarbij het niet warmer wordt dan een graad of 15. Tussen de buien door schijnt wel degelijk de zon, dus je hebt ook mooie momenten. Maar die temperatuur, dat zal even wennen zijn.
0: Nou, dat kan je inderdaad wel zeggen. Maar is dan die nazomer helemaal voorbij? Gaan we dan echt de herfst in?
1: Nou, dat niet helemaal, want vanaf morgenmiddag, morgenavond zien we dat er nog weer een ruggetje van hoge druk of wat hogere druk passeert. Dan worden de buien tijdelijk onderdrukt, dus de nacht naar vrijdag. Ja, die is wat kouder, dan is het een graad of 5 in de hut en een graad of 2 aan de grond. Weinig wind. En in het weekend, ja, dan komt de wisselvalligheid wel weer terug, want er komen nieuwe storingen aan. Dus vrijdag tweede helft van de dag en zaterdag en zondag regenachtig of buiig. Temperatuur overdag 14, 15 graden, in de nacht een graad of 9. En een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind erbij. Vrijdag denk ik dat we helemaal geen zon gaan zien. En zaterdag en zondag komt hij er af en toe wel tussendoor, dus het wordt wel herfstig.
0: Oké, dankjewel, tot zometeen.
1: Tot straks.
0: Hoi.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
10: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
11: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.

0: Mike Oldfield samen met Maggie Reilly en het heette Moonlight Shadow. De genomineerden voor het compliment van Drenthe 2026 zijn bekend. Het compliment is bedoeld voor vrijwilligersgroepen in Drenthe die zich op een bijzondere manier inzetten voor hun omgeving. En dit jaar staat de verkiezing in het teken van de duurzaamheid. Een jury koos uit alle inzendingen 5 genomineerden en zij maken zometeen kans op een prijs van €3000. Gedeputeerde Yvonne Turenhout van de provincie Drenthe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U weet wie de genomineerden zijn. Wie zijn het geworden?
1: Ja, inmiddels is dat bekend. En dat zijn de Stichting Voedseltuin De Pluimerij, het Voedselbos Wildernis, Duurzaam Westerbork, Zwembad De Wiekslag en Stichting Beheer Overentingen. Hele diverse organisaties.
0: Ja, wat
1: maar
0: hebben...
1: die allemaal fantastische bijdragen aan duurzaamheid.
0: Ja, want hebben ze iets gemeen?
1: Ja, nou ja, precies wat ik net al probeerde te zeggen. Ze dragen allemaal op hun eigen manier bij aan duurzaamheid. En dat kan heel veel verschillende vormen aannemen. Dat zien we ook aan de nominaties.
0: Ja, want het thema is inderdaad Drenthe doet het duurzaam. Waarom is daarvoor gekozen?
1: Nou, omdat dat echt... waar Drenthe beter en mooier door wordt. Dus we wilden alle mensen en organisaties die daarmee bezig zijn ook... proberen in het zonnetje te zetten.
0: Ja, want het is belangrijk dat lokale initiatieven daar ook mee bezig zijn?
1: Zeker. Want daar begint het natuurlijk.
0: Ja, en deze genomineerden, wat doen zij onder meer op het gebied van duurzaamheid? Weet u dat?
1: Ja, zeker. De voedseltuin, De Pluimerij is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Daarin combineren ze het kweken en het maken van voedsel. Een beetje krom geformuleerd. Natuur en biodiversiteit. Maar ze besteden ook heel veel aandacht aan armoedebestrijding. En mensen met een lager inkomen worden hier ook actief bij betrokken. Zodat zij ook gebruik kunnen maken van de voedsel die daar geproduceerd wordt.
0: Ja, uiteindelijk krijgt een van deze 5 genomineerden krijgt de prijs, €3000. Mogen ze dat naar eigen inzicht besteden? Of zit er nog een plakkaartje aan van hier moet het naartoe?
1: Nee, zeker niet. Het is echt een blijk van waardering voor hun inzet. En zij weten daar vast ook wel weer een goede bestemming aan te geven... wat hun initiatief nog sterker en duurzamer maakt.
0: Ja, en iedereen mag stemmen, hè, op deze 5.
1: Zeker. Vanaf 5 oktober tot en met 1 oktober kan het publiek stemmen op een van de 5 genomineerden. Die publiekstemmen zijn niet helemaal bepalend voor de uiteindelijke keus, maar geven de jury extra inzicht waar uiteindelijk de prijs naartoe zou kunnen.
0: Oké, en stemmen kan via socialeagenda.drenthe.nl. Wanneer wordt bekend wie het compliment van Drenthe krijgt?
1: Op 7 december, dan is er echt een feestelijke uitreiking. En dan wordt bekendgemaakt wie het compliment van Drenthe ontvangt.
0: Dank, gedeputeerde van de provincie Drenthe, Yvonne Turenhout.

0: Jan-Henk de Groot, dat heet Vernuvemie wel. Het is 13 minuten voor 8 geworden. Ja, vanaf 2029 is het weer zover. Hè? Dan moeten we de cv-ketel verplicht vervangen door een hybride warmtepomp. Oh, moet ik je wel openzetten, ja?
1: Als je je cv-ketel dan moet vervangen, dan moet je dus over op een hybride warmtepomp. Maar als je net een nieuwe cv hebt, dan kun je er nog even mee vooruit, volgens mij.
0: Dus dan moet je in 2028 eentje kopen en dan kan je nog 13 jaar, 15 jaar verder.
1: Ja, zoiets inderdaad, ja. Nou ja, zo'n hybride warmtepomp die werkt op stroom in plaats van gas en kan dus zorgen voor een lagere energierekening. Maar zo'n hybride warmtepomp kost wel zo'n 6.000 euro... en zelfs minister O'Sullivan vindt dat veel geld.
2: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
0: Ja, zo ongeveer 3 keer zo duur als een cv-ketel, denk ik ongeveer. Hè?
1: Ja, inderdaad. Maar om mensen een beetje te helpen, komt er wel een regeling. Mensen die het geld niet kunnen ophoesten voor zo'n hybride warmtepomp, die kunnen een renteloze lening krijgen.
0: Oké, uiteindelijk verdient ook wel weer een beetje terug natuurlijk, om het gas steeds duurder wordt en stroom steeds goedkoper. Tenminste, dat is de bedoeling.
1: Ja, dat is natuurlijk wel zo.
0: Dus dan uiteindelijk kan die ook wel weer uit. Nou, de Tweede Kamer wil ons gaan opleiden.
1: Ja, inderdaad. We moeten beter voorbereid zijn bij een grote ramp of crisis. En daarom zijn een heleboel burgers nodig om hulpdiensten te helpen. Ze zijn vooral nodig in de eerste dagen, zegt het CDA.
3: Dan helpt het als mensen gewoon in de wijk een noodsteunpunt kunnen bemannen, kunnen reanimeren, weten hoe je elektriciteit met de generator kunt starten. En dat heet de burgerreserve. En daar hebben we er heel veel van in nodig in Nederland.
0: Ja, ze zijn inderdaad wel bang dat er binnenkort iets gaat gebeuren dan.
1: Ja, inderdaad. Over 4 jaar zouden er zo'n 130.000 van die burgerservice mensen moeten zijn. Het kabinet is heel positief over dat plan.
0: Oké, en Oscar-winnares Eva-Marie Saint is overleden.
1: Ja, zij was een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront leverde haar meteen een Oscar op. Die kreeg ze in, let op, 1955 uitgereikt.
0: Ja, ik moest haar net even googelen.
1: Ja.
4: In New York, the winner is Eva Marie Saint.
5: I may have the baby right here.
1: Thank you. 1955.
0: Allemaal ver voor onze tijd. Is ook heel oud geworden, hè?
1: Ja, inderdaad. Ze heeft nog heel lang doorgewerkt. Tot 2014. En ze is uiteindelijk overleden op 102-jarige leeftijd.
0: 102? Ja. Oké. Okay. Nou, voetballer Lionel Messi die heeft afscheid genomen.
1: Ja, van het Argentijnse elftal. Gisteravond speelde hij zijn 208ste en laatste interland. En Benin was de tegenstander. In de 71ste minuut mocht Messi aanleggen van 11 meter... voor zijn laatste doelpunt voor de Argentijnen. Dat hoorden we bij de collega's van Ziggo Sport.
6: Messi voor 3-0. 126 goals, 208 interlands. Dit is het einde van wat een onvergetelijke carrière is.
0: Ja, einde van een tijdperk wel, hè?
1: Ja, dat is het, inderdaad. Argentinië won uiteindelijk met 3-0, maar dat zal iedereen vergeten na gisteravond. Het ging natuurlijk alleen maar om Messi. Hij was dankbaar na afloop en hij noemde het spelen voor Argentinië het mooiste dat er is.
0: Nou ja, hij heeft genoeg geld verdiend. Ben benieuwd wat hij nu gaat doen. Dit is Phil Collins.

0: croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.
2: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.
6: Aan tafel!
7: Zo.
8: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
7: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
8: Heb je een nieuwe vriend, oma?
7: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
10: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
13: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
12: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
14: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
12: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
15: En er is verkeersinformatie. De N34 Emmers uit Laren tussen Borger en de aansluiting met de N33 staat 4 kilometer file. En je hebt daar 10 minuten vertraging.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
16: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
22: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
23: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: Radio Drenthe.
26: Goedemorgen Drenthe.
25: Met Edwin Mooibroek.
15: Een hele goede morgen. Het is 8:05. Het is alweer woensdag 7 oktober. En David is er ook. David, goedemorgen.
27: Goedemorgen.
15: Dit is er in het nieuws deze ochtend in Drenthe. Het blijft onrustig in het centrum van Hogeveen. Gisteravond zijn zeker 6 mensen aangehouden. Enkele van hen zijn minderjarig. Volgens de gemeente zorgen vaak minderjarige jongeren voor overlast. Door meer met fatbikes door het centrum te rijden, voorbijgangers te intimideren en vuurwerk af te steken en naar mensen te gooien. En we spreken zometeen burgemeester Martijn Breukelman. De sloop van de oude Prins Willem-Alexander School in Eeks kan nog dit jaar najaar beginnen. Alle vleermuizen zijn uit het gebouw verdwenen. Zo laat de gemeente aan hun ze weten. Nou, die sloop die heeft al meerdere keren vertraging opgelopen vanwege die vleermuizen. En er komen financieel krappe tijden aan voor Aarnhunze. De gemeente krijgt voor volgend jaar de begroting nog net rond. Maar in de jaren daarna dreigen miljoenen tekorten. Aarnhunze denkt aan bezuinigingen en belastingverhogingen.
28: Radio Drenthe, altijd in de buurt. Radio Drenthe.
15: Het is nu nog windstil, grijs, nevelig, ook mistig. Maar gaandeweg de ochtend breekt de zon door. In de middag wisselen stapelwolken en de zon elkaar af. En het wordt vandaag 21 graden. Maar morgen gaat die temperatuur een duikeling maken en dan komt er ook weer regen aan. Morgen wordt het zo'n 15 graden. Nou, meer details krijg je zometeen na 8:30 van Hans natuurlijk. Remco is zometeen op Tjak. Hij is in Nieuw-Buinen, want de bloemenpluktuin van Tamar Donker die staat er prachtig bij. Nou, je ziet en hoort het zometeen. En we gaan natuurlijk ook weer een ontbijtje weggeven. Voor 2 personen, daar maak je ook weer kans op deze ochtend. Dit is Toto en Stop Loving You.

0: Radio Drenthe, het heet Stop Loving You.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, Remco is in Nieuwe Buinen bij de pluktuin daar, hè? Remco, goedemorgen.
3: Ja, ja, mooi. Goedemorgen. Ja, het zat er hier prachtig uit in Nijbuen. Er is nog een beetje het zonnetje komt langzaam deur en het is wat mistig nog. Bij mij staat Tamara Donker die, van de pluktuin hier in Nijbuen. En die pluktuin die ziet er ook nog prachtig uit, Tamara.
4: Ja, mooi, hè? Ja, mooi. Het zijn vooral de dahlia's ook die nu nog flink bloeien.
3: Ja. Ja. Is dat altijd zo?
4: Ja, ja, die dahlia's zijn echt late bloeiers. Tot diep in de herfst, zeg maar. Tot de eerste nachtvorst gaan die door. Ja.
3: Ja. Ja, en jullie waren hier ook gewoon deur tot de eerste nachtvorst.
4: Ja,
3: want
4: zeker.
3: Ik heb meerdere pluktuinen belt. Ja, meesten die ben al niet meer open, maar dit is er wel.
4: Ja, ja, klopt. Ja, ja, klopt. En mensen kunnen ook gewoon nog komen plukken. Je kan gewoon hier langskomen en gewoon bloemen plukken wat je wil. En dan ja, dat zelfstandig hier allemaal regelen.
3: Ja, ja, ik was hier wel op tijd en het hek was los, dus ik kunnen zo inlopen.
4: Ja, ja, dat klopt. En er ligt wel een blaadje met informatie van hè, hoe dat dan werkt. Dus ja. Ja, dat is wel hartstikke leuk.
3: Ja, en moet mensen er ook nog voor betalen? Want ik zag geloof ik ook een geldkist die staan.
4: Ja, dat klopt. We hebben een soort plank en dan met gaten. En hoe dikker je boeket, zeg maar, hoe hoger de prijs is dan. Ja. En met een QR-code en een kistje. Ja, ja, zo werkt het dan.
3: Ja, nou heb je hier meer staan dan alleen nog dahlia's. Je kunt wel een beetje zien dat einde van het seizoen is, hè?
4: Ja, zeker, zeker. Ja, helemaal die voorste bedden, die zijn al een beetje uitgebloeid. Maar ja, de zinnia's en de dahlia's, dat zijn echt toppers. Die knallen door helemaal tot aan het einde van het jaar.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Nou, hier heb je een heel mooi plekje in Nijbuen. Ja, een perceel bloem midden op veld. Maar daar ben je nog niet klaar met, hè, geloof ik. Want dan moet een heel voedselbos omheen.
4: Ja, dat klopt. We gaan in de herfstvakantie nog een heel voedselbos aanplanten. Zeg maar de eerste deel van de fruitbomen fruitstruiken gaan we met een aantal vrijwilligers.
3: Ja.
4: Als er nog mensen zijn die het leuk vinden om mee te doen, er is nog ruimte ook.
3: Ah, kijk, ja.
4: Ja.
3: Ja. Ja.
4: Ja.
3: En waak je hier met veel vrijwilligers op?
4: Ja, ja, ja. Er zijn echt best heel veel mensen bij betrokken. Maar we zijn met zo'n 10, 15 mensen echt een hele leuke, gezellige groep die hier ook echt in de tuin werkt.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Nou loopt wel een beetje dus denk naar het einde van het seizoen. Dan ga je in oktober wat nog wat bijzonders doen. Hè?
4: Ja, zeker. Ja, op zaterdag 17 oktober dan gaan we een soort knollen opgraafdag houden.
3: Ja.
4: En dan mogen mensen dus zelf komen met een soort hooivork. Om zelf dan een knol uit de grond te halen. En die verkopen we dan.
3: Ja.
4: En dan dat zijn als goed hele enorme grote knollen geworden die je dan kan splitsen.
3: Ja.
4: Waardoor je zelf weer meerdere planten ervan kan maken in het voorjaar.
3: Ik ben bijzonder met bloem.
4: Ja, ja, zeker. Ja, ja, die dahlia's, dat is echt, dat is niet uit een zaadje, dat is uit een dikke knol.
3: Ja.
4: En die kunnen gewoon heel oud worden. Dus die vermeerderen zichzelf eigenlijk weer.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
3: Verwacht je dan nog veel volk of weet je dat niet?
4: Nou, we weten het niet. We hebben echt geen idee.
3: Is voor het eerst?
4: Ja, dus voor de eerste keer dat we het zo doen. Ja, ik heb wel veel berichtjes gehad van mensen die zeggen van oh, wil je die voor mij reserveren en dat? Maar we doen niet aan reserveren, maar we kijken gewoon wie er komt die zaterdag 17 oktober.
3: Pluk je nou ook voor bloemcorso's of is dat hier te klein?
4: Nee. Want met bloemencorso's doen ze vaak heel veel dezelfde soorten.
3: Ja.
4: Heel grote. En wij hebben hier heel veel verschillende soorten staan. En ja, ook die heel mooi zijn of heel bijzonder of met verschillende kleuren. En met
3: mooie veel kleuren,
4: kleurverloopjes. En dat je gewoon vooral mooie boeketten van
3: dus
4: kan maken.
3: Dus die ben je helemaal niet geschikt voor de corso?
4: Nee, dat zijn niet de meest geschikte bloemen. Er zitten wel een aantal tussen, hoor, die ook bijvoorbeeld voor de corso gebruikt worden. Die heel productief zijn en heel veel bloemen geven. Maar we hebben hier vooral wat meer speciale soorten staan.
3: Ja. Ja. Ja. En dan waak je je deur tot de eerste nachtvorst.
4: Ja.
3: Dat kan soms lang duren. Ja, ik weet ook niet wanneer het is.
4: Nee. Ik had ook al even gegoogeld wanneer dat gemiddeld is. Maar dat kan wel. Eind september had het al gekund. Maar soms is het ook wel half november pas.
3: En dan is het ook gebeurd met de bloem?
4: Ja, als er één keer flink vorst overkomt, dat is echt een soort van horror. Dan is ineens alles zwart en weg.
3: Oh.
4: Ja. Ja.
3: Dan hebben we hier een slagveld.
4: Ja, dan is ineens alles dood. Dan is het afgelopen. Ja.
3: Nee,
4: maar goed, dat loopt daarna allemaal ook in het voorjaar. Gaan we allemaal weer opnieuw beginnen. En dan gaan we alles weer zaaien en inplanten. Dus dan wordt volgend jaar weer zo'n mooi paradijsje.
3: Ja, past, dan moet je nog even wachten, hè?
4: Ja.
3: Nou, Edwin. Je hoort, het ziet er prachtig uit hier.
0: Ja, het ziet er inderdaad mooi uit. En zeker ook met die mist een beetje. En dan wordt het allemaal wat... romantisch van natuurlijk ook. Hè. Hey, veel plezier daar, dankjewel.
3: Ja, zeker.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@ntvdrenthe.nl.

0: Audience Clearwater Revival, have you ever seen the rain? Het is 17 minuten over 8 geworden. Het blijft onrustig in het centrum van Hoogeveen. Gisteravond zijn zeker 6 mensen aangehouden. Enkele van hen zijn minderjarig. En het was de afgelopen dagen meerdere keren raak in het centrum van Hoogeveen. Burgemeester Martijn Breukelman is klaar met de overlast. En heeft ook een duidelijke boodschap. En hij is nu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gisteravond zeker 6 mensen aangehouden. Enkele van hen minderjarig. Is het daarbij gebleven gisteren en vannacht?
1: Ja, ik zag in de monitoringen 7 aanhoudingen in totaal. En ook nog een keer ruim 20 bekeuringen die zijn uitgedeeld. Tijdspannen was wat korter, hè, want na 10 uur was het wel rustig in het centrum. Maar helaas wel weer wat ongerichtheden.
0: Ja, nu was het afgelopen dagen meerdere keren raak, hè, in het centrum van Hoogeveen. Waar komt hij ineens vandaan?
1: Ja, dat is toch moeilijk om te zeggen. We krijgen nog niet echt een aanleiding of een oorzaak. Ook niet als we de jeugd erop bevragen of via het jongerenwerk op de scholen. Maar we zien er wel een langere tijd dat het wat onrustig is. Dat er met vuurwerk gegooid wordt. En sinds afgelopen weekend concentreert zich dat heel erg op de hoofdstraat.
0: Ja.
1: We hebben in eerste instantie heel erg geprobeerd om met vriendelijke verzoeken de jeugd daar weg te krijgen. Over het centrum uit te vorderen. Maar voor mij was na het weekend de maat wel vol toen ik ook de zorgen van ondernemers en inwoners hoorde.
0: Ja, want die zorgen die groeien bij de ondernemers en ook bij de inwoners?
1: Ja, kijk, zeker als je het hele weekend geconfronteerd wordt met toch gewoon abnormaal gedrag. Want zo zou ik het wel willen benoemen. Hè. Het is niks te maken met kattenkwaad. Maar als het gaat om het gooien van eieren en stenen en vuurwerk tussen mensen door, dan vind ik dat gewoon echt onacceptabel. En dan ben ik ook bereid om daar tegen op te treden.
0: Ja, er wordt met eieren, stenen en vuurwerk dus gegooid. Dat is de overlast.
1: Dat was het beeld van het weekend. En we hebben het zowel maandagavond als gisteravond ook gezien dat er gewoon zwaar vuurwerk in de Hoogstraat wordt afgestoken. Nou, dat leidt bij mensen tot zorg. Dat leidt bij mensen tot angst, gevoel van onveiligheid. En dat kan in mijn ogen niet waar zijn. Dus daar heb ik politie en OM op gevraagd om daar tegen op te treden.
0: Ja, u zegt van we hebben niet een heel duidelijk beeld waarom dit nu ineens gebeurt. Heeft u wel een idee van welke groep dit doet?
1: Nou ja, wat we doen is zoveel mogelijk namen noteren. Dus van het weekend hebben we ook een aantal keren de Hoofdstraat dichtgezet. Om zo van een ieder die zich daar bevindt de identiteit vast te kunnen stellen. Nou, dat leidt tot een best wel een lange lijst van ruim 50 namen. Die krijgen van mij ook allemaal een brief, inclusief ouders, verzorgers. Een aantal mensen krijgt ook huisbezoek. Dus we hebben best wel in beeld wie het zijn.
0: Ja.
1: En we willen daar aan de ene kant praten over hoe komt dit en wat kunnen we bieden om wel zeg maar leuke avonden met elkaar te hebben. En tegelijkertijd, ja, als dit gedrag vertoond wordt, treden we daar gewoon heel hard tegen op.
0: Ja, want ik begrijp dat het voornamelijk ook minderjarigen zijn ook, hè, die dit doen.
1: Ja, het is een grote groep minderjarigen inderdaad. En dat, daar zit mijn zorg misschien nog wel het meest. We zeggen minderjarigen, maar het zijn gewoon kinderen op fatbikes met z'n tweeën, met z'n drieën, overal tussendoor te scheuren, vuurwerk te gooien. Ik zie nu ook weer dat af en toe ook nog mensen zijn die iets van een boksbeugel bij zich hebben. Dat soort onzin, ja, dat moet gewoon klaar zijn. En ik vind vooral dat ouders en verzorgers daar ook een grote rol en verantwoordelijkheid in hebben. Want wat doen deze kinderen op die tijden bij ons in de Hoofdstraat? Dat slaat nergens op.
0: Ja, dus je zet niet alleen maar meer agenten in, maar ook inderdaad de ouders worden aangesproken. Zo van, let eens op je kinderen.
1: Absoluut, absoluut. Hè. Dus die krijgen ook allemaal een brief van mij. Nou, een aantal raddraaiers krijgt ook van ons huisbezoek. We bezoeken ook scholen en jeugdinstellingen. Omdat we natuurlijk willen dat we met elkaar ook aan die preventieve kant zeg maar, naar een oplossing gaan.
0: Mm-hmm.
1: En net gezegd, maar als dit gedrag vertoond wordt, gaan we dat niet meer wegpraten of wegvorderen. Dan treden we gewoon op.
0: Ja, wat gaat u doen als het niet ophoudt dan?
1: Nou, dan zie je dus wat er maandagavond en gisteravond ook gebeurd is. Dan zetten wij gewoon in op stevige bekeuren en aanhouden. En dat is natuurlijk heel vervelend, want ja, daar komen ook voor de jeugd en zeker voor de ouders allerlei vervelende zaken achterweg.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan wel een maatregel vanuit het strafrecht zijn. Maar dat kan ook bestuursrechtelijke maatregel zijn. Dan moet u denken aan gebiedsverboden waar we er nu al 5 van hebben uitgedeeld. En ook 8 waarschuwingen daartoe hebben aangezegd. Dat zouden we nog verder op kunnen schroeven naar bijvoorbeeld een gebiedsverbod met ook nog een last onder dwangsom. En dan wordt het allemaal heel vervelend. Maar in die zin is ons instrumentenbakje nog niet leeg.
0: Nee, en die 7 aanhoudingen van gisteravond, zitten die nog steeds vast of zijn die alweer thuis?
1: Nou, we hebben daar straks om 9:30 weer gezamenlijk overleg over. Dus dat heb ik niet helemaal, scherp. Maar je kunt je voorstellen dat als het om hele jonge jeugd gaat, dat je die uiteindelijk ook weer thuis af wil zetten. Maar degene die een wat zwaarder vergrijp plegen, die willen we best wat langer vasthouden.
0: Dank, burgemeester Martijn Breukelman van Hogeveen.

0: Bets waren dat en You're the Reason Why.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Ja, David, ja, ik zit hier elke ochtend met iemand anders, dus ik ga het ook jou vragen. Hoe ontbijt jij altijd?
2: Meestal met een paar boterhammen.
0: Oké, okay, wat zit er dan op?
2: Kaas, ham.
0: Oké. Okay.
2: Af en toe een keer hagelslag.
0: Ook alweer grappig trouwens hoe iedereen eigenlijk andere ontbijtgewoontes heeft, hè?
2: Ja, hè?
0: Ja, sommige mensen eten helemaal niks en andere mensen eten een paar krentenbollen.
2: Ik kan slecht op een lege maag de deur uit.
0: Oh ja?
2: Ja, maar maakt niet uit hoe vroeg het is. Vanochtend ook heb ik wel echt gewoon ontbeten voordat ik...
0: Voordat je weggaat?
2: Ja.
0: Oh ja. Nou ja, ik doe er altijd even een paar uur over.
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Nee, dat kan ik niet.
0: Nee.
2: Val ik op.
0: Behalve als het ontbijt voor mijn neus staat.
2: Ja.
0: Ja, dan eet ik toch eigenlijk ook best wel veel altijd eigenlijk. Moet ik eerlijk toegeven. Ja. Beetje. Ja. Maar goed, we gaan weer een ontbijtje weggeven, hè?
2: Ja, inderdaad. En niet zomaar een ontbijtje, maar een ontbijtje voor twee. In een restaurant in Emmen. Hartstikke leuk. Kun je met z'n tweeën aanschuiven. En dan heb je compleet verzorgd ontbijt. Heerlijk is dat.
0: Ja, lekker ontbijten inderdaad. Maar goed, we hebben de kinderen van de medewerkers hebben we weer even aan het werken gezet. Om een omschrijving te geven van iets wat veel mensen toch wel bij het ontbijt eten, denk ik.
3: Kleine stokjes. Dat doe je op je broodje. Het is lekker zoet, wit en zwart, voor blauw. Alleen in het weekend.
0: Oh, alleen in het weekend. Oké, okay, nou, als je weet wat het is, 0592-33-1188. 0592-33-1188. Dan maak je dus kans op een ontbijt voor twee personen. Dit zijn Bluff en Nielson.

0: voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
1: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja. Ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl. Komende vrijdag en zaterdag nodigt Openluchtmuseum Ellert en Brammertje uit voor een bijzondere ervaring. Een avondwandeling door het museumterrein, eenmalig in het donker. Word tijdens de wandeling verrast met toneelspel, zang, voordracht en verhalen. Reserveer de avondwandeling via ellertenbrammert.nl.
6: 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. David van der Spoel, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Opnieuw een onrustige avond in het centrum van Hogeveen. Er werden 7 mensen aangehouden, onder hen ook enkele minderjarigen. Het is al een tijdje onrustig in Hogeveen. Jongeren intimideren voorbijgangers en steken vuurwerk af. Maandagavond werden ook al 8 jongeren aangehouden en werden ook 32 bekeuringen uitgedeeld. Burgemeester Martijn Breukelman roept de ouders van de jongeren op om in te grijpen.
8: Ik vind vooral dat ouders en verzorgers daar ook een grote rol en verantwoordelijkheid in hebben. Want wat doen deze kinderen op die tijden bij ons in de hoofdstraat? Dat slaat nergens op.
7: Bij een bedrijf in Aalden is gisteravond een ongeluk gebeurd. In een bedrijfsschuur lag een man bekneld onder de cabine van een vrachtwagen. De brandweer, ambulance en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. Volgens een medewerker van de veiligheidsregio Drenthe is het gelukt de man te bevrijden, maar was dat een ingewikkelde klus? Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is gebeurd. Een 36-jarige man uit Veenoord is voor brandstichting op een woonboot in Veenoord veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij gooide een brandende fles door een open luik van de boot, terwijl de bewoner daar lag te slapen. Een 27-jarige man uit Emmen, die ook terecht stond, is vrijgesproken. En omwonenden van Akka's ganzenparadijs in Dalen hebben grote zorgen over de vogelopvang. De huidige opvang is in strijd met de omgevingsvergunning en dus illegaal. Maar de gemeente wil dat veranderen. Omwonenden zijn het daar niet mee eens en maken zich zorgen. Volgens hen worden de eenden en ganzen niet goed geregistreerd en is er risico op vogelgriep. Omdat niet duidelijk is of het om een commercieel bedrijf gaat, is ook niet duidelijk of er voor de opvang een ophokplicht geldt bij een vogelgriepuitbraak. Over 2 weken praat de gemeenteraad van Coevorde verder over de kwestie. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Gaan we eens kijken naar het weer. Hans, goedemorgen.
9: Mooi Edwin, goedemorgen.
6: Hoe is het met de mist?
9: Ja, eigenlijk is die wel min of meer verdwenen. Ik zie dat de KNMI-automaten een paar kilometer zicht hebben. Dan is er geen mist meer, maar wat nevel. En ook van de waarnemers kreeg ik deze morgen door dat het eigenlijk wel meeviel. In Wijster was het viel reuze mee met de mistbanken, schreef de waarnemer daar. Nou, koeienpotenmist, het bekende verhaal. Ik heb ook prachtige foto's binnengekregen waarop telkens nog grondmist te zien is. Maar niet heel dicht of zulks wat. Dus het lijkt erop dat we daar goed mee weg zijn gekomen.
6: Oké, en later vandaag wordt het nog best mooi, hè?
9: Ja, het valt vandaag nog wel mee. We hebben een mix van zon en bewolking. En die wolken gaan uitgroeien.

0: komt er een storing onze kant op van over Frankrijk en die gaat neerslag brengen, regen. Gewone regen, buiige regen komt er pas morgen in de ochtend bij. En dan komt morgen overdag weliswaar de zon weer tussen die buien door. Maar na die storing is de wind naar het noordwesten gedraaid. En wat die sweater betreft, het wordt morgen niet warmer dan een graad of 15 tot 16. Dat is heel normaal voor de tijd van het jaar. Maar we komen vanaf behoorlijk mild. Dus het zal even wennen zijn morgen.
1: Ja, dat zijn
0: we
1: niet meer gewend.
0: Er staat ook nog een vrij krachtige noordwestelijke wind bij. En die is vlagerig morgen. Dus in zo'n bui is het morgen echt even voluit herfst. Maar tussendoor ja, is het alleen die temperatuur die we niet meer gewend zijn. Maar toch, het is een heel ander beeld dan vandaag.
1: Oké, maar komt het wel weer terug binnenkort?
0: Klein ruggetje van hoge druk morgenavond. Dan is tijdelijk de buiigheid even weg. En koelt het 's nachts af naar een graad of 5. Aan de grond misschien 2 of 3. Dus wel een wat koudere nacht. Daarna volgen 2 of 3 dagen die ook weer wisselvallig zijn. Dus de herfst blijft nog even bij ons. We zien vrijdag een compleet bewolkte dag met ook wat regen en een graad of 14 tot 15. Zaterdag en zondag in het weekend is het sterk wisselvallig. Nu en dan regen, dan komt de zon er weer even bij en nog steeds zuidwestelijke wind. Maar in de glazen bol termijn vanaf begin volgende week lijkt toch hoge druk wel weer een nieuwe vinger uit te willen gaan steken. De wind gaat dan naar het zuiden, temperatuur naar een graad of 16. Dus het blijft wel koeler, maar dan weer met minder regen.
1: Nou, dat scheelt dan weer.
0: Ja, wat dat betreft is het eigenlijk vrij normaal herfstweer. We hebben nu een aantal dagen met wat regen voor de boeg. Daarna stabiliseert het weer eens eventjes. En geen grote bijzonderheden in elk geval.
1: Oké, dankjewel. Fijne dag.
0: Hetzelfde.
1: Oké, hoi. Dan is er nog verkeersinformatie. De N34 Emmers uit Laren tussen Gasselte en aansluiting met de N33 staat 2 kilometer file. De vertraging is 4 minuten.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
5: Oh nee, verzekering...
4: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
5: Oh, wil ik wel.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, boom.
7: Oh, ontdek de beste hotel deals... En meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel... en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

0: Hij begon ooit als gitarist bij Miles Davis. Maar in de jaren 70 ging hij ook zelf zingen. Je hoorde George Benson en het heette Give Me The Night.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Lianne Wolman uit Ter Apel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Uit Ter Apel, maar oorspronkelijk wel uit Drenthe, geloof ik, hè?
2: Ja, ik ben geboren, opgegroeid in Hemmekompaschuurm.
0: Oké, je bent even een heel klein stukje de grens overgestoken.
2: Ja, 8 minuten.
0: 8 minuten, inderdaad. Ja. Heb je al gegeten vanochtend, of?
2: Ik heb 1 broodje gegeten die mijn dochter niet op kreeg. Maar ik probeer straks nog een tweede ronde aan vast te plakken.
0: Oh, je hebt de restjes opgegeten?
2: Ja.
0: Doe je dat altijd?
2: Nou, normaal eet ze het wel op. Maar vanmorgen bleef er een broodje pindakaas over.
0: Oké, en als zij het opeet, eet je zelf niks?
2: Nee, dan eet ik zelf ook wel.
0: Oké. Eerst even afwachten inderdaad of je nog als vuilnisbak moet optreden of niet.
2: Ja, daar komt het op neer.
0: Oké. Maar ik heb nog een echt ontbijtje voor je in de aanbieding ook.
2: Nou, geweldig.
0: Ja, voor 2 personen
2: moet
0: in
2: Emmen.
0: Moet
2: het goed hebben, denk ik, het antwoord.
0: Moet het wel goed hebben, ja. Ik laat het nog even horen.
3: Kleine stokjes, dat doe je op je broodje. Het is lekker zoet, wit en zwaar voor op lood. Alleen in een weekend.
0: Eet jij het ook alleen maar in het weekend, Lianne?
2: Nee, ik eet het wanneer ik er zin in heb.
0: Gelijk heb je ook. Maar wat is het?
2: Hagelslag.
0: Dat is helemaal goed, gefeliciteerd.
2: Nou, super.
0: Ja, je hebt een ontbijtje gewonnen voor 2 personen in Emmen. Weet je al wie je gaat meenemen?
2: Ja, dan neem ik mijn man mee.
0: Oké, gewoon lekker met z'n tweeën eventjes lekker ontbijten. Dan hoef je, kan je het gewoon allemaal zelf opeten. Hoef je niet te wachten of er iets overblijft.
2: Okay. Nee, inderdaad.
0: Oké, dankjewel voor het meedoen en een fijne dag.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag.
2: Jullie ook fijne dag.
0: Dankjewel, hoi.

0: Tangerine samen met Venice en dat heet By Your Side. Het is 14 minuten voor 9 geworden. Het zijn spannende tijden voor bloemisten in Nederland, want de landelijke politiek buigt zich volgende week over een btw-verhoging op bloemen en planten. Het btw-tarief is nu 9% en gaat mogelijk naar 21%. Bernardus Anne is eigenaar van Ben Fleury in Hoogeveen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zou het voor u betekenen als inderdaad dat btw-tarief omhoog gaat van 9 naar 21%?
1: Ja, Tangerine klinkt beter dan die btw-verhoging, moet ik zeggen. Hoor.
0: Ja, maar goed, ik bedoel, gaat het uw klanten kosten?
1: Ja, uiteindelijk wel. Kijk, je moet natuurlijk rekenen dat bloemen zijn natuurlijk best wel een kostbaar product. Mm-hmm. En als je dan zo in één keer rekent dat er gewoon 12% bij opkomt, ja, dat is gewoon heel veel. Dat is gewoon heel veel. En de prijselasticiteit van bloemen geeft aan dat het dan toch wel minder zal gaan worden.
0: Ja, want het gaat sowieso niet zo heel goed met die sector, geloof ik, hè?
1: Het zijn moeilijke tijden voor de sector. Het is een ambachtelijk beroep, bloemist. En wat je heel veel ziet momenteel met ambachtelijke beroepen, kijk maar naar slagers, kijk maar naar bakkers. Ze verdwijnen gewoon. En de bloemist is gelukkig nog een van de beroepen die als best wel goed vertegenwoordigd is. Mm-hmm. Alleen het wordt steeds moeilijker. En een verhoging van 12% van de btw, ja, dat wordt de nekslag voor heel veel collega's van me.
0: Ja, waarom is het op dit moment moeilijk?
1: Nou, prijzen zijn natuurlijk sowieso gestegen, maar dat geldt voor meerdere producten. We hadden natuurlijk in ons mooie Drenthe Eelde de veiling al daar.
0: Yeah.
1: Die is gesloten. Nou, als ik mijn bloemen ging halen, ging ik naar de veiling in Eelde. En daar was ik 40 minuutjes onderweg. Mm-hmm. En nu ben ik 1,5 uur onderweg richting Ede. Dat betekent brandstofkosten gaan omhoog. Maar ook personeelskosten gaan omhoog. Sowieso de kosten van bloemen die zijn gestegen. Dus het hele scala gaat eigenlijk progressief omhoog in vergelijking tot andere sectoren.
0: Ja, dus sowieso is het al een stuk duurder in vergelijking met eerder. En dan komt dan zometeen een btw-verhoging overheen. Bent u dan bang dat steeds minder mensen een bloemetje zullen kopen?
1: Kijk, ik hoorde gisteren iemand zeggen die zei van... als je bloemen geeft, dan doe je dat om twee redenen. Je maakt iemand blij of je maakt iemand die met verdriet zit. Die geeft een hart onder de riem.
0: Yeah.
1: En als dat al niet meer kan, ja, dan missen we gewoon iets. Dat is iets wat eigenlijk toch wel heel belangrijk is. En diegene die zei van ja, ik kan gewoon niet zonder bloemen. Nou, daar komt nog bij. Je hoort natuurlijk ook wel over supermarkten. Nou, neem het verschil tussen een supermarktbosje en een boeket uit een bloemisterij, dan zie je het verschil al. Mm-hmm. Maar loop een willekeurige supermarkt binnen. De kans dat je daar bijvoorbeeld een rouwbloemstuk kunt bestellen, of bruidswerk kunt bestellen, ja, dat is niet zo heel erg groot.
0: Nee.
1: Nou, dat zijn dingen die je echt gaat missen.
0: Maar ja, het is ook niet fijn als je voor 15 euro een lullig bosje krijgt natuurlijk ook, hè?
1: Nee, precies. Daarom zouden we graag willen dat dat in ieder geval op peil blijft.
0: Ja. Kunt u nog iets doen?
1: Ja. We kunnen proberen ons parlement zo ver te krijgen dat ze in ieder geval gaan stemmen tegen dit voorstel van het huidige kabinet. Dat ze dit voorstel wegstemmen en dat we gewoon blijven op een btw-percentage van 9%. Dat lijkt mij het beste wat men kan doen op dit moment. Ja, maar... En daar wordt de politiek natuurlijk op dit moment wel voor benaderd door de middel van lobby. Maar ook om heel duidelijk te wezen wat er met de sector gaat gebeuren. Kijk, stel dat dat hele verhaal van die 21% doorgaat, dan zal het betekenen dat er ook bijvoorbeeld heel veel collega's om gaan vallen. Wat nu eigenlijk al het geval is. Als je weet dat op dit moment stoppen er per week 2 bloemisten. Dat zijn meer dan 100 in een jaar.
0: Dat is veel.
1: Nou, laten we eens over 5 jaar kijken. Dan hebben we geen bloemisten meer. Dat kan gewoon niet.
0: Nee.
1: Maar al die mensen moeten natuurlijk wel weer aan het werk komen of komen met een uitkering thuis te zitten. En dat kost natuurlijk ook een hele hoop. Dus je kunt je afvragen hoe effectief deze maatregel is die het kabinet in gedachten heeft. En er komt bij, effectief zal het 0,05% van de begroting opleveren. Dus het is helemaal niets.
0: Nee.
1: En er komt nog bij, en dat is natuurlijk het totale verhaal uiteindelijk. Het is niet alleen de bloemist die hier van te lijden heeft. Maar het begint bij de aanleverende bedrijven voor kwekers. Kwekers worden gepakt, want die zullen hun product minder makkelijk weg kunnen krijgen. Groothandelaren, veilingen, eigenlijk de hele keten wordt in één keer gepakt. En dat is echt dood en doodzonde.
0: Maar ja, u weet, het kabinet is ook op zoek naar geld, hè? Maar ja, goed, op 4 november gaat de politiek een knoop doorhakken.
1: Ja, en ik hoop dat ze zo verstandig zijn om dit in ieder geval weg te, weg te halen. Want het kan toch niet zo zijn dat je met een doos bonbons naar iemand toe moet die ziek is, terwijl je juist met een mooi boeket heen zou willen.
0: Dank, Bernardus Anne. Hij is eigenaar van Ben Fleury in Hogeveen.

0: sakes, turn around.
1: Uit 1969, je hoorde Kenny Rogers en Ruby, Don't Take Your Love to Town. Ja, het is alweer bijna 9 uur geworden. Zometeen natuurlijk bij Radio Drenthe, koffie en keuvelen. Ook vandaag weer met Jeffrey Verdel. Maak je ook weer kans op een ontbijtje voor 2 personen. David, dankjewel.
2: Jij ook.
1: Morgen is Judith er weer. Tot 9 uur hoor je Simply Red en Something Got Me Started. Ik wens je een fijne dag. Geniet nog even van het mooie weer. En graag tot een andere keer. Mooi.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emma. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
2: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
3: Gezellig naar Vitalis!
2: Vitalismarkten.nl.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
6: Profiteer tijdens de Oktober Woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
9: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
8: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
10: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
8: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
15: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
18: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
19: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Radio Drenthe.
21: Koffie en Keuvel.
7: Met Jeffrey Verdel.

0: De originele Hazes. André met Ik Meen Het op Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
0: Goedemorgen, nieuwe Koffie en Keuvelen. Die andere Hazes trouwens, die jonge Hazes, die is flink in de belangstelling. Zoals je misschien al hebt meegekregen, worden alle shows in 2027 gecanceld omdat hij stemproblemen heeft. Ook dus Holland Zingt Hazes, wat toch wel een beetje misschien het ankerpunt van het jaar is, wordt gecanceld. Of nou ja, hij doet in ieder geval niet aan mee. Er zijn natuurlijk altijd veel meer artiesten die daaraan meedoen. Maar Hazes zelf is er dus niet bij. En hij is flink in de belangstelling vanwege zijn reality show die op dit moment te zien is op tv. Waar hij nou op zich best wel aardige reacties op krijgt. Misschien heb je het ook wel gezien, ik niet. Maar laat me even weten hoe die show dan in elkaar steekt. Kun je altijd even doen via een appje naar de studio 0592-3311-88. Een nieuwe Koffie en Keuvelen met zometeen natuurlijk sowieso een plaat weer van Agda en de Munnik in onze Drentse Doezen terugblik van deze week. En straks heb ik de Dolly Dots voor je. Ja, en die waren trouwens internationaal succesvoller dan dat jij misschien wel zou denken. Wist jij namelijk dat ze naast Nederland vooral in Japan een enorme fanbase hadden? Je hoort ze zo met She's a Liar naar Annemiek Drents. Dit is hoop, geluk.

0: fanbase dus ook in Japan. Het zou kunnen zijn dat er dan heel veel Japanners volgend jaar ook weer naar Nederland komen. Want volgend jaar komt er namelijk een Dolly Dots musical. Die komt ook naar Drenthe, 15 mei 2027. Dan staan ze 3 keer in het Atlas Theater in Emmen.
1: De Drenthe Doezend. Geur en deur Drenthe.
0: De Dolly Dots hoorde je op Radio Drenthe. En She's a Liar, ongetwijfeld ook wel te vinden in de Drentse Doezen. De Dolly Dots. Ook Annemiek Drent hoorde je. Nou, die staat er sowieso wel in. En ook al meer dan 1 keer. Staat niet centraal deze week. Dat is 1 ding wat zeker is. Want deze week hebben we de hele week Agda en de Munnik in onze Drentse Doezen terugblik. Nou, dat wil zeggen dat er dus in ieder geval minimaal 5 platen van Agda en de Munnik in de Drentse Doezen staan of hebben gestaan. Nou, dat is ook... Ja, was ook wel een beetje te verwachten, toch? Heeft allemaal te maken met de concerten van hun. Aankomend weekend, dan staan ze namelijk in de Ziggo Dome in Amsterdam. En vorige week, afgelopen vrijdag, werd aangekondigd dat ze volgend jaar in het Olympisch Stadion in Amsterdam gaan staan. Er zijn nog een paar kaarten voor. Dus als je daarbij wil zijn, wees er snel bij, zou ik zeggen. Is de moeite waard. Vorig jaar heb ik ze nog live gezien. Was leuk. Dit jaar zei mijn vriendin, nou, gaan we nog weer heen? Ik zei, nou, laten we dit keer eventjes overslaan. En dan misschien volgend jaar weer heen gaan. Dat was nog voordat trouwens dat Olympisch Stadion werd aangekondigd. Dus inpakken en wegwezen naar Amsterdam, denk ik, volgend jaar. Voor de Drentse Doezen een terugblik van vandaag dus Agda en de Munnik met een van de platen die er natuurlijk al vanaf begin af aan in staat. Vorig jaar op 252. Een van de bekendste. Dit is niet of nooit geweest. Agda en de Munnik op

0: Radio Drenthe, Anita Meijer. En de Alternative Way, daarvoor ook dus Akda de Munnik. Niet of nooit geweest. Je kende ze misschien nog wel als May en June. Dat was namelijk zo tot 2 jaar geleden. Je kende ze misschien wel van het muziektraject Popsport, waar ze aan meededen. Waar ze eerste werden in Noord-Nederland. En in de landelijke finale stonden, waarbij ze werden gecoacht door Tangerine. Maar nu sinds 2 jaar heten ze gewoon, zoals ze ook in het echte leven heten, Anouk en Jora. Ze komen uit Assen en hebben sinds iets meer dan een maand een heel erg leuk nieuw liedje. Super vrolijk. En dat draaien we graag hier op Radio Drenthe. Anouk en Jora uit Assen dus. Dit zijn Stoute Schoenen.
1: Waarom

0: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
4: Half 10, je krijgt van mij de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Gisteravond was weer een onrustige avond in Hogeveen. Meerdere jongeren zijn aangehouden en er werden ruim 20 bekeuringen uitgedeeld. Al dagen zorgen jongeren voor overlast in het centrum van Hogeveen. Afvalscheiden gaat nog niet goed in de gemeente Assen. De oranje container voor plastic verdwijnt daarom mogelijk. Het achterafscheiden van afval is voor de gemeente goedkoper dan niet goed gescheiden afval. En omwonenden van Akka's ganzenparadijs in Dalen maken zich zorgen. Volgens buurtgenoten worden de vogels niet goed geregistreerd en is er een risico op vogelgriep. Nou, dit en meer lees je allemaal uitgebreid op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in onze app. Het weer, daarvoor is hier Hans Nienhuis.
5: Het is een grijzige morgen, maar gaandeweg krijgt de zon voorzichtig ook een rol. Uiteindelijk zien we vanmiddag een afwisseling van zon en stapelwolken. Het blijft droog en vandaag wordt het nog ruim 21 graden. Maar het is wel de laatste dag met die temperatuur.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld?
10: Wow.
11: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: het goede doel.
1: Vriendschap daarvoor, Raccoon en Freedom. Ik zag de mannen van Raccoon vorige week nog in de Martini Plaza in Groningen. Leuk, mooi concert. Vlak nadat ze hadden aangekondigd dat ze volgend jaar tijdens hun 30-jarige bestaan alweer in de Ziggo Dome gaan staan.
2: De schatkist van Nederland.
1: Eén ding is zeker, dat de schatkist van Nederland ook wel gevuld is met platen van Raccoon, hoor. Dat is toch een iconische band wel, als we het hebben over Nederlandse artiesten. Maar deze week hebben we even een ander laadje uit de schatkist opengetrokken. Ja, toch wel die live muziek. Had Raccoon bij kunnen zitten, maar we hebben het even gespecificeerd op Drentse artiesten die in grote concertzalen, stadions of op grote festivals hebben gespeeld. Nou, ik denk dat het grootste concert voor Bauke er misschien nog wel aan moet komen. Volgend jaar dan staat hij namelijk in Las Vegas. In die iconische zaal waar Elvis ook optrad. Maar nu, ja, pak je Ziggo Dome. Ach, het is al bijna alsof het niks meer is voor Bauke. En gelukkig zorgt dat er ook voor dat er heel veel fijne live-opnames zijn van die platen die hij dan doet daar. Eentje daarvan hebben wij in de schatkist liggen en die ga ik nu aan je laten horen. Het is live muziek van Bauke. En zijn versie van Burning Love.

Lisbeth List, Ramse Shaffy en de Pastorale. Wat helemaal niet bedoeld was trouwens als duet. Maar dat is wel uiteindelijk wat het liedje zoveel kracht bijzette. Deze Pastorale. Tijd voor nieuwe muziek hier op Radio Drenthe. Van de dame die in één klap bekend werd toen zij de Amsterdam Arena opende. Daar deed ze een optreden. 23 jaar was ze toen, Treintje Oosterhuis. En dat was natuurlijk een droom die uitkwam, zegt ze zelf. Maar had ook zo zijn keer, zei hoor. Podiumangst, onzekerheid en knikkende knieën, die namen het regelmatig van haar over. Dat schrijft ze bij haar nieuwe liedje. Dat heet Meisje. En in dat liedje, zingt ze zichzelf eigenlijk een beetje toe. Op het moment dat ze daar dus staat. Ze heeft er tegelijkertijd ook een boek uitgebracht. De kracht van zingen heet dat boek. En dus om dat er nog even extra kracht bij te zetten, het nieuwe liedje Meisje. Wat mede is geschreven door René van Mierlo en Diggy Dex. Dat is iemand die heel erg kunstig is met teksten. Het komt allemaal samen in dus de nieuwe single van Treintje Oosterhuis, die ik graag aan je voorstel. Meisje hoor je nu op Radio Drenthe.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
3: Voordeelhuisjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
4: Voordeelhuisjes.nl. Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl. Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
7: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Radio Drenthe.
8: Koffie en Keuvel.
7: Met Jeffrey Verdel.

0: Dat is het stukje utopische vredesfantasie van Tom Johnston. Hij dacht, weet je wat, als alle wereldrijders nou eens bij elkaar gaan zitten en lekker naar muziek luisteren, even alle problemen vergeten, zou de wereld er toch een stuk beter uitzien. Later zei hij wel eens een beetje naïef van mij geweest.
1: Maar kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Dat zou wel mooi zijn. Daarvoor ook de plaat die weer ontzettend populair is. Iels de Lange en So Incredible. Ben jij een TikToker eigenlijk?
2: Nee.
0: Nee, ik ook niet hoor. Ik ken dat helemaal niet, joh. Maar daardoor is het dus weer helemaal hot and happening geworden. Iels de Lange. Ja, kan ik dan wel weer waarderen trouwens, dat iemand als Iels de Lange ineens wereldwijde bekendheid vergaart. We gaan eens eventjes ontbijten met elkaar. Dat is een beetje een raar tijdstip misschien, maar we gaan natuurlijk gewoon weer een ontbijtje weggeven. Dat doen we al de hele week. Het is eigenlijk heel simpel. We hebben wat kinderen gecharterd. En niet zomaar kinderen. Ik hoorde, jouw kind zit hier ook bij, toch?
2: Ja, mijn zoon die doet mee.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dan heb ik in ieder geval antwoord op de vraag. Want gisteren was de opgave... Wat was het ook alweer? Oh ja, beschuit. En een van de kinderen zei, mijn vader is hier heel erg fan van. Maar dat was een meisje, dus het was niet dan...
2: Nee. Het was niet mijn kind.
0: En nog even een stukje onderzoeksjournalistiek aan doen. Wie van de vaders dan zo'n fan is van beschuiten, ja, zeg maar.
2: Ik moet het je antwoord schuldig blijven.
0: Ja, zie, je moet toch even mijn onderzoek voortzetten. En voor vandaag natuurlijk weer een nieuwe opgave. Het is dus heel simpel. De kids die omschrijven een ontbijtproduct. Nou, dat doen ze op zijn kitsigs. Want soms komen er ook wat zijweggetjes ineens in voor. Dat je denkt, oh, die associatie had ik nog niet eerder gelegd. Zo hoorde ik vanochtend dat hagelslag alleen voor het weekend bedoeld is.
2: Ja, er zijn collega's met een hele strenge opvoeding.
0: Heel streng, ja. Nou ja, goed. Misschien dat we weer iets leuks voorbij gaan horen komen in de volgende opgave. Daar komt ie.
3: Het zit in een zakje en je kan het dippen.
4: Een beetje heet. En een beetje koud. Je maakt het met heet water en een zakje. Je kunt ook melk en suiker in doen.
0: Ah, moet zeggen.
2: Deze is te doen.
0: Dit is tot nu toe denk ik de makkelijkste die ik heb gehoord.
2: Ja.
0: Ja. Als jij het weet, dat je denkt, hé, die is zo makkelijk, die weet ik ook. Dan bel of app je even naar 0592 33 11 88. En dan maak jij kans op een ontbijtje voor twee. Een echte shared breakfast. Kom maar door met je antwoord. 0592 33 11 88. Dit zijn de Pointer Sisters en Jump.

0: Lisa Meeuwis hoorde je op Radio Drenthe met een liedje waarmee ze won in 2018 het Drenthe Liedjes Festival. Nog steeds een leuk liedje. Wind van Zuid.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: We gaan ook even naar het zuiden van onze provincie. Daar in het zuidoosten woont Willem. Goedemorgen, Willem.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het in Emmen? Ik was er 2,5 uur geleden nog. Nou, iets langer geleden al. En toen was het nog allemaal dik voor elkaar.
2: Nee, ik zit nu bijna in de zon. Het is heel zonnig.
0: Oh, ja. Lekker zeg. Lekker.
2: Nou, heel in de verte kijken richting Duitsland is het nog een beetje heig, maar ik zit gewoon in de zon nu.
0: Altijd een beetje heig in Duitsland, toch?
2: Als je de grens overkomt, dan is het zo, hè?
0: Dat is een beetje heig. Ja, precies. Nou, mooi zeg. Ja, je woont in Emmen, hè, Willem?
2: Ja.
0: Wat vind jij zo mooi aan Emmen?
2: Omdat ik alles hier vlakbij is.
0: Oh, woon je in het centrum?
2: Ik woon in het centrum, maar het is hier vlakbij.
0: Niet normaal, zeg.
2: Dus ik vermoed, als ik het goed heb, dat ik daar lopend heen kan gaan.
0: Nou ja, we geven de ontbijtjes inderdaad wel weg bij een restaurant in Emmen. Dus als jij in het centrum woont, dan is dat best wel een loopafstand, ja.
2: Volgens mij kan ik er Het is nog geen 50 meter lopen volgens mij.
0: Nou, ik denk dat jij wel ongeveer gelijk hebt.
3: Je rollend naar huis na afloop.
0: Ja, rollend naar huis kun je dan ook, Willem.
2: Helemaal wel, ja, precies.
0: Ben jij een ontbijter of niet?
2: Ik ben geen. Ja, ik eet maar één plakje brood en een plakje beschuit. Daar heb ik genoeg aan.
0: Oh, eet je elke ochtend beschuit?
2: Ja, altijd. Een plakje brood en een plakje beschuit.
0: Met muisjes of zonder muisjes?
2: Nee, met kaas.
0: Met kaas. Wat dat betreft ben je een echte Hollander, zeg maar.
2: Nee, dat ben ik ook wel eens geweest. Ja.
0: Dus je hebt ook echt elke ochtend hetzelfde beleg op je brood en op je beschuit?
2: Ja, bijna wel. Brood heb ik wat jam en dan op beschuit heb ik dan een plakje kaas. Ja.
0: Ik vind het fijn dat je dit zegt, Willem, want gisteren werd ik hier weer raar aangekeken toen ik vertelde dat ik elke ochtend twee broodjes met hagelslag eet. En dat ik nooit iets anders daarop kan. Want dan krijg ik kortsluiting in mijn hoofd.
2: Oh ja, ja.
0: Dus ik ben blij dat jij zegt dat je ook elke ochtend hetzelfde op je brood doet.
2: Ja.
0: Dankjewel.
2: Hetzelfde riddeltje, zeg maar altijd.
0: Ja. Nou, heerlijk is dat, hè? Ja. Gewoon lekker ritme. En nu lekker in de zon. Nou, laten we maar eens even gaan kijken dan of jij ook rollend naar beneden en vervolgens weer omhoog kan. De opgave was als volgt.
4: Het zit in een zakje en je kan het dippen.
5: Een beetje heet. En een beetje koud.
6: Je maakt het met heet water en een zakje.
7: Je kunt ook melk en suiker in doen.
0: Dippie, beetje heet, beetje koud. Nou, roep u maar.
2: Yes. Nou, dat is iets wat ik nooit drink. Dat is thee.
0: Dat is thee. Staat niet bij Willem op de menukaart.
2: Staat niet bij Willem op de menukaart.
0: Staat niet bij Willem op de menukaart.
2: Nee.
0: Kopje koffie dan?
2: Dat wel, ja. Dat is geen probleem.
0: Dat dan weer wel.
2: Maar ik ben geen theedrinker.
0: Oké, nou, dan ook niet als je ziek bent, af en toe een kop thee?
2: Nee. Eigenlijk nooit, nee. Okay. Nee.
0: Ik schrijf alvast op, koffie bij het ontbijt voor Willem als die langskomt. Heb jij al nagedacht over wie je dan meeneemt na dat shared breakfast?
2: Ik ben alleen, maar dat moet ik nog even bekijken.
0: Oké. Okay. Ja, je kunt altijd, dat vind ik altijd wel mooi, als je een prijs wint hier die je kunt delen met mensen. Dan kun je natuurlijk ook gewoon in je omgeving een soort prijsvraag opzetten, hè? Zo van, wie is het meest aardig tegen mij de komende weekend? Die mag met mij mee.
2: Precies. Nee, daar kan we zo over nadenken. No.
0: Ja, kun je bij iedereen in de flat kun je een briefje in de bus doen?
2: Nee, klopt. Nee, ik ga je willen met mij mee.
0: Ja, precies.
2: Moet je wel aardig zijn.
0: Ja, heel goed. Nou, misschien krijg je nog een paar tientjes of zo. Nou, goed.
2: Wie weet.
0: Willem, ik wens je heel veel plezier en een mooie dag in het zonnetje, hè?
2: Ja, jullie hebben mijn adres en zo allemaal.
0: Ja, zeker. Komt goed, dank je.

0: 15 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
1: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingsfone, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoort Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoort-interieurs.nl.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: Het is 10:50. David is hier met het laatste nieuws. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Opnieuw een onrustige avond in het centrum van Hogeveen. Er werden 5 mensen aangehouden. 3 van hen zijn minderjarig. Het is al een tijdje onrustig in Hogeveen. Jongeren intimideren voorbijgangers en steken vuurwerk af. Maandagavond werden ook al 8 jongeren aangehouden en werden 32 bekeuringen uitgedeeld. Burgemeester Martijn Breukelman roept ouders van de jongeren op om in te grijpen.
6: Ik vind vooral dat ouders en verzorgers daar ook een grote rol en verantwoordelijkheid in hebben. Want wat doen deze kinderen op die tijden bij ons in de hoofdstraat? Dat slaat nergens op.
5: Een 36-jarige man uit Veenoord is voor brandstichting op een woonboot in Veenoord veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij gooide een brandende fles door een open luik van de boot, terwijl de bewoner daar lag te slapen. Een 27-jarige man uit Emmen, die ook terecht stond, is vrijgesproken. En de oranje container verdwijnt mogelijk uit Assen. Met die container kunnen Assenaren hun plastic afval scheiden van de rest. Maar dat gaat lang niet altijd goed. Ruim 30% van het plastic afval wordt afgekeurd. En dat kost de gemeente veel geld. Al het restafval achteraf scheiden blijkt nu goedkoper. In november beslist de gemeenteraad definitief over het plan. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: Dankjewel, David. Voor dit beknopte overzicht, dan een ander beknopt overzicht van Hans met het weer.
7: Het is een grijzige morgen, maar gaandeweg krijgt de zon voorzichtig ook een rol. Uiteindelijk zien we vanmiddag een afwisseling van zon en stapelwolken. Het blijft droog en vandaag wordt het nog ruim 21 graden, maar het is wel de laatste dag met die temperatuur.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat...

0: Radio Drenthe met The Dire Straits en The Walk of Life.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, zeer zeker. Hele dag op Chuck is Remco voor ons. En ja, zo af en toe dan heb je dan zo'n klein voorgesprekje. En ik heb het gevoel, Remco, dat er aan de tafel waar jij zit, ja, daar wordt echt van alles en nog wat besproken. Hè?
3: Ja,
0: Het zijn, het is bijna de jury van de dag. Maar wat voor tafel zit je eigenlijk?
3: Ja, ik zit in de Bernhardstede in Bijlm. En ja, het pand, dat hier woon veel oude mensen. En die is al 35 jaar. En dat viert ze hier vandaag. Ik zit met Veer Wichter hier aan tafel. De champagne staat op de bar. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Nu heb ik hier een bij me zitten. Die woont hier al 20 jaar. Ja, wel ben je?
4: Tina Evert, Wijsgraaf.
3: Tina.
4: Graaf Evert.
3: Ja, Tina, al 20 jaar.
4: Ja.
3: Ja. Hoe is dat om hier te wonen?
4: Heel plezierig. Heel plezierig. En we praten allemaal Drenthe om elkaar.

0: nu mijn koor ook allemaal bij de vuurnoom. Er woont
1: goed is
0: geen
1: dat.
0: Mevrouw of meneer.
1: Nee. Dus je woont hier met heel veel plezier?
0: Jazeker, ja. Jazeker. Anders had ik het ook niet zo lang volhouden, toch?
1: Ja, ik ga even naar de andere kant van de tafel. Hè? Want ja, jullie woont hier allemaal. Ja, ben je ook zo blide dat je hier zit?
2: Heel blide. Ik vind het echt heel fijn om hier te wonen. Zo gemoedelijk en zo comfortabel en zo zulke fijne mensen om je toe. Ja, wat Tina ook zei, je noemt elkaar bij de naam. Je maakt met iedereen praatje. Niet omdat het moet, maar omdat het gewoon fijn is om hier met elkaar te zijn.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk wel veel contact met elkaar.
2: Ja, we hebben veel contact. Gewoon in de wandelgang, bij de postbus. Ook qua bewonerscommissie met alle activiteiten die we organiseren, maar in de week is er ook altijd van alles te doen. Dinsdags, woensdags, donderdags, er ben doorlopend elke week activiteit neer. Ja. Waar heel veel mensen toch aan deelnemen. En nou, gezelligheid en vinden. Want ja, niet iedereen kan er meer op uit qua leeftijd, met auto of fiets. Dus ik ben dan wel heel blij dat hier in onze vernuvenstee, onze ontmoetingsruimte, gezelligheid is.
1: Ja, want dan, ik kwam hier net en dan ga ik even met Rika praten. Want Rika die ving mij wat op. En die was al buur nadem, want die hebben hier al van alles dan in de vernuvenstee, geloof ik, hè?
3: Ja, we hebben hier een gymnastiekenwest natuurlijk. En daar ben ik boet nodig. En toen zag ik jullie aan, of jou aankwam. Ik dacht, oh, dan zal ik even meer horen. We hebben welkom heten. En nou ja, zeker worst langs must. Hè?
1: Ja. Ja. Maar dat soort dingen in deze vernuvenstee, dat gebeurt hier?
3: Ja. Ja, ik bedoel, en straks hebben we hier dan ook een gezellige bijeenkomst. En nou, door verheugels op. Ja. Dus, en ja, ik ben toch wel beslist hierin van Vogel.
1: Ja, nou, dan ga ik nog even weer op. Kun je die dichterbij komen? Want jij bent?
4: Ik ben Mina Oost.
1: Ja, Mina. Woon jij hier ook met zoveel plezier?
4: Ja, ja, heel veel plezier, ja. Het is heel gezellig hier. Ja. Ja.
1: Nou heb je vroeger volgens mij een huishoudschool staan. Een spinazieacademie, zeg maar. Weet jullie daar nog wat van?
4: Ik heb het wel gehoord, maar ik ben hier niet geweest. Dus dat weet ik niet.
2: Ik weet daar dit van.
1: Maar jullie komen hier wel uit de buurt?
2: Wij komen wel rondom Bijlen weg, maar wij trokken hier naar Smilde.
1: Oh, ja.
2: Hoge Smilde en Midden Smilde. Ja. Dus dan was Bijlen, nee, daar kwam je dan niet. Oh, ja. Maar die weet Tina wel iets meer van.
1: Ja, die spinazieacademie, zit die nou Havings?
0: Ja, die stond hier op dezezelfde plek waar nou de Bernhardstede staat. En toen wij hier in 1970 kwamen wonen, toen stond die huishoudschool hier nog.
1: Ja, toen je in Bijlen kwam wonen?
0: Toen wij in Bijlen kwamen wonen, ja, toen stond die huishoudschool hier nog. En al vrij gauw na die tijd is al afgebroken. En toen is dit bouwd.
1: Ja. Maar dit is een vrij groot pand, hè? Ik kwam er zo langs rieden. Ik denk, wow, daar woont aardig wat mensen.
0: Er wonen met een 40 woning.
1: Oh, ja.
0: En niet in elke woning wonen twee man. Dus, en binnen overwegend vrouwen natuurlijk. Hè.
1: Die worden older.
0: Sterke geslacht. Hè.
1: Ja, zo is het. Hè.
0: Ja.
1: Ja, ik zeg altijd, die ben voorzichtiger.
0: Zult? Dat weet ik niet. Nee. Nee, maar ja, toen ik kwam was mijn man ook net overleden. En zo gebeurt het net meer natuurlijk. Hè. En ja, de huishoudschool, ik kan me nog herinneren dat die hier stond, ja.
1: Ja, ja. Ja. Hoe giet dat hier weer? Jullie helpen elkaar denk ik ook heel veel, hè?
2: Het is wel ieder op zich, hè? Zo is het wel.
5: We lopen elkaar niet de deur in plat.
2: Nee, dat niet. Maar zoals goede buur betaamt, kijk je bij elkaar om de deur. Als er wat is, dan vraag je, kan ik je bijstaan of hem helpen? Of wat voor je doen? Hè? Dus zo wel.
1: Hè? Ja, zit geen zorg bij je in of zo, in dit deur?
2: Nee, mensen moeten zelf zorg in huren als het ware van de zorggroep Drenthe of Ikare of zoiets dergelijks. Maar goed, als goede buur kijk je naar elkaar om en probeer je elkaar bij te staan. Ja. Zeker.
1: Ja, en wat gaat er vandaag dan allemaal nog gebeuren? Hè? 34 jaar. Ik begreep dat je ook nog naar Hamer en Roelof gaat.
2: Nou, wij hebben het hele jaar zijn we bezig met ons 35 jaar. Ja. Maar vandaag is eigenlijk de laatste, de afsluiting daar, zeg maar. Dus, nou ja, dit. We hebben straks een kort moment van samen zijn even. Dat we het ook herdenken. En dan gaan we vanmiddag gaan we erop uit. En dan gaan we naar Sleen, naar de deel, naar Hamer en Roelof. Waar we dus helemaal zorgt een gezellige middag met eten en drinken en wat ook tegemoet mogen zien. Ja. En dat is dan de afsluiting van dit 35 jaar bestaan, zeg maar. Dus dat is heel ander uit met elkaar. En heel veel, want we hebben nou toch rond 30 mensen die wat voor mogelijk is om mee te gaan.
1: Ja. Oeh, wat gezellig, ja. Ja, mooi kan maar met de champagne, denk ik. Dan krijg je niks meer van met.
0: Nou, als wij champagne krijgen, dan ben we vast wel te prikken om daarop te drinken.
1: Ja, maar ja, dat brengt de stemming erin mooi met.
0: Ja, zo is dat toch?
1: Ja, Jeffrey. Kan hem.
0: Ja. Op het sterke drank.
1: Ja. Nou, Jeffrey, dat kan hem wel eens gezellig worden hier.
6: Nou, ik dacht, die champagnefles die gaat as we speak open. Maar ik ben bang dat we dat gaan missen op de tv.
1: Ja, die is al open. De glazen ben alleen schoon. Ja.
6: Oh, lekker zeg. Oh, ja. Nou, het klinkt daar zo gezellig. Ik ben er misschien nog niet aan toe. Maar misschien dat ik alvast even eentje reserveer. Een appartementje daar.
1: Nou, ja, goed. Ik neem alleen net.
6: Ja. Appartement, hè? Ja, een glaasje mag ook wel, hoor. Ja, ik zie hem hier tegemoet komen.
1: Oh, ja. Oké. Okay.
6: Heb je ook al een slokje op, Remco?
1: Nee.
6: Nee?
1: Berk, nee.
6: Dankjewel, hè. Tot later.
1: Nou, hoi. Ja.

0: Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
1: Met Jeffrey Verdel.

Dido, White Flag, daarvoor Nick en Simon. De dag dat alles beter is, zou zomaar vandaag kunnen zijn. Of morgen, of eigenlijk elke dag. Zometeen nog meer koffie en keuvelen met muziek van Marianne Rosenberg. Ik geef je alvast even tijd om je lederhozen uit de kast te halen. Naar Bruce Springsteen, Born in the USA. Born.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen, bij tuincentrum Bodenstaf, wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Komende vrijdag en zaterdag nodigt Openluchtmuseum Ellert en Brammertje uit voor een bijzondere ervaring. Een avondwandeling door het museumterrein, eenmalig in het donker. Word tijdens de wandeling verrast met toneelspel, zang, voordracht en verhalen. Reserveer de avondwandeling via ellertenbrammert.nl.
4: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via ikare.nl. Zorgen doen we samen. Ikare.
6: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de Limes.
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
12: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
14: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
7: Met Jeffrey Verdeel.

0: Nieuwe muziek van Elizabeth Hope, deze country zangeres uit Klazineveen. Ride the Miles hoorde je op Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
0: Vanochtend was ik aan het luisteren naar Radio Drenthe. En toen hoorde ik jou, David, vertellen over de oranje container, zoals we dat dan noemen. De container voor PMD.
2: Ja, plastic, metaal en drankkartonnen.
0: Ja. En tegenwoordig mag er stiekem wel veel meer al in. Maar dat slaat blijkbaar in Assen nogal door. Want er wordt er gesproken over om de container weer weg te halen. En toen klapperde mijn oren een beetje. Dacht ik, hè? Maar dit is toch al redelijk ingeburgerd. En toen zei jij net tegen mij, nou, dat valt best tegen.
2: Ja, ik woon in de gemeente Tinalo. En daar hadden wij vroeger, opa verteld, 2 jaar geleden.
0: Ja.
2: Ook een oranje container. Maar daar zijn ze mee ook mee gestopt. Omdat dat afvalscheiden, dat ging niet goed genoeg. En dan betekent dat je dus een heleboel plastic afval verzamelt. Wat dan het idee is dat je dat dan in één keer kunt hergebruiken. Of misschien na een proces. Maar er blijkt dus nog heel veel troep tussen te zitten die daar niet tussen hoort. En dan krijgt de gemeente krijgt daar een rekening voor gepresenteerd. En die was zo hoog dat ze zeiden, dan kunnen we het beter het afval in één grote bult vegen. En dan achteraf het plastic eruit vissen. Dat is goedkoper namelijk dan steeds die boete betalen. Dus de oranje container is bij ons ook al ter ziele gegaan. Ja.
0: Misschien dat ik onder een steen heb geleefd, maar ik heb hier echt nog nooit over gehoord dat dit überhaupt speelt. Ik dacht dat we er inmiddels in het land wel redelijk ingeburgerd waren qua scheiden van plastic.
2: Jij woont in de gemeente Emmen. Dat is natuurlijk de meest voorbeeldige gemeente.
0: Nou,
2: die is,
0: nee. Dat laten we even vooropstellen dat nou, ik heb hier echt. Wij hebben.
2: Een oranje container ook?
0: Ja, wij hebben een oranje container. En die hebben we echt al een hele poos. De grijze container moet je tegenwoordig, dat is sinds een paar jaar, per lediging voor betalen.
2: Ja.
0: Dus volgens mij €7 per keer. En vanaf volgend jaar gaat het naar een tientje. Maar goed, die zet je misschien, 6 keer aan de straat of zo.
2: In een jaar?
0: Ja, denk het wel. Ja, als je een beetje goed, als je goed scheidt. En in mijn geval, in ons geval is het zo, als ons kind ook goed scheidt. Want dan doen we dus de luiers ook daarin. Ja, die kun je ook naar een luiercontainer brengen. Maar ja, ik vind dat zoveel gedoe. En dan moet je dat allemaal opsparen en zo. Dus die doen wij er ook in. Dus wij zetten hem wat vaker aan de weg. Maar zoals mijn ouders, die zijn met z'n tweeën, die zetten hem denk ik, nou, misschien een keer 4 keer in het jaar aan de weg of zo.
2: Oh, dat vind ik echt heel weinig.
0: Ja, maar ja, alles, eigenlijk kan alles zo'n beetje in het plastic. En het is niet zo dat wij dus, zoals blijkbaar in Assen gebeurt, de boel allemaal in de plastic gooien. Want eens in de zoveel tijd dan komen ze ook wel eens van de afvalverwerker komen ze langs. En dan gaan ze containers checken.
2: Ja, nou, dat heb ik ook wel eens gehad inderdaad. Er zat een sticker op mijn container. Ja. Dat was toen we de oranje container nog wel hadden. Met er zitten spullen in die er niet in horen, dus we hebben hem niet geleegd.
0: Dus jij hebt hier aan bijgedragen,
2: David. Niet bewust, want er zijn ook een heleboel dingen waarvan ik dus niet wist dat het niet in. Volgens mij mogen chipszakken bijvoorbeeld er niet in. Wat heel gek is, want die zijn gewoon of van plastic of van aluminium aan de binnenkant.
0: Ja.
2: Dat zou je toch zeggen van dat hoort daar.
0: Ja, ja.
2: Maar dat bleek dan toch weer niet zo te zijn. Of ik weet het ook allemaal niet. Maar goed, wij zijn er dus vanaf. En wij komen nu, doen ze 1 keer in de 2 weken, komen ze de grijze container ophalen. En dat betaal je volgens mij ook voor per lediging en per aantal.
0: Toch wel ook.
2: Ja, ja, ja.
0: Terwijl je niet eens een keuze hebt.
2: Nee.
0: Nee. Dus eigenlijk word je toch ook wel een beetje afgestraft dat je het niet goed hebt gedaan daarvoor. Wat ook logisch is, want het restafval scheiden kost ook heel veel geld.
2: Volgens mij hebben ze het wel goedkoper gemaakt nadat plastic eraf ging.
0: Okay.
2: Dus er is wel iets veranderd.
0: Ik wist niet beter dan dat dit overal gewoon gebeurde, netjes scheiden.
2: En nu komt het interessante. De grote vraag is, wat gaan ze met die, pak een beet, 25.000 oranje containers doen in Assen?
0: Nou, het voordeel is natuurlijk alleen het dekseltje is oranje. Dus je kunt in principe gewoon dekseltje wisselen.
2: Ja, nou, bij ons hebben ze gezegd, je mag ermee doen wat je wil.
0: Oh.
2: Wij wonen in een dorpje en de sportvereniging die doet het oud papier. En die hebben gezegd, hou alsjeblieft die oranje container. Kun je daar je oud papier in doen? En dan komen wij 1 keer in het kwartaal het oud papier ophalen.
0: Oh.
2: In die oranje container.
0: Ah, nou, dat is wel een goeie.
2: Werkt mooi.
0: Maar goed, ja, want in Assen, ik heb ook een vriend in Assen wonen. Daar heb je gewoon 4 containers, hè? Want je hebt dus ook hier een container voor papier.
2: Een container voor papier ook, inderdaad.
0: Ja. Ja, dat hebben wij niet. Bij ons is het zo dat in de gemeente Emmen, of je zet het papier aan de weg, zoals dat eigenlijk vroeger gebeurde. Maar daar komen ze het alleen ophalen in de gebieden waar geen sportvereniging zit die een papiercontainer hebben.
2: Ja, wij hebben Emmen is natuurlijk een beetje een gekke gemeente met een hele grote stad, als in Emmen. En daaromheen heel veel kleine dorpjes waar inderdaad dat op die manier gaat.
0: Ja, maar bij ons in de buurt, ik woon dan in de stad eigenlijk. Daar is een sportvereniging ook in de buurt. En die hebben een container en die samelen ook graag, hè, net als de vereniging bij jou, papieren in. Ja. Dus daar breng je het dan gewoon naar de container toe, zeg maar zelf. En dan komt dus de afvalverwerker komt niet nog een keer door de straat rijden.
2: Dat levert trouwens nog best wel wat knaken op, hoor ik.
0: Ja, en ze zijn bij ons, bij deze vereniging zo goed. Daar zijn wat vrijwilligers, die stapelen dat dus allemaal extra vol in. Dus dat die container zo vol mogelijk gaat.
2: Ja.
0: Want dat is natuurlijk de truc.
2: Kilo's.
0: Ja, het gaat om kilo's. Ik weet nog vroeger, toen ik in de supermarkt werkte, maar hadden we van die papierbalen uit zo'n pers.
2: Oh ja.
0: En eerder werden die ook wel, weet ik veel, dat werd dan ook wel onderhand, zeg maar, verkocht als je nog een ondernemer was. En dan werden die wel eens van binnen helemaal nat gemaakt.
2: Oh ja.
0: Zodat die natuurlijk super zwaar was. Ja, ja, ja. Ja, op een gegeven moment trapten ze daar niet meer in. Volgens mij ging het toen per bal, zeg maar. Dus ja. Nee, ja, ik, ja, wat ik zeg, ik was, het is een beetje een stap terug in de tijd. Voelt het een beetje als zo'n oranje container.
2: Het is niet zeker, hè? In november dan beslist de gemeenteraad of die oranje container daar definitief verdwijnt of niet.
0: Oké. Okay. En ben je er nou blij mee dat je niet meer hoeft te scheiden? Of was het niet zo'n last?
2: Nou, nee, ik vind het niet zo'n last. Maar het is ook wel gemak dat je nu alles gewoon in één container...
0: Gemak dient de mens, hè?
2: Dat is ook zo.
0: Ja. Oké, okay, we blijven het volgen. Als er nieuws over is, in november dus waarschijnlijk... dan lees je dat op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in onze app. Dit is Radio Drenthe met Shanna Spiro nu.

Radio Drenthe, Cold As Ice van Foreigner. Daarvoor ook nog Shannon Spiro. Nieuwe muziek, Great Expectation. Daar hebben we ook over het nieuws altijd. David heeft zometeen het nieuwste nieuws. Onder meer nieuws over FC Emmen. Jazeker. Eerst nog de King of Pop. Don't Stop Till You Get Enough. Dit is Michael Jackson.

0: Genot dat uit het hart komt. En veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
4: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet! Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
5: Gezellig naar Vitalis!
4: Vitalismarkten.nl.
6: Bijna 11:30. Het laatste nieuws nu met David.
7: Goedemorgen, burgemeester Martijn Breukelman van Hogeveen waarschuwt jongeren en hun ouders na de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. Het is al een tijd onrustig in het centrum en dat moet stoppen, vindt Breukelman.
8: Nou, het was gewoon abnormaal gedrag, want zo zou ik het wel willen benoemen. Hè. Het is niks te maken met kattenkwaad. Maar als het gaat om het gooien van eieren en stenen en vuurwerk tussen mensen door, dan vind ik dat gewoon echt onacceptabel. En dan ben ik ook bereid om daar tegen op te treden.
7: Gisteravond werden 5 jongeren opgepakt. 3 van hen waren minderjarig. Ook werden meer dan 20 boetes uitgedeeld. De oranje container verdwijnt mogelijk uit Assen. Met die container kunnen Assenaren hun plastic afval scheiden van de rest. Maar dat gaat lang niet altijd goed. Ruim 30% van het plastic afval wordt afgekeurd. En dat kost de gemeente veel geld. Al het restafval achteraf scheiden blijkt nu goedkoper. In november beslist de gemeenteraad definitief over het plan. En FC Emmen heeft er een nieuwe keeper bij. Kelle Roos heeft een contract getekend voor 2 seizoenen. Hij gaat de concurrentie aan met Sam Karsies, die dit seizoen tot nu toe alle wedstrijden van Emmen onder de lat stond. De 34-jarige Roos heeft veel ervaring en speelde jaren in Engeland en Schotland. Vrijdag reist hij met de selectie van Emmen mee voor de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Zo is het. Dankjewel, David. Het weer dan met Hans Nienhuis.
9: Het is een grijzige morgen, maar gaandeweg krijgt de zon voorzichtig ook een rol. Uiteindelijk zien we vanmiddag een afwisseling van zon en stapelwolken. Het blijft droog en vandaag wordt het nog ruim 21 graden. Maar het is wel de laatste dag met die temperatuur.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: never did see. Steve Miller Band, The Joker daarvoor, Marco Borsato en binnen...
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Ja, het Drents Archief, want het is woensdag en we gaan het hebben over iets waar je over het algemeen liever niet komt, maar waarvan het wel fijn is dat het er is, natuurlijk. En daarvoor Ellen vandaag. Goedemorgen weer.
3: Ja, goedemorgen Jeffrey.
0: Nou, eerst even, het is een belangrijke maand, hè?
3: Zeker, ja. Het is de maand van de geschiedenis. En ik had het er 2 weken geleden al even over met Wim. De maand van de geschiedenis staat deze maand helemaal in het teken van het thema lichaam en geest. Dus in dat kader organiseren we bij het Drents Archief allerlei activiteiten de hele maand. Onder andere kun je iets leren over signalementskaarten. Een hele specifieke techniek om mensen te identificeren. Kijk vooral even op onze website als je daar meer over wil weten en daarbij wilt zijn. Ja. Maar we dachten, nou, we gaan ook in Koffie en Keuvelen gaan we dat thema lichaam en geest even verder uitdiepen. En in dat kader wilde ik het vandaag met jou hebben over een plan. Een plan van ongeveer 100 jaar geleden. We gaan 100 jaar terug in de tijd. Want dan wordt er een plan geopperd voor een provinciaal ziekenhuis. En het mooie is in de provinciale Drentse en Asser Courant, zeg maar de voorloper van bijvoorbeeld het Dagblad van het Noorden, wordt op 16 juni 1923 de noodklok geluid. Er is namelijk in Drenthe een groot tekort aan ziekenhuisruimte. En het wordt zelfs een noodtoestand genoemd die dringend om verbetering vraagt. Nou, wat is het geval? Drenthe heeft op dat moment slechts 100 ziekenhuisbedden. Op een inwoneraantal van in totaal op dat moment 200.000 personen. En de ziekenhuizen die er op dat moment zijn, in Assen, Coevorden en Meppel, die moeten ook regelmatig patiënten weigeren. Het komt zelfs voor dat bedden in badkamers worden geplaatst om maar extra patiënten te kunnen huizen. Alleen in Hogeveen, daar hebben ze zeker voor die tijd een vrij ruim opgezet ziekenhuis. Daar is nog wel wat plek. Maar zieken die kiezen er daarnaast voor om in die tijd vaak naar het academisch ziekenhuis in Groningen te gaan. Dat is namelijk op dat moment een rijksinrichting en wordt dus flink gesubsidieerd. Waardoor het lichtgeld lager is. En lichtgeld, dat moet ik misschien even uitleggen. Je moest in die tijd als zieke per dag betalen om in het ziekenhuis te kunnen liggen. En dat was zelfs voor de laagste klasse heel veel geld. Zeker als je bedenkt dat als je ziek was, dan had je vaak ook gewoon geen inkomen. Mm-hmm. En dat was natuurlijk wel ver weg voor veel Drenthe, Groningen. En dan als je dan ook nog lichtgeld moest betalen, ja, dan werd al gauw een hele dure aangelegenheid. En dus wordt er in Drenthe een provinciaal ziekenhuiscomité opgericht. En de leden daarvan die trekken werkelijk alles uit de kast om er geld in te zamelen. Ze verzorgen lezingen op allerlei benefietavonden. Ze dragen zelfs met zang en muziek bij aan die avonden. Ze zoeken ook actief vrijwilligers, houden collectes, verlotingen. Ze schrijven fondsen aan, ga zo maar door. De hoofdredacteur van diezelfde provinciale Drentse en Asser Courant, die zit ook in dat comité. Dus er is veel aandacht voor die acties in de krant. En ze hopen dan ook 500.000 gulden bijeen te brengen. Dat is een rijksdaalder, 2,50 gulden per inwoner van de provincie. En om dat een beetje in perspectief te zetten, een weekloon was in die tijd ongeveer 20 gulden. Dus voor een rijksdaalder per persoon is voor een klein gezin al gauw een half weekloon. Dus je kunt je voorstellen dat ze dat niet heel snel bij elkaar verzamelen.
0: Nee, dus is dat dan uiteindelijk gelukt? Ik durf het antwoord bijna al te geven, want ik heb het ziekenhuis niet gezien.
3: Ja. Nee, het gaat inderdaad niet heel hard met die inzameling. Die collectes en die benefietavonden leveren maar enkele tientjes per keer op. Het doel wordt dan ook al snel bijgesteld. 200.000 gulden moet dan ook nog maar lukken. Dat zou genoeg moeten zijn. In 1926 wordt er grond aangekocht om het Wilhelmina ziekenhuis in Assen uit te breiden. En de focus komt dan ook meer op Assen te liggen. Maar... ja, een inwoner van Hoogveen is dan van mening dat het ziekenhuis Bethesda in zijn woonplaats eigenlijk al uitstekend geschikt zou zijn als provinciaal ziekenhuis. Maar ja, daarvan zeggen ze weer, ja, Hoogveen ligt dan niet centraal genoeg. ja, dat maakt ook dat Hogeveen zal nooit, daar zal nooit dat provinciaal ziekenhuis verrijzen. Maar ja, nou ja, je zei het al een beetje, gaat dat dan lukken? Ja, die tijd begint ook te dringen. Veel fondsen en andere geldschieters die aangegeven hadden dat ze geld zouden doneren, die zeggen, ja, maar jullie zijn nu al zo lang bezig. Die bouw moet wel voor 1930 beginnen, want anders trekken wij dat geld weer terug. Ja, er worden nog enkele wanhoopspogingen gedaan. Er komt zelfs een advertentie, dat vond ik heel grappig toen ik dat vond. Een advertentie in diezelfde krant waar we het al eerder over hadden. En daar wordt dan verzucht, ach, kwam er maar eens iemand die de laatste loodjes voor zijn of haar rekening wilde nemen. Maar zulke sprookjes beleven wij in Drenthe niet. Nou, uiteindelijk in december 1929 wordt er wel een beetje gejuicht. De bouw gaat beginnen in Assen. Er is 100.000 gulden ingezameld. Maar een vijfde dus van dat oorspronkelijke doel. En dat wordt overgedragen aan het Wilhelminaziekenhuis in Assen. Dan wordt er wordt wat uitgebreid. En het Provinciaal Ziekenhuiscomité heeft 22.000 gulden daarvan geschonken. De rest van het geld is blijkbaar niet binnengekomen, omdat de bouw dus inderdaad te laat begon. Het Wilhelminaziekenhuis wordt in die tijd ruim verdubbeld. Ze hadden 27 bedden, ze gaan er 60. Maar een provinciaal ziekenhuis, nee, dat is het nog steeds niet. En ja, ook 100 jaar later dus hebben we nog steeds geen provinciaal ziekenhuis. En ja, met de huidige ziekenhuizen die er wel in de provincie zijn, moet je je misschien afvragen, is dat erg? Is het fijn dat het? Hoe fijn is het dat bijvoorbeeld in Emmen nog steeds het Schepen Ziekenhuis bestaat? Dat als je zorg nodig hebt, dat het nog steeds om de hoek te vinden is. Maar wat wel grappig is, heel af en toe dan popt toch weer dat idee van zo'n provinciaal ziekenhuis weer op. En ook in nog niet eens zo heel lang geleden, in 2019, toen werd er in Provinciale Staten gepleit voor zo'n provinciaal ziekenhuis. Dus mensen die hebben het er nog steeds over, een provinciaal ziekenhuis, maar hij staat er ook na 100 jaar nog steeds niet.
0: Nou ja, misschien dat het over een paar jaar weer een keertje omhoog popt. Deze maand is dit ook allemaal te lezen, hè? In Waardeel, het historische tijdschrift van Drenthe, toch?
3: Ja, klopt. Als je heel veel meer wilt weten over, nou, dit was natuurlijk even heel beknopt, maar dat verhaal over dat provinciale ziekenhuiscomité, dat is echt wel even de moeite waard. Dan raad ik inderdaad Waardeel, het historisch tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging van harte aan. En anders hebben we ook nog tijdens de maand een activiteit over hoe je onderzoek kan doen in ziekenhuisarchieven. Ja. Want bij het Drentsarchief beheren we er een aantal. Kijk dan vooral even op drentsarchief.nl. Dan lees je daar alles over. En alles en meer over de activiteiten tijdens de maand van de geschiedenis lees je daar.
0: Dus, leuke, belangrijke, spannende maand dus deze oktober. En inderdaad, als je wil leren zoeken in ziekenhuisarchieven, 19 oktober is dat. En dan even de website checken. Dankjewel, Ellen. Voor de beknopte versie van dit uitgebreide verhaal dus. Wat je ook kunt nalezen. En dan volgende week, nou, weten we in ieder geval dat we weer iets gaan doen in de categorie lichaam en geest.
3: Vast en zeker. Dat komt vast nog een keer aan bod deze maand.
0: Super. Nou, fijne maand van de geschiedenis. En tot de volgende keer.
3: Dankjewel. Tot de volgende, Jeffrey.
0: Doeg. Het is Radio Drenthe waar je naar luistert. Met Amy McDonald nu. And this is the life.

Supremes, Where Did Our Love Go? Daarvoor Amy McDonald. Zometeen hier Anouk in de middag met Anouk. En ook Albert Hammond onderweg. Naar OMD, Forever Live and Die. Ik spreek je morgen. Dag.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
3: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
5: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
6: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente, die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
16: Met Anouk Middel.

0: blijft een bijzondere tekst, hoor. Deze van Albert Hammond, I'm a Train. Ja. Schreef heel veel grote hits voor anderen ook. En niet voor de minste. Whitney Houston, Tina Turner, Julio Iglesias, Willie Nelson. Nou, noem maar op, nog veel en veel meer. Maar dit was dan zijn eigen hit. I'm a Train, Albert Hammond.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Ja, en welke toestand hij zou verkeren, dat laten we maar in het midden. Hè? Toen hij deze tekst schreef, zeiden wij al tegen elkaar.
3: Ja, bijzonder, bijzonder.
0: Wilco, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Mijn grote steun en toeverlaat voor vanmiddag.
3: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Ja. Hey, wat kwam er net binnen op mijn telefoon? Want ik heb de pushmeldingen aanstaan van RTV Drenthe. Dat kan je ook doen, hè? In de app van RTV Drenthe kan je een melding inschakelen. En dan krijg je alles. Als er nieuw nieuws is, krijg je een melding. Maar ik kon het nog niet openen. Wat is er gezegd?
3: Nou, in Drenthe zijn dit jaar zeker 13 wolvenwelpen geboren. Dat blijkt allemaal uit de nieuwste cijfers van Bij 12. In heel Nederland zijn er tot nu toe 56 welpen geregistreerd. En in Drenthe zijn 4 gebieden waar wolven zich hebben gevestigd. Dat gaat om de Drents-Friese regio. Midden-Drenthe, Middenveld en Zuid-Drenthe. Hoeveel wolven er in totaal in Drenthe leven, dat is niet bekend. Bij 12 die onderzoekt daarnaast gebieden waar wolven mogelijk een vaste plek krijgen. Eind deze maand worden de nieuwe DNA-uitslagen verwacht.
0: Maar 13 nieuwe welpjes, welpjes geboren tot nog toe dit jaar bij ons in de provincie.
3: In Drenthe, yes, klopt.
0: Oké. Okay. Je leest er meer over op onze site natuurlijk, rtvdrenthe.nl, en dat vind je ook in de app. En je kan dus, zoals ik al zei, zo'n pushmelding inschakelen. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Nou, jij blijft ons op de hoogte houden van al het nieuws wat er binnenkomt. Ik ga zo bellen met een meisje uit Fries die werkelijk waar een droomjob heeft. Nou, hebben wij dat allebei ook natuurlijk.
3: Absoluut, ja.
0: Maar er schijnen meer mensen te zijn met een fantastische baan. Nou, Jessica die praat ons daar zo meteen over bij. Ik ga ook contact zoeken met onze Remmelt, Remco. Remco is op Tjak, die gaat echt de hele provincie door. Hij was vanochtend in Nieuwbuinen en in Beinen. En heeft zo meteen een afspraak in Havelte. Nou, wat dat te doen is, dat hoor je zo meteen. We gaan het hebben over China Lights en over bijzondere plaatsnamen in Drenthe. En tegen 12:30 heb ik ook contact met onze weerman Hans Nienhuis. Even kijken hoe heftig het gaat worden de komende dagen. En natuurlijk lekker veel muziek, hè, de komende uren op Radio Drenthe. Dit is bijvoorbeeld de nieuwste van Dikhout. Te veel is niet genoeg.

0: Bob Marley en de Wailers en One Love. Ja, je hebt banen en je hebt banen. Maar als je werk je hobby is, dan hoef je nooit te werken, toch? Het staat meestal op een tegeltje, maar het is wel een wilde. Ik voel mezelf zo'n mazzelkont, maar ik heb nog zo'n mazzelkont aan de lijn. Want Jessica Rona uit Vries, ja, jij hebt ook zo'n baan te pakken. Die meniging wel zou willen, denk ik, hè? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, zo kan je het wel zeggen.
0: Ja, dat denk ik wel, want wat doe jij?
1: Ik ben teamcoördinator in een Formule 2 en Formule 3 team van Amersfoort Racing.
0: Ja, het raceteam van Nederland, hè?
1: Zo kun je het wel zeggen,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja, die heel veel grote coureurs heeft opgeleid. Want wie zijn er allemaal bij jullie begonnen?
1: Max Verstappen.
0: Ja.
1: We hebben Charles Leclerc gehad. We hebben zelfs Jos Verstappen gehad in een ver verleden.
0: Ja.
1: En tegenwoordig de namen die nu in de Formule 1 ook rijden. Liam Lawson en Franco Colapinto.
0: Ja, man, dat zijn niet de minste namen. Hoe komt een meisje uit Vries daar zo tussen terecht?
1: Ja, goede vraag. Ik was altijd al groot Formule 1 liefhebber. En toen ik een studie moest kiezen, dacht ik, ik kies heel breed. En dan zie ik dan wel of ik het kan combineren. En voor een eindstage heb ik een plekje gevonden in Valencia bij een raceteam. Ben ik daar aan de slag gegaan in de marketingafdeling. En vanuit daar ben ik zo doorgestroomd naar Van Amersfoort Racing.
0: En wat doe je daar bij Van Amersfoort?
1: Dus teamcoördinator. Dus je kan het een beetje samenvatten als al het logistieke, planning, zeg maar, al het coördinerende, niet technische, in twee raceteams.
0: En dat blijft cryptisch voor mij. Kan je dat wat verduidelijken?
1: We gaan in een jaar gaan we naar 14 race events toe. Waarvan tegenwoordig heel veel buiten Europa te vinden is. En binnen onze teams zitten denk ik dat het ongeveer tussen de 30 en de 45 mensen gaat.
0: Ja.
1: Voor al die mensen moet een reis geregeld worden naar een race toe. Er moet een hotel geregeld worden, een huurauto. Dus alles betreft het reizen, dat boek ik voor iedereen.
0: Ja.
1: En daarnaast moeten we natuurlijk ook zorgen dat de spullen daar komen. Daar gaat het weer om vrachtdocumentatie en dat soort dingetjes. En op het circuit zelf, want ik reis met de teams mee naar alle events, zorg ik eigenlijk dat alles zo soepel mogelijk verloopt, zodat onze monteurs en onze engineers zich alleen maar hoeven focussen op hun taak. En ik alles daaromheen.
0: Nou, dat klinkt echt als een wereldjob.
1: Nou, dat is het eigenlijk ook,
0: ja,
1: wel, zeker.
0: En letterlijk ook een wereldjob, want je gaat ook mee, ja, naar al die buitenlandse races.
1: Ja, klopt.
0: Hoe lang werk je al bij Van Amersfoort dan?
1: Mijn stage begon in november 2022. En toen heb ik ongeveer een jaartje op de marketingafdeling gewerkt.
0: Ja.
1: En toen heb ik gezegd, ik vind het hier fantastisch. Ik vind de sector fantastisch. Maar ik denk dat mijn hart toch iets meer ligt bij het coördineren. Hebben jullie daar een functie voor?
0: Ja.
1: Toen werd tegen mij gezegd van ja, wellicht het jaar hierna. Dus start 2024. Maar toch werd ik een weekje later gebeld of ik toch misschien richting Oostenrijk wou komen voor een Formule 2 weekend.
0: Ja.
1: Om wat te ondersteunen. En sindsdien reis ik mee.
0: Ja, toen dacht je, oh, dat zit wel goed. Want welke opleiding heb jij gedaan dan?
1: Ik heb op de Hans Hogeschool Communication en Multimedia Design gestudeerd.
0: En heb jij dan van origine ook affiniteit met de racewereld?
1: Ik heb het altijd al heel erg leuk gevonden. Maar het is niet dat iemand in mijn familie of iets in die richting daarin gewerkt heeft. Ik heb het echt zelf ontdekt.
0: Jeetje. Zit je zelf wel eens in zo'n auto? Of blijf je daarvan weg?
1: Erin rijden mag sowieso niet. Daar zijn ze natuurlijk heel streng op. Dat kan niet zomaar. Uiteindelijk is het een auto die 300 km per uur kan. Dus ja, dat is toch iets anders dan mijn Ford Ka uit 2014. Wat ik wel eens mag doen is dat ik in de auto stap tijdens een pitstop practice. Dus dan wordt de auto als het ware naar voren geduwd. Maar dan moet er wel iemand in de auto zitten die op tijd remt.
0: Yeah.
1: Zodat de jongens de pitstops kunnen oefenen. Dus af en toe spring ik er wel eens in.
0: Wat goed. Hey, en ik hoor je al zeggen de jongens. Want in mijn hoofd is het nog altijd een mannenwereld. Klopt dat?
1: Klopt, zeker. Absoluut. Moet zeggen, ik zit er nu sinds 22 in. Je ziet wel dat het steeds meer groeit, het aantal vrouwen. Ook binnen Van Amersfoort. Maar het is en blijft een mannenwereld. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat in de toekomst gaat zijn. Maar ik zie daar zo snel nog niet echt verandering in komen.
0: Nee, moet je nagaan. Hey, en werk jij vanuit Vries dan? Of hoe gaat dat?
1: Nee, ik ben voor VAR ben ik wel verhuisd naar Amersfoort inmiddels.
0: Ja. En wie rijdt er nu bij Van Amersfoort waarvan jij denkt, ja, dat kan wel eens de nieuwe Max Verstappen worden?
1: De nieuwe Max Verstappen is natuurlijk, hij is natuurlijk wel een vak apart. Is wat ik hoor van mensen, ik heb natuurlijk niet met hem samengewerkt, maar mensen in het bedrijf, is dat echt, dat is iets wat je maar één keer in je carrière tegenkomt. Wie we momenteel hebben, die in Azerbeidzjan voor ons 2 weken geleden zijn debuut heeft gemaakt, is Hiyu Yamakoshi. Hij deed bij ons F3 dit jaar en heeft een stapje omhoog gemaakt naar de Formule 2. En dat heeft hij in Baku echt heel erg goed gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij volgend jaar zou kunnen.
0: Waar komt hij vandaan?
1: Uit Japan.
0: En hoe oud is hij?
1: Hij is, als het goed is hij 18.
0: Ja, moet je nagaan. Oké, dan gaan we die naam in ieder geval in de gaten houden. En dan heb jij hem nu al gedropt hier bij de Drenthe. Hey, en wat wordt je eerste volgende reis? Waar ben je mee bezig?
1: Het is een beetje afhankelijk van hoe de situatie gaat staan in het Midden-Oosten. Maar het volgende op onze kalender is Qatar, gevolgd door Abu Dhabi. Dus gezamenlijk met de Formule 1.
0: Ja. Nou, volgens mij, Jessica, ik begon met te zeggen dat je een dikke mazzelkom bent. Beaam je dat of zeg je, ho, nee hoor, het is gewoon werk?
1: Het is keihard werken, echt heel hard werken. Maar het is het absoluut waard.
0: En als je hobby je werk is, dan hoef je nooit te werken, hè?
1: Zo kun je het zeggen, zeker.
0: Hey, succes met alles en geniet ervan.
1: Hey, dankjewel.
0: Dankjewel, Jessica. Doei.

bijzondere baan van Jessica Rona uit Vries. Heb jij ook zo'n bijzondere baan? Laat het ons even weten. Praten we graag over 0592-33-1188. Dit is Bob Dylan op Radio Drenthe met I Want You.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hoogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
5: Half 1, het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
6: Goedemiddag. In Drenthe zijn dit jaar zeker 13 wolvenwelpen geboren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van B12. In heel Nederland zijn er tot nu toe 56 welpen geregistreerd. In Drenthe zijn 4 gebieden waar wolven zich hebben gevestigd. Dat zijn het de Drents-Friese regio, Midden-Drenthe, Middenveld en Zuid-Drenthe. B12 die onderzoekt gebieden waar wolven mogelijk een vaste plek krijgen. Eind deze maand worden de nieuwe DNA-uitslagen verwacht. De man die gisteravond betrokken was bij een ongeluk in een bedrijfsschuur in Aalden is overleden. Dat meldt de arbeidsinspectie. Het slachtoffer lag bekneld onder de cabine van de vrachtwagen. Een woordvoerder meldt dat er tijdens het sleutelen aan de vrachtwagen een onderdeel op het slachtoffer is gevallen en hij daarbij is overleden. De arbeidsinspectie die kijkt nog of er een onderzoek komt naar het ongeluk. En FC Emmen die heeft er een nieuwe keeper bij. Kelle Roos heeft een contract getekend voor 2 seizoenen. Hij gaat de concurrentie aan met Sam Karsies, die het hele seizoen tot nu toe alle wedstrijden van FC Emmen onder de lat stond. De 34-jarige Roos die heeft veel ervaring en speelde jaren in Engeland en Schotland. Vrijdag reist hij met de eerste selectie van Emmen mee voor de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Milko, dankjewel. Kijk naar Hans, onze weerman van vandaag. Hans, goedemiddag.
7: Mooi, Anouk, goedemiddag.
5: Nou, dat ziet er mooi vrolijk uit. Tenminste, ja. Hier in Assen.
7: Ja, het is heel prettig weer in onze hele provincie. Er zijn wel wat wolken, maar eigenlijk is het vrijwel overal compleet zonnig. En er groeien wat stapelwolken vanmiddag, maar dat mag in eerste instantie vrij weinig naam hebben. Dus we hebben gewoon een hele fraaie najaarsdag met een temperatuur van 20 of 21 graden. Nou, een zwakke zuidoostelijke wind en ja, niets aan het handje. Blijft ook gewoon nog droog tot laat in de avond.
5: Nou, prima. Zet maar door, zou ik zeggen.
7: Ja, dat gaat dus niet gebeuren, want het is wel de laatste dag met dit fraaie weertype. Dat hoge drukgebied waar we het aan te danken hebben is een klein beetje tanende, trekt zich ook wat terug richting Zuidoost-Europa en dat maakt de weg vrij voor een storing vanaf de Golf van Biscayen. Die trekt over Frankrijk heen richting ons en die diept ook nog een beetje uit zelfs. Dus het wordt in Scandinavië pas echt slecht weer zometeen en die ontwikkelt zich eigenlijk boven ons hoofd wat verder. Dat heeft tot gevolg dat het vanavond bewolkt raakt en het gaat ook regenen. Dat is gewoon gestadige frontale regen, dus vannacht valt er een paar millimeter. 3, 4, 5, die orde grootte. Hoe zuidelijker in Drenthe, hoe natter het lijkt te worden. En dan krijg je morgen een heel ander weerbeeld. Er zit wat koelere lucht achter dat front. De wind is dan naar noordwest gedraaid en pakt aan tot kracht 4 of 5. En we hebben een buiig weerbeeld. Tussen de buien door mooie scherpe opklaringen, maar in de buien is het toch echt wel guur en koud. En de maximumtemperatuur morgen, ja, een graad of 15. Echt een stap terug.
5: Nou, inderdaad.
7: Nou, morgenavond klaart het tijdelijk weer eigenlijk breed op. Het gaat ook afkoelen naar een graad of 6 in de nacht naar vrijdag. Dus er komt even een koelere nacht tussendoor. En daarna, ja, dan komt er opeens weer een nieuwe storing aan. En dan gaan we een aantal dagen in een wisselvallig weertype verblijven. Vrijdag is het compleet bewolkt. Geen enkel spatje zon lijkt er nu in de verwachting te zitten. En nattig en druilerig. In de middag en avond passeert er een nieuw front. Dan kan er een handvol millimeters neerslag gaan vallen. En ook in het weekend, zaterdag en zondag, wisselvallig, buiig weer. Af en toe komt de zon er tussendoor. Maar ook redelijk wat wind, windkracht 4 tot soms windkracht 5 uit het zuidwesten. Bij een ietsje koele temperatuur van een graad of 14 tot misschien op zondag maar 13 graden. Eigenlijk niet ongewoon voor de tijd van het jaar, maar omdat we van zo mild komen nu zal de contrast vrij groot zijn. Kijk je heel stiekem naar de glazen bol, begin volgende week, oh, toch weer nieuwe hoge drukimpulsen. Het zou dus best eens kunnen dat we een dag of 4 heel wisselvallig zijn. Dat begint dus morgen en dat gaat door tot en met zondag. En dat daarna het hoge druk weer terugkeert. Niet helemaal zo warm als dat het nu was, een graad of 15, 16. Maar wel weer droog en gematigd met zon en 's ochtends wat mist.
5: Oké, maar mijn zoon doet zondag mee aan de 4 mijl in Groningen. Dat schijnt een barre tocht te gaan worden als ik jou zo hoor.
7: Nou, het worden nog geen 1963 toestanden of zoiets wat. Maar hou wel rekening met
5: dat.

0: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Anouk in de middag.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast.

0: Marianne Veenstra, dan heet het Hek van de Dam.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: De hele provincie komt hij door en nu is hij in Havelte beland.
3: Nou.
0: Daar schijnt wel lekker het zonnetje, want je bent buiten, zie ik. Waar ben je precies, Remco?
3: Zo, het is fantastisch. Ja, ik sta bij een fietspad in Havelte, bij de Muldweg. En ja, ze gaat hier vandaag een fietspadenschouw doen. En dat heeft van alles te maken met verkeer wat verandert eigenlijk op de fietspaden. Hè. Die duofietsen bijvoorbeeld bij veel breder. Ja, dan moet die fietspaden eigenlijk geschikt gemaakt worden. Bij mij stiet gedeputeerde meewissen van de provincie Drenthe. Goedemiddag. Ja, waarom is dat belangrijk voor de provincie?
4: Nou, wij vinden het belangrijk dat iedereen hier in Drenthe lekker kan fietsen. Kan gebruik maken van de fietspaden die we hebben. En ja, we hebben gewoon best wel veel fietsroutes al. Maar we weten niet van alle routes welke eigenlijk geschikt zijn. Bijvoorbeeld voor duofietsen of misschien andere vormen van wat bredere fietsen. Of scootmobiels, ja. Of noem maar op. Dus we willen graag dat er schouwen plaatsvinden op verschillende plekken. Om te kijken welke routes toegankelijk zijn of misschien toegankelijk gemaakt worden.
3: Ja.
4: En dan gaan we daarover, die zetten we dan op de website, zodat iedereen ook weet van, hey, als ik op zo'n fiets rijd, dan kan ik daar een mooie route fietsen.
3: Ja, nou ben we in Drenthe, hè? Dan ben we riek aan fietspaden. Dat liep me een handkleurs dus.
4: Ja, dat klopt. We hebben nu 12 routes op de Hondsrug. Die hebben we al in beeld dat je daar goed kan fietsen. Als je ook nou ja, wat aangepaste fietsen hebt, zeg maar. Maar we vinden het belangrijk dat het overal is. Het is niet zo dat er in heel Drenthe, bedoel ik, fietspaden zijn. Het is niet zo dat elk fietspad aangepast gaat worden. Maar het moet overal moet er één of meerdere routes zijn die je kan fietsen.
3: Ja, maar je kijkt wel wat kan en wat niet kan.
4: Precies, precies.
3: Ja, ja. Nou stiet ook bij mij mevrouw Hempen van het recreatieschap. Ja, mooi. Ja, als gezegd, dat liep mij een handklus. Wat doe je dan precies?
5: Nou ja, we beginnen natuurlijk als eerste instantie om te kijken van ja, waar willen wij die routes dan ook hebben? En daar is heel mooi, we hebben daar al een basis voor, want we hebben het fietsknooppuntnetwerk. Waar we in heel Drenthe hebben. Ja. Dat gebruiken wij daarvoor en toch over kijken hoe kunnen we die routes maken. En wat dan belangrijk is, is inderdaad om vandaag dan te kijken van, klopt zo'n route dan? Hè? Want wij kunnen het op papier allemaal wel bedenken. Dat kan meestal prima. Maar wat doet het dan in de praktijk? Want je hebt en een wat bredere fietsen bijvoorbeeld. Ja. Maar je weet ook niet, zit er een poltje ergens midden op fietspad? Nee, ja. Ja, dan is het wel goed om te weten.
3: Ja, en die fietsen, als je met een duurfiets van de ene kant komt dan, en je komt met een duurfiets van de andere kant, moet ze ook bij elkaar langs kunnen.
5: Ja. Ja. Dan was hier net een meneer die zegt, dat gebeurt niet zo gauw. Maar ook kon je gewone fiets zien ting. Ook dan maar wel de ruimte hebben. Ja, kun je dan uitwijken of niet? En is het dan veilig genoeg? En daarvan is ook gezegd van, nou ja, als die barms bijvoorbeeld niet stevig genoeg bent, dan moeten we ook gewoon kijken van, kunnen we dan een alternatieve route in hem doen? Zodat mensen zelf kunnen bekijken van, is dit het seizoen om hem buiten het fietspad te gaan? Of ben ik echt die verharding eronder nodig?
3: Ja. En dan begin je daar vandaag met, eigenlijk met zo'n schouw.
5: Ja, vandaag beginnen we met de schouw van één route, hè, ja. Want dat geeft best wel wat tijd. Maar je bent ook in elk gebied natuurlijk weer andere mensen nodig om zo'n schouw te doen. Die door te plekken ook vullen fietsen eigenlijk.
3: Ja, ga ik ook nog even met Simon praten, hè?
6: Ja.
3: Want Simon is ook van het recreatieschap. Ja, mooi. Al die fietsroutes met elkaar verbinden, ja, dat liep mij toch wel ingewikkeld.
7: Ja, dat is natuurlijk wel. Maar op zich, het voordeel is natuurlijk wel, het is wel een vrij rijkdekkend netwerk. Dus er ligt inderdaad veel op het gebied van het knooppuntennetwerk. Niet alles is geschikt, maar we proberen altijd wel te kijken hoe kunnen we dingen aan elkaar knopen. Dat je bijvoorbeeld, stel je voor, de een wil 40 kilometer fietsen, maar we kunnen het zo maken dat het eigenlijk een soort achtje is van 2x20. Dan heb je ook een breder publiek wat daar gebruik van kan maken.
3: Ja.
7: En we kijken daarnaast van, komen langs verzorgingshuizen onderweg, vakantieparken. Want sommige mensen die komen natuurlijk ook met een aanhangertje, met een duofiets erop. Nou, die moet ook ergens neergezet kunnen worden. Dus dat zijn allemaal dingen waar we wel rekening mee houden. Niet alles kan, maar we kijken gewoon van wat kan nu wel. Daarmee gaan we aan de gang. En met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld een extra bordje, een alternatieve ronde of zo, kan er eigenlijk al best wel veel. Dat is ook gebleken op de Hondsrug.
3: Ja.
7: En daar gaan we nu verder mee, de heel Drenthe. Dus dat, we hebben werk te doen.
3: En komt er dan ook een boekje uit of zo? Of kunnen mensen dat vinden op internet, die routes?
7: Ja, op drenthe.nl staan de routes. En daar is een aparte tegel, een aparte filter met toegankelijke routes. En daar staan al die routes op. En als deze straks geschouwd is en hij is goed bevonden, dan komt hij daar ook op. Dus dan is hij in ieder geval zichtbaar. En dan kunnen we hem ook aanbieden voor iedereen die hem wil gebruiken. Ja.
3: Ja, en mevrouw Meewisse, dan zeggen wij altijd, dat kost van zijn patiënten. Heb je er enig idee van?
4: Oh, deze specifieke schouw, dat weet ik eigenlijk niet. We hebben een bredere regeling, omdat we toegankelijkheid in het algemeen belangrijk vinden. En dat hoort bij fietsroutes, maar dat hoort ook bij dat je onderweg ergens op een bankje kan zitten, wat misschien wel aangepast is, of een picknicktafel met een wat verlengde tafel voor de scootmobiel dat die eronder kan. Hè. Dus daar hebben we ook mogelijkheden voor om subsidie voor aan te vragen. Maar ook bijvoorbeeld voor recreatiebedrijven die hun toilet willen aanpassen. Nou ja, als je onderweg naar de wc moet, is het best handig dat dat dan ook makkelijk kan. Ja. Dus zo hebben we eigenlijk een heel pakket.
3: Dat is wel breed.
4: Ja, want we willen gewoon heel graag dat iedereen gebruik kan maken van al het moois wat we hebben hier in Drenthe. Ja. En kan genieten van de omgeving.
3: Ja, kijk, dat klinkt mooi.
4: Ja, vind ik ook.
3: Ja, goed. Anouk, op fietsen.
6: Dankjewel, tot later.
3: Oké, mooi.

hij stapt weer in de auto, onze Remco. En gaat weer op, Chuck. Als jij ook iets leuks hebt voor onze verslaggever op Chuck, laat me weten. Hè? Stuur maar even een mailtje naar opchuck@rtvdrenthe.nl. Dan maken we even een afspraak. Zometeen na 1 is de hulplijn weer geopend. Ah.

0: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennismaken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
6: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingsfonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoort Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoort-interieurs.nl.
7: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in 2 varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht, onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt, met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
10: Nou, het duurt nog even voordat het 11 november is, maar toch proberen ze vanuit Emmen heel Nederland onder de lampionnetjes te krijgen. Hoor je zo meteen meer over?
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: Owen Paul en My Favorite Waste of Time.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Wordt ingeschakeld door Janet Westenbrink. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo. Ik ga met je het hebben over China Lights. Want je had een bericht geplaatst over China Lights Festival in Emmen. En toen had ik het er net met je over. Wanneer was dat festival ook alweer voor het laatst in Emmen?
3: De eerste editie was tijdens de corona. En de tweede was een jaar nog na de corona. Dus dat is alweer een paar jaar geleden.
0: Het was fantastisch. Ik ben er geweest met mijn meiden. Ja, fantastisch was. Maar voor mensen die het gemist hebben, wat is het? Wat was het?
3: China Lights is eigenlijk de manier waarop ze in China oud en nieuw vieren. Met heel veel lichten en grote kunstwerken en draken van 15, 20 meter hoog gemaakt van licht. Ja, en dat hebben wij een keer gezien hier in Emmen, echt jaren geleden. Dat heeft Henk Hidding toen georganiseerd. En toen dachten wij, ja, dat moet eigenlijk terug. Dus daar zijn wij een paar jaar mee aan het werk geweest. En dat is toen ook gelukt.
0: Ja, en waarom is het niet vaker weer teruggekomen dan?
3: Het is heel, heel lastig. Er zijn een aantal buren die vinden het allemaal wat te druk. De gemeente Emmen die zegt, ja, het mag wel, maar het mag niet langer dan 3 weken duren. Ja, en dat zijn allemaal restricties. Onze opbouw duurt al 4 weken. Dus ja, daar kunnen wij gewoon niet meer mee uit de voeten.
0: Nee.
3: Dus ik heb het bijltje erbij neergegooid een paar jaar geleden. Van nou ja, weet je, het was leuk, we hebben het gedaan en that's it. Ja, ondertussen help ik nog een beetje mee met de andere evenementen van deze partij in onder andere Engeland en Italië. Ja, en toen waren ze hier in de loodsen aan het werk om al die kunstwerken voor die mooie shows in het buitenland te maken. En toen dacht ik, gadverdarrie, dat niet in Noord-Nederland kan.
0: Want die prachtige lichtobjecten die worden gemaakt in Emmen.
3: Ja, eigenlijk importeren wij een heleboel staal, dus staaldraad, stof en lampjes. En dan heb je de eerste kunstenaars en die buigen al dat staal in de vormen van de kunstwerken. Dus in de vormen van draken, kerstmannen, whatever. En dan komt er de volgende afdeling en dat zijn de mannen die de lampjes er allemaal in monteren. Mm-hmm. En dan gaat het naar de volgende afdeling, dat zijn over het algemeen de dames. En die spannen daar heel strak wit stof omheen. En dan de laatste groep kunstenaars, die paint het allemaal met de hand. Dus dat wordt allemaal met de hand geairbrushed. En dan is het kunstwerk klaar.
0: Ach, en waar gebeurt het dan?
3: Hier op het industrieterrein in Emmen. Dus hebben ze een hele grote loodsen gehuurd. Een paar duizend vierkante meter.
0: En dan zijn er ook hier daadwerkelijk Chinese kunstenaars die daarmee bezig zijn?
3: Ja, er zijn dus 17 ingevlogen. En die hebben hier een maand gewoond en een maand gewerkt. En die zijn nu net op het vliegtuig gezet naar Italië. En die zijn daar nu de eerste show opbouwen.
0: Ach, hoeveel kunstwerken zijn er dan?
3: En de spullen komen eraan. Och, dat is echt een paar honderd, echt enorm.
0: En dat ligt gewoon bij ons klaar in Emmen en dat gaat de hele wereld over.
3: Ja, behalve in Emmen. Dus dat was ook een beetje mijn frustratie van, verdorie. Ik hou van organiseren, waarom kan dat niet in Emmen? En nou ja, een dikke week geleden had ik met onze Chinese kunstenaars daarover van, goh, hier in de buurt zou het toch wel leuk zijn. Ik denk, nou weet je, ik ga gewoon een Facebook-poster aanwijden. En we zien wel wat er op ons pad komt.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon een hele brede oproep. Ik heb hier heel veel prachtige kunstwerken liggen. Die kunnen met alle gemak getoond worden hier bij ons in de provincie. Maar waar?
3: Ja, ik heb gewoon een terrein nodig wat omheind is. Het liefst waar al wat toiletten en wandelpaden staan. En waar wij zo'n show kunnen geven, zo'n evenement kunnen organiseren. En het wordt hem dit jaar niet meer, maar dan voor met name volgend jaar of dat jaar daarop.
0: Ja, jou een beetje kennende, inschattende, na deze paar woorden, doet mij vermoeden dat jij wel locaties op het oog hebt.
3: Daar hebben zich inmiddels een heleboel gemeld.
0: Oh.
3: En niet alleen uit Noord-Nederland, maar eigenlijk door heel Nederland heen. En ik ben gisteren net begonnen met de eerste locaties te bellen. En een verkennend gesprek te hebben, zeg maar.
0: Ja.
3: Dan verwacht ik dat er van de lijst van locaties een aantal overblijven.
0: Ja.
3: Waar we ook daadwerkelijk gaan kijken en mee om tafel gaan. Dat, die hoop heb ik nu wel weer.
0: Kan je al wat noemen?
3: Nee, dat is lastig. Maar ik kan je wel beloven, zo gauw er iets duidelijk is dat je de eerste bent die ik bel.
0: Ja, dat zou toch mooi zijn. Dat het ook gewoon weer bij ons in de provincie te doen is.
3: Ja, dat zou erg fijn zijn. Ja. Maar ook gewoon voor ons en de toerisme. En in de winter is er al niet zoveel te doen. Dus ja, ik zoek ook een meewerkende gemeente die dat leuk vindt. Die zegt, nou kom hier maar naartoe. We ondersteunen je daarin met vergunningen. En ja. We gaan samen met je meedenken.
0: Ja. Hoe groot moet je ruimte zijn, je gebied zijn? Wat heb je nodig?
3: Het moet toch wel minimaal een looppad zijn van 1,5 kilometer. Dat is al minimaal. Mm-hmm. En een paar hectare, dat zou wel fijn zijn.
0: Oké. 1,5 kilometer, een paar hectare zou fijn zijn. En je zegt al, ja, toiletgelegenheid zou ook fijn zijn. Maar daar valt ook maar allemaal over te praten natuurlijk, hè? Je kan van alles neerzetten nog weer.
3: Er is van alles in te huren, maar het maakt voor ons het leven natuurlijk een stuk makkelijker. Ja. Als er al enigszins infrastructuur ligt of dat het in ieder geval omheind is.
0: Ja, en hoe lang zouden de kunstwerken dan staan?
3: Meestal hebben we het over een maand of 2, 3.
0: 2 maanden. Oh, zo lang wel. Oké, 3. Ja. Maar ook in overleg is alles mogelijk, neem ik aan.
3: In overleg is alles mogelijk, ja.
0: Oké, nou ja, je hebt het nu wereldkundig gemaakt. Heel Drenthe weet er ook van. Als mensen denken, ja, maar ik weet wel een geschikte locatie. Hoe kunnen we jou benaderen?
3: Ja, je mag me gewoon bellen, maar je mag ook mailen. Ja. En de mail, dat lijkt me het handigst om te onthouden. Rensentheateremmen@gmail.com.
0: Rensentheater.
3: Mijn privé e-mail.
0: Ja, nee, dit is makkelijker, denk ik, hè? Rensentheater@gmail.com. Nou, het ligt hier ook bij de balie.
3: Rensentheateremmen@gmail.com.
0: Gmail.com. Ik heb het genoteerd. Ik leg het even hier voor bij de balie neer. Dus altijd even contact opnemen met RTV Drenthe en dan komt het helemaal goed. Ik ben heel benieuwd. Dit jaar zeg je niet, maar volgend jaar staat er sowieso in Nederland. Gaan we vanuit toch weer een China Lights Festival. En het liefst speelt
3: ja,
0: in
3: daar buurt. Gaan we wel voor. Ja.
0: Oké. Ja. Ik hou je eraan. Hey, succes ermee.
3: Dankjewel.
0: Doei.
3: Tot doei.

0: Jackie Wilson and I Got the Sweetest Feeling.
1: De Slingerplaat.
0: Wij gaan weer op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. En vandaag is het thema dat al 2,5 dag speelt bij ons op Radio Drenthe.
2: Ja, zo is dat. De ontbijtjes die vliegen hier inderdaad al 2,5 dag om de oren hier op Radio Drenthe. Want we geven deze hele week ontbijtjes voor twee personen weg. In Emmen noemen we dat. En nou ja, dat bracht ons op het idee voor de Slingerplaat. Dat wij ook op zoek gaan naar nou ja, liedjes waarin ontbijtproducten worden bezongen.
0: Ja, en die zijn er wel. Die zijn er heel veel. Dus dachten we, ah, daar krijgen we het rad wel mee vol. Want we zoeken 26 liedjes. Omdat wij daar in de hoek van de studio een rad hebben staan met het alfabet erop. En die willen we even voor tweeën erbij pakken. Dan ga jij er een beste slinger aan geven. En dan stopt die ergens bij een letter. En dan kijken wij welk liedje hebben we erachter geplakt. Met welk ontbijtproduct. Ja. En die gaan we dan draaien.
2: Wat is jouw favoriete all-time ontbijtproduct?
0: Kaas.
2: Kaas?
0: Ja.
2: Elke ochtend?
0: En koffie. Nou, koffie denk ik dan nog wel meer.
2: Ja?
0: Ja.
2: Ben je echt zo iemand die moet een kopje koffie hebben gehad voordat jij kan functioneren in de dag?
0: Ja, ja toch 100% wel? Ja.
2: Oké. Okay. Ja, nee, dat kan. Al, kan me voorstellen.
0: Word ik soms dus midden in de nacht wakker en dan neem ik ook een kop koffie.
2: Nee.
0: Ja.
2: Maar dan slaap je
0: dat
2: niet meer.
0: Dat gek, je wel hoor. Ik heb geen last
2: echt?
0: Van. Ja.
2: Dat vind ik heel bijzonder dit.
0: Koffieleut.
2: Oh, nou ja, bijzonder.
0: Nee, als ik een kop koffie heb gehad, dan begint mijn dag of zo.
2: Heb je ook zo'n koffiezet, zo'n machine dan?
0: Ja.
2: Maak je het hele huis wakker dan?
0: Ja.
2: Met... Nee, echt?
0: Ja. Oh, mama is wakker. Nee.
2: Je bent verder wel populair thuis, dat wel.
0: Ja, ja. Ze hebben me wel vaak gehoord dan.
2: Ja. Ja.
0: Nee, en jij dan?
2: Eet ik ook koffie.
0: Jawel, hè?
2: Ja, ik denk het ook. Ja.
0: We gaan even kijken, want er wordt alweer volop gebeld. Welk liedje we als eerste kunnen noteren. Goedemiddag met Anouk.
3: Met Maurits.
0: Dag Maurits, wat ben je lekker op tijd.
3: Ja, dat dacht ik.
0: Hoe begint jouw dag, Maurits? Met wat voor eten of drinken?
3: Een koffie.
0: Ja, ook koffie, hè?
3: Koude koffie.
0: Koude koffie?
2: Oh?
3: Ja.
0: Dan krijg je rode haar van, toch?
3: Nou, dat heb ik al, dus dat maakt niet zo uit.
0: Nou, schade is al. Zat het hem in. De koude koffie.
2: Maar laat je hem dan echt even staan, Maurits, een tijdje? En doe je iets wat anders? Of hoe gaat dat dan?
3: Koffie van de vorige avond.
2: Oh, ja, dat wordt
3: natuurlijk. Als ik nacht koud ben, dan pak ik dan de volgende dag weer.
2: Ja, joh.
0: Dat vind je lekker?
3: Ja, zet altijd twee bakjes extra.
2: Ah, en dan gewoon zwart?
3: Nee, met melk.
2: Oké. Okay.
0: Maar serieus, jij gaat bewust koffie van de vorige dag laten staan, zodat die koud is, zodat je de volgende ochtend een koude koffie kan drinken?
3: Ja, ik drink eigenlijk nooit geen warme koffie.
0: Oh. En omdat je het lekkerder vindt of heeft het andere redenen?
3: Nee, gewoon omdat ik het lekkerder vind.
0: Ach, nou, ik gooi het altijd juist weer weg als mijn koffie te koud wordt. Ja.
3: Ja, te koud, nee, maar ik heb gewoon koud.
0: Gewoon echt koud, koud?
3: Lauwe koffie vind ik niks aan.
0: Nee.
3: Gewoon koud.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Hey Maurits, wat is het liedje wat je door wilde geven?
3: Breakfast in bed.
0: Breakfast in bed, heel goed. Dat is de eerste, dus je mag een letter kiezen.
3: Wat zullen we er vandaag doen? Doe de M.
0: De M van Marie?
3: Ja, ja van Maurits.
0: Oh ja. Sorry. Lekker scherp, hè, hier.
3: Ja, tuurlijk.
0: Ah, Maurits, we zetten hem erbij, dankjewel. Doei.
2: Misschien hebben wij wel een kopje koffie nodig.
0: Ik wel. Nou, oké, okay, de M is bezet. Breakfast in bed staat erop. Kom maar door met die liedjes. Via de app kan het, via de telefoon kan het. 0592-33-1188. We hebben nog 25 liedjes nodig. Want één letter van het alfabet hebben we al gekoppeld aan breakfast in bed. Dus kom maar op. 0592-33-1188. Wat is een passend liedje? Ontbijtproducten die bezongen worden, daar zoeken we naar. Omdat we natuurlijk weer ontbijtjes weggeven. Even na twee heb ik er ook weer eentje klaar.

0: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
2: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
3: Bijna 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Milko Schepen praat ons even bij.
4: Goedemiddag. In Drenthe zijn dit jaar zeker 13 wolvenwelpen geboren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Bij 12. In heel Nederland zijn tot nu toe 56 welpen geregistreerd. In Drenthe zijn 4 gebieden waar wolven zich hebben gevestigd. De Drents-Friese regio, Midden-Drenthe, Middenveld en Zuid-Drenthe. Bij 12 die onderzoekt gebieden waar wolven mogelijk een vaste plek krijgen. Eind deze maand worden nieuwe DNA-uitslagen daarvan verwacht. De man die gisteravond betrokken was bij een ongeluk in een bedrijfsschuur in Alden is overleden. Dat meldt de arbeidsinspectie. Het slachtoffer lag bekneld onder de cabine van de vrachtwagen. Een woordvoerder die meldt dat er tijdens het sleutelen aan een vrachtwagen een onderdeel op het slachtoffer is gevallen en daarbij is hij overleden. De arbeidsinspectie die kijkt nog of er een onderzoek komt naar het ongeluk. FC Emmen die heeft een nieuwe keeper erbij. Kelle Roos die heeft een contract getekend voor 2 seizoenen. Hij gaat de concurrentie aan met Sam Karsis, die dit seizoen tot nu toe alle wedstrijden van Emmen onder de lat stond. De 34-jarige Roos heeft veel ervaring en speelde jaren in Engeland en in Schotland. Vrijdag reist hij mee met de selectie van Emmen voor de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. En het seizoen van FC Emmen middenvelder Kasper Staring, dat zit erop. Dat meldt Voetbal International. Afgelopen zaterdag raakte hij geblesseerd in een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Vlak voor het einde van de wedstrijd ging Staring door zijn knie. Vandaag werd duidelijk dat het om een zware knieblessure gaat die hem de rest van het seizoen aan de kant houdt. Basisspeler Staring kwam dit jaar alle 9 competitiewedstrijden van FC Emmen in actie. Vrijwel alle wedstrijden speelde hij ook nog de volledige 90 minuten. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
3: Dankjewel Milko. Het weer nog, Hans Nienhuis.
5: Veel zon en wat stapelwolken deze middag, bij een aangename temperatuur van maximaal ruim 21 graden en een zwakke zuidoostelijke wind. Pak het even mee als je de kans hebt, want vanavond nadert vanuit het westen bewolking met regen en de volgende dagen zijn aanmerkelijk koeler en wisselvallig.
3: Wij zoeken vandaag liedjes waarin een ontbijtproduct bezongen wordt. Als je eentje weet, kan je hem doorgeven via de app of telefoon. Zelfde telefoonnummer 0592-3311-88.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.

vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

zoveel verschillende suggesties krijgen binnen. Liedjes waar we ook nog nooit van gehoord hebben. Het is juist zo leuk met de slingerplaat. Wij zoeken vandaag, omdat wij ontbijtjes weggeven deze hele week, liedjes waarin een ontbijtproduct bezongen wordt. Nou, we zullen zo meteen even een overzichtje laten horen van suggesties die al zijn binnengekomen.

0: en Gijke Arendt zijn zoute landen.
1: De Slingerplaat.
0: We gaan even wat suggesties laten horen. We zoeken liedjes waarin ontbijtproducten bezongen worden. We hebben 26 nodig. Nou, eigenlijk maar 25 meer. Want ik had Maurits aan de lijn. En Maurits mocht dan de eerste letter kiezen van het alfabet. Hij koos de M van Maurits. Niet van Maria, maar van Maurits. En hij wilde graag dit liedje erop hebben. Hou jij ervan trouwens?
2: Ik wil net zeggen, ik moet er niet aan denken.
0: Nee.
2: Gekrummel in bed.
0: Ja, je hebt van die voor- en tegenstanders.
2: Ja,
0: hè?
2: Ik ben tegen, jij dan?
0: Ik vind het heerlijk.
2: Echt?
0: Tegenwoordig kruipt mijn kleindochter dan bij mij in bed voor een ontbijtje. Dat vind ik zo geweldig. Dat zijn de mooiste momenten van de dag.
2: Ja, oké, als je het zo verkoopt, dan kan ik
0: samen
2: me
0: aan een broodje peuzelen. Ja,
2: ja. Dan heb je geen krummels in bed dan?
0: Ja, oh, wel, maar dat vind ik hem niet erg.
2: Nee?
0: Nee.
2: Makkelijk, ja.
0: Nou ja.
2: Ik heb mijn ontbijtje, dat heb ik dan weer liever in Amerika bijvoorbeeld.
0: Suggestie van Wia, die zetten we dus op de lijst. Iris en Janine komen allebei met dit nummer.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, jongens, wie lust er een koffie?
0: Nou, en koffie wordt veel bezongen, hè?
2: Absoluut, ja, Ali, die kwam met veel even kunst.
0: Ja, en koffie heb je natuurlijk ook allerlei maten en soorten. Ja. En Ria kwam dan met dit toepasselijke liedje. People.

0: espresso. Binnen espresso, iemand?
1: Ja, ja? Ook lekker.
0: Oké, okay. Nee, dan gaat hij sowieso op het rad. Anne, die kwam met bonuspunten. Ik heb ze echt persoonlijk toegekend aan Anne. Want hij kwam met champagne en wine van Herman Brood. Nou, hoe zit dat? Champagne ontbijtje, dat heb je ook natuurlijk. En Herman Brood, ja, dat zijn bonuspunten.

0: antwoord gevonden, Anne. Christa, kom met deze. Hey, dit wordt echt het ontbijt in mijn zon.
1: Hij zit verstopt.
0: Ja.
2: We hebben hem gevonden dankzij Christa. Ronald die kwam met Breakfast at Tiffany's.
0: En Willem en Vrouwtje waren eensgezind, want ze kwamen allebei met deze. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. Nou, en we hebben lang niet alles kunnen laten horen. Wat zag ik nou net al? Ging Westbroek met pindakaaskwast zou er nog binnenkomen. Ik zag nog tosti's door Pellerines binnenkomen. Nou, echt van alles.
2: Ja, het gaat maar door. Ik zit ook even te kijken. even kijken, de mamas en de papas met blueberries for breakfast. Ja, ook die telt mee.
0: Ja.
2: Absoluut.
0: Maar wij gaan de lijnen sluiten, want wij hebben meer dan genoeg.
2: Ja, we gaan de puzzel leggen.
0: Wij gaan de puzzel leggen en nog 25 liedjes uitzoeken. We gaan allemaal voor verschillende ontbijtproducten. Zullen we dat doen? 25?
2: Ja. Deal. Gaan we doen.
0: Ja, zoveel hebben we wel binnen. Mooi. Dank voor de suggesties. We gaan zo meteen het rand erbij pakken. Eerst de Rolling Stones op Radio Drenthe.

0: Duncan Lawrence en Arcade.
1: De slingerplaat.
2: Jij staat voor het rad met het alfabet. Ja, slinger maar. Dan gaan we kijken waar die op eindigt. Wij hebben 26 liedjes voor onze neus. En we gaan kijken met welk liedje we eruit gaan even voor tweeën. Waarin een ontbijtproduct bezongen wordt. Ik kan net niet meekijken.
3: Nee, niet. Nou, het is het liedje wat we gekoppeld hebben aan de letter W van Willem.
2: De letter W. Daar zie ik een gouden ouwe.
3: Oh.
2: Een suggestie van Ria. Komt-ie aan.
1: De slingerplaat.

0: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
4: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
11: Zometeen geven we ze weer weg. Lekkere ontbijtjes.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
16: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
17: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
18: Honda, the power of dreams.
15: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
9: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
9: Met Anouk Middel.

0: Dit is zo'n niet bij stil kunnen blijven staan plaat. The Tramps en Shout.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: En we hebben eigenlijk de hele middag al over, hè? Over dat ontbijtje.
2: Ja, dat is wel lekker. Ik vind een ontbijtje, als ik heel eerlijk ben, dat vind ik een van de hoogtepunten van de dag.
0: Ja, en ik hoor heel veel collega's om mij heen vertellen dat ze altijd standaard hetzelfde ontbijt hebben. Hè? Ik hoorde... Jeffrey.
2: Ja.
0: Hoorde ik steeds zeggen over zijn twee broodjes hagelslag.
2: Ah,
0: en
2: ja,
0: standaard
2: klopt,
0: en zo.
2: Ja.
0: Maar heb jij een vast ontbijt ook echt of niet?
2: Nee, niet heel vast. Want het schiet er wel eens in bij mij. Daar maak ik me wel schuldig aan. En dat heeft dan vooral te maken van als ik bijvoorbeeld hier een vroege dienst heb. Dan gaat de wekker om 5 uur. Dan heb ik gewoon nog geen zin in een ontbijtje. En dan schiet het er bijvoorbeeld bij in. Maar als ik thuis ben, zoals vandaag en ik begin wat later. Ja, dan wisselt het. Het is maar net een beetje wat er in huis is. Ik ben bijvoorbeeld heel gek op harde broden.
0: Oh ja. Ja,
2: echt, maar wel van
0: een diverse harde borrelen.
2: Ja, en één. Nou ja, broden zijn echt dun. Dunne. Ja.
0: Ook wel plakjes.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ken je dat? Ja, nee. Ik haal ze van één specifieke bakker. Zo'n schoonouders, die halen ze weer ergens anders. Ja, dat vind ik niet lekker.
0: Oh?
2: Ik neem het dus mee.
0: Nee, maar het is een plakje brood en die is dan harder.
2: Ja, twee soort plakjes, die zitten op elkaar. En die zijn heel hard. En het lekkerste is als je ze net bij de bakker opgehaald hebt.
0: Ja, die zijn een beetje ovalig.
2: Ja, die ja.
0: Die, ja, van die hardbroodjes.
2: Ja.
0: En dan, ja. En
2: die
0: zijn
2: wel.
0: Toch wel een beetje zachtig.
2: Ja, nou, maar ik vind het lekker als ze... Soms zo knapperig.
0: Ja.
2: Weet je, maar als je ze even langer laat liggen in de brood...
0: Je kunt het wel hebben over eten, hè?
2: Dat kan zeker. Ja, zullen we René vragen of we een uurtje erbij mogen hebben?
0: Hé, hey, ontbijtjes, dat geven we de hele week weg. Ontbijtjes voor twee. Je moet wel even naar Emmen.
2: Ja.
0: Maar het is zeker de moeite waard, want er wordt je daar toch wat voorgeschoteld. Echt van alles. Hoe maak je daar nou kans op? Nou, door goed naar de volgende kinderen te luisteren. Want zij omschrijven een ontbijtproduct. En als jij weet wat het is, dan kan je bellen naar de studio 0592-3311-88. En dan maak je dus kans op een ontbijtje voor twee. Komt-ie.
3: De kleur is geel oranje. Het zit er tussenin.
4: En meestal zitten er stukjes in.
3: Het is misschien van fruit gemaakt.
4: En lekker.
3: In de supermarkt. Daar kan je het kopen.
0: Waar hebben ze het over? Iets met stukjes erin. Je kan het in de supermarkt kopen.
2: Hij heeft wel te doen, denk ik hoor.
0: 0592-3311-88. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het niet gek vaak bij het ontbijt heb. Jij?
2: Nee, ik ook niet.
0: Nee. Maar het is wel een echt ontbijtproduct.
2: Zeker.
0: 0592-3311-88. Kom maar door met die antwoorden.

0: en Feels Like Home.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: We gaan naar Nieuw Amsterdam. Of we, ik blijf gewoon hier. Ik heb gewoon contact met Joke in Nieuw Amsterdam. Hoi Joke.
2: Hallo Anouk.
0: Hallo. Heb je een beetje een mooie woensdag?
2: Ja hoor.
0: Ja, wat heb je allemaal al gedaan?
2: Ik ben op mijn werk.
0: Oh, je bent nu aan het werk?
2: Ik ben nu aan het werk, ja.
0: Oh, mag ik vragen wat je doet?
2: Ik zit op de elektromontage met Enfool.
0: Ah, en wat ben je aan het doen dan?
2: Ja, kabels verbinden met andere kabels.
0: Wat knap. Met een soldeerbout?
2: Ja, nou ja. Nee, met een machine. En dan komt er van die soort... Ja, dat zeggen jullie misschien niet. Maar dat is een soort kaston. En dan komen er twee kabels in een kastonnetje.
0: In een wat?
2: Een kastonnetje noemen ze dat. Die wordt gemaakt op de machine. En dan steek ik de twee kabels in. En dan zijn ze met elkaar verbonden.
0: Maar je spreekt echt met een leek hoor. Ik weet niet eens wat een kastonnetje is.
2: Ja, nou, ik denk dat de meesten dat niet weten. Maar...
0: Wat is dat dan? Een buisje of zo?
2: Ja, dit is een ijzeren dingetje. En daar doe ik die twee kabeltjes in. En die verbindt, dat ijzeren dingetje verbindt dan weer met andere kabels. Dan steek je dat dingetje in andere kabels en dan zo krijg je verbinding.
0: En wat wordt het uiteindelijk dan?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik maak alleen het product, maar dat verder...
0: Je weet niet waar dat dan weer heen gaat, waar het uiteindelijk voor gebruikt wordt.
2: Nee.
3: Dat klinkt wel alsof ik aan het klussen ben.
0: Ja.
2: Ja, nou.
0: Och, en hoeveel van die vastonnetjes gaan er door jouw hand dan op een dag?
2: Nou, een paar honderd.
3: Oh.
0: Ah, en heb je ook een target? Joke, jij moet vandaag 150, weet ik veel wat, af hebben. Geen idee.
2: Nee hoor.
0: Nee, het komt zoals het komt?
2: Het komt zoals het komt.
0: Ah, en met wie zit je daar dan?
2: Met de hele afdeling.
0: Ja, met z'n allen? En allemaal dan Radio Drenthe erop?
2: Nee.
0: Oh,
2: nee.
0: Wat dan?
2: Ik ben de enige.
0: Oh ja?
2: Ik luister via mijn telefoon.
0: Oh, heel goed gewoon. En dan met oordopjes op en dan gewoon lekker naar Radio Drenthe luisteren.
2: Ja.
0: En wat schalt er dan door de omgeving? Hebben ze wel muziek aan?
2: Jawel. De ene keer, elke dag is een andere zender zit erop.
0: Oh. Ah, staan wij er wel eens op dan?
2: Nee.
0: Nou, Joke...
3: Je moet ze opvoeden, Joke, daar.
2: Ja.
0: Draai hem de stiekem eens op daar. Misschien vinden ze het wel leuk en blijven ze hangen.
2: Nee, dat kan niet. Dat wordt voorgeregeld, hè. De centrale radio is er.
0: Oh, nou dan maar met dopjes in. Hè?
2: Ja.
0: Wanneer ben je vrij, Joke? Hoe lang moet je nog?
2: Ik ben een paar over drie vrij.
0: Oh, dat is al bijna. Nou, hoe lekker zou het zijn als jij gewoon die deur uitloopt daar... bij jouw montages en gewoon weet dat je kan aanschuiven... bij een ontbijtje binnenkort ergens in Emmen. We lieten namelijk de kinderen een ontbijtproduct omschrijven. Dit.
4: De kleur is geel-oranje. Het zit er tussenin.
5: En meestal zitten er stukjes in.
4: Het is misschien van fruit gemaakt.
5: En lekker.
4: In de supermarkt, daar kan je het kopen.
0: Joke, waar hebben ze het over?
2: Een verse sinaasappel.
0: Ja! Chudderals, of inderdaad vers geperste sinaasappelsap met stukjes. Hou je daarvan, Joke?
2: Nee, niet van de zoederheid.
0: Oh nee.
2: Het
0: levert je wel mooi een ontbijtje voor twee op, dit goede antwoord. Ja. Gefeliciteerd. Ja.
2: Dankjewel.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen?
2: Ja, mijn vriend.
0: Nou, gezellig. Blijf even aan de lijn, dan spreek je Milko... en dan regelen jullie dat hoe jullie lekker naar Emma gaan ontbijten met z'n bijtjes, ja?
2: Is goed, okay, dankjewel.
0: Werk ze nog even. Okay. Doei.
2: Ja, doei.
0: Nou, lekker. Het was inderdaad Suderans. We kregen allemaal verschillende antwoorden binnen. Galia, meloen, mandarijn kreeg ik binnen. Heel veel vruchtenhagel ook, hè, Milko?
3: Heel veel marmelade. Nou,
0: ja, marmelade ook nog eens. Maar het was toch echt Suderans. Zometeen bij René maak je weer kans op een...

0: wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Half drie is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
6: Goedemiddag. In Drenthe zijn dit jaar zeker 13 wolvenwelpen geboren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Bij12. In heel Nederland zijn er tot nu toe 56 welpen geregistreerd. In Drenthe zijn 4 gebieden waar wolven zich hebben gevestigd. De Drents-Friese regio, Midden-Drenthe, Middenveld en Zuid-Drenthe. Bij12 die onderzoekt de gebieden waar wolven mogelijk een vaste plek krijgen. Eind deze maand worden de nieuwe DNA-uitslagen daarvan verwacht. 37-jarig man uit Emmen die wordt verdacht van het rijden onder invloed van drugs. Hij was gisteren betrokken bij een ongeluk op de N34 bij Dalen. De man die raakte met zijn auto van de weg en belandde in een sloot. Kort daarna vloog de auto in brand. Bij het ongeluk raakte 1 persoon gewond. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 2 anderen die zijn voor controle naar de huishoudsterpost gegaan. En het seizoen van FCM en middenvelder Kasper Staring zit erop. Dat meldt Voetbal International. Afgelopen zaterdag raakte hij geblesseerd in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Vlak voor het einde van de wedstrijd ging Staring door zijn knie. Vandaag werd duidelijk dat het om een zware knieblessure gaat die hem de rest van het seizoen aan de kant houdt. Basisspeler Staring die kwam dit jaar alle 9 competitiewedstrijden van FCM in actie. Vrijwel alle wedstrijden speelde hij ook de volledige 90 minuten. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Milko, dankjewel. Het weer nog.
7: Veel zon en wat stapelwolken deze middag, bij een aangename temperatuur van maximaal ruim 21 graden en een zwakke zuidoostelijke wind. Pak het even mee als je de kans hebt, want vanavond nadert vanuit het westen bewolking met regen en de volgende dagen zijn aanmerkelijk koeler en wisselvalliger.
5: Hij begon als melkboer, maar werd uiteindelijk een wereldberoemde zanger. Wie het is, dat hoor je zo.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Anouk in de middag.

0: een of andere manier heeft hij gewoon het Stumble TT-plaatje. Stumble Born to be Wild.
1: Zoek het uit.
0: Het is woensdag en op woensdag schuift ons Greetje altijd aan. Ons Greetje is
2: ons
0: van
2: Greetje.
0: De... Ja. Ja, het is zo'n gevlogen uitspraak gewoon. Ja, je bent gewoon ons Greetje. Nee, ons Greetje is van de... Ik blijf het gewoon ook zeggen. Oh, sorry. Van de Zoek het Uit redactie.
2: Ja.
0: Wij vragen altijd, heb je een vraag waar je graag het antwoord op wil weten... en je het zelf eigenlijk niet kan vinden? Schakel onze Zoek het Uit redactie in. Nou ja, en met liefde stort jij je op al die vragen. En nu kwam er een vraag van Marit uit Assen. Mm-hmm. En die gaat over de deel. Want die oude boede... Drentse boerderijen, hè, waar die grote open ruimte altijd in zit. Daar stonden vroeger de wagens en daar werd hooi binnengehaald... en graan gedorst en zo. Die kennen wij als de Deel. Ja. Maar Marit die vroeg zich af, waarom heet de Deel eigenlijk?
2: Ja, nou ja, het is een deel van de boerderij. Maar dat is niet waarom het de deel heet. Het woord is namelijk veel ouder dan de boerderij zoals we die nu kennen. Dan gaan we even taalkundig doen. Want in het Middelnederlands bestond bijvoorbeeld al het woord delen. En dat betekende plank of vloer of plankenvloer. En daar komt het eigenlijk vandaan. Er is een taalonderzoeker, Jan van Bakel. En die heeft geschreven dat deel oorspronkelijk een algemeen Germaans woord is. Voor plank of vloer. En op de boerderij, je zei het net al, hè, de oorspronkelijk was de deel de dors en werkvloer van het bedrijfsgedeelte, zeg maar. Dus daar werd het graan gedorst en die vloer bestond toen nog vaak uit houten planken.
0: Ja.
2: Ja, dat was een heel belangrijk onderdeel van het boerenbedrijf. En uiteindelijk werd de naam van die vloer, die zo belangrijk was, gewoon de naam van de hele ruimte.
0: Ja joh, ik dacht echt dat dat gewoon een deel van de boerderij was, dat het daarom deel is. Maar het heeft dus met de vloer te maken.
2: Zeker, ja.
0: Ja, ach jee. Dus dat is kern van het verhaal eigenlijk. Dat verwees naar een plank, en dat heeft dan weer betekenis van die boerderij.
2: Ja.
0: Maar was het dan ook echt het hart van zo'n oude boerderij?
2: In die echt traditionele Drentse boerderijen kwamen wonen, werken en het houden van vee. Ja, dat was natuurlijk ook werk. Kwam echt onder één dak samen bij elkaar. En de deel was dan echt het centrale werkgebied waar het werk plaatsvond. En dan had je de grote deuren aan de voorkant, zie je vaak ook nog wel, hè, de baanderdeuren. En die geven dan rechtstreeks toegang tot die deel. En dat was belangrijk, want een wagen met graan bijvoorbeeld, kon

0: zo naar binnen worden gereden.
1: Ja, die grote deuren, ja. Hartstikke praktisch natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Die kon met de oogst binnenhalen inderdaad. En dan kon je gelijk op de deel dat graan opslaan of dorsen. Hè, wat ik al zei. Dus die ruimte moest daarom vooral groot en praktisch zijn.
1: Ja, maar die plek dus van die deel, ja. Dat verschilt per boerderij.
0: Ja, klopt. Dat is best interessant. Drenthe kent namelijk verschillende traditionele boerderijtypen. De oudste en meest voorkomende type is het Hallenhuis. Dat bekennen die ook wel als de Saksische boerderij. Mm-hmm. Daar liggen het woon- en het bedrijfsgedeelte oorspronkelijk echt onder één dak. Van nu niet meer waarschijnlijk, maar vroeger wel. En binnen dat type zijn dan weer verschillende varianten ontstaan. Onder meer afhankelijk van de plek van die deel.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, je hebt dan bijvoorbeeld een boerderij met een achterbaander. Daar ligt die grote deur dus aan de achterkant. En de deel is dan weer achter die grote deur. Dus aan de achterkant, daar heb je een zijbaander. Daar zit die deur in de zijkant, het woord zegt het al. Ja. En dan ligt die werkvloer echt dwars in de boerderij. Nou, dat type ontstond onder meer toen boeren ook meer vee gingen houden. En minder behoefte hadden aan een groot dorsdeel. Dus ze gingen minder graan dorsen, meer vee houden. Maar ja, die deel die bleef toch wel belangrijk. Dus dat veranderde een beetje, het verplaatste een beetje. En in de 19e eeuw ontstonden in de veen- en heideontginningen ook boerderijen met een zijlangsdeel. Daar lag de deel dus niet in het midden, zoals wij de deel eigenlijk nu een beetje voor ons zien als we het erover hebben. Maar dat lag echt in een van de zijbeuken van de boerderij.
1: Ja, dus eigenlijk de boerderij veranderde mee met het boerenleven. Ja. Dat ontwikkelde zich. Maar die naam, de deel, bleef gewoon de deel.
0: Ja, de vorm van de boerderij die veranderde inderdaad mee met de manier waarop de boeren hun boerderij gebruikten. Ja. Maar die naam van die werkvloer bleef gewoon verwijzen naar die planken van vroeger eigenlijk, de deel.
1: En het is helemaal geen deel van een boerderij. Dus,
0: het is wel een deel van een boerderij. Maar
1: waar dan ook. Maar het komt oorspronkelijk vanuit de vloer. Ja,
0: het komt echt. Het is echt een taalkundig dingetje eigenlijk.
1: Ja. Nou, fijn dat je dit hebt uitgezocht, Greetje.
0: Nou, graag gedaan.
1: Nieuwe vragen? Kan je nog wat gebruiken?
0: Mag altijd. Zoek het uit. Apenstaartje rtvdrenthe.nl.
1: Ja, helemaal goed. Dank je wel en tot volgende week.
2: Zoek het uit.

Dennis Hendricks was dat met Geef Nooit Op. Het winnend liedje van het Drents Liedjesfestival van afgelopen jaar. 3 keer deed hij mee met een liedje. En die 3de keer was het raak. Toen won hij gewoon. En dit zijn de Eagles.

Volgend jaar komen ze weer voor 2 concerten naar Amsterdam, naar Ziggo Dome. Duurt nog even hoor, 19 en 20 juni staan. Simply Red en Sunrise was dat. Dit is Murrayhead, de laatste voor wat mij betreft. René komt al binnen met heel veel leuke muziek. Veel plezier erbij! Bangkok.

0: zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all-day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emme. Sisters Emme. Vier het leven, proef het samen.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
6: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
7: Gezellig naar Vitalis!
6: Vitalismarkten.nl.
8: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drentetours.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
9: 60s en 70s.
17: Met René Steenbergen.

0: het is eigenlijk al een liedje uit 1961. De eerste versie die ging redelijk geruisloos aan de hele wereld voorbij. Maar toen de Beach Boys zich ermee gingen bemoeien, toen werd het een wereldhit. Barbara Ann.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Het is afkomstig van het gezellige Beach Boys album Party. En daarmee is dit wel gelijk een heel feestelijk begin, hè, van het jaren 60 en 70 uurtje voor vandaag. Woensdag 7 oktober op de kalender. Goedemiddag allemaal. Fijn dat je weer van de partij bent, want het belooft weer een prachtig uurtje te worden. Ik kan niet anders zeggen, want als ik zie wat er alweer in het koffertje zit, nou, dan zit dat helemaal goed, hoor. Meatloaf bijvoorbeeld kun je verwachten tussen nu en 4 uur.

Joe Cocker. En de Eagles. Dat ga je allemaal voorbij horen komen tussen nu en 4 uur. Verder ook 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1977. Dus net geen 50 jaar terug in de tijd. De jukebox is er aan het eind van dit uur met daarin een muzikale jarige, geloof ik. Als ik het even goed onthouden heb van de redactievergadering van vanochtend. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar net al met die 4 voorproefjes en alles wat er verder nog op stapel staat, kan er niet anders dan dit weer een heel muzikaal rijk uurtje gaat worden. En over rijk gesproken.

over de Beach Boys en met hun album Party. Dit is ook weer een feestelijk liedje. Leslie Gore en It's My Party. Daarvoor nog Daryl Hall en John Oates en Rich Girl. Drie liedjes over drie. De archieven die zijn weer geopend. Met een roestige kluissleutel doen we dat elke middag rond dit tijdstip om te kijken wat er gebeurd is op deze datum door de jaren heen. Nou, begin op 7 oktober 1963. Dan nemen de Rolling Stones in de Delane Studios in Londen bijzonder liedje op. Dus dit liedje namelijk. Your Man. Daar is iets bijzonders mee aan de hand namelijk. Want een paar weken daarvoor ziet manager Andrew Oldham op Leicester Square in Londen. Dan ziet hij John Lennon en Paul McCartney uit een taxi stappen. Nou, hij schiet aan, maakt een praatje en neemt ze vervolgens mee naar de repetitieruimte van de Rolling Stones. En Lennon en McCartney die zingen hen daar dit liedje voor dat ze onlangs hebben opgenomen. En de Stones die zien er ook wel wat in. Nou, op 1 november 1963 wordt de Stones-versie uitgebracht en wordt het met een nummer 12 notering een grote hit in Engeland. En de uitvoering van de Beatles zelf met Ringo Starr als zanger, die komt eind november uit. En die klinkt zo. Dat is dan toch grappig, hè? Een Beatles-liedje dat op de plaat is gezet door de Rolling Stones als eerste. Ja, terwijl dat altijd een soort van haat en nijd was onderling. Tenminste, voor de buitenwereld. Die band zelf waren dikke vrienden met elkaar. Dan aan deze dag in 1964. Dan komen de Supremes aan in Londen voor een promotietournee langs diverse Europese radio- en tv-stations. En die tour wordt erg succesvol, want vanaf eind oktober staat deze single 4 weken lang nummer 1 in Engeland. Baby Love. En dan een geinig top 40 feitje op deze dag in 1967. Want dan komen er 3 platen nieuw de lijst binnen waarin de regen centraal staat. Nou, welke 3 dat zijn? Nou, eerst deze. Don't go out into the rain, you're gonna melt. Sugar, oh no. Don't Go Out in the Rain, You're Gonna Melt van David Garrick. Die komt binnen op nummer 38. Deze, ook over de regen, op nummer 37. I'm just sitting watching flowers in the lane. Feel the power of the rain, making the garden run. Flowers in the Rain van The Move. En deze komt in die lijst binnen op 31. Nee, dat is de verkeerde. Deze. Farewell in the Rain van The Shoes. Die komt dus binnen op 31. Nou, van deze 3 regenliedjes wordt The Rain van The Move met de nummer 7 notering de grootste hit. En dan naar deze hippie classic, zou je kunnen zeggen. Deze plaat van The Youngbloods die bereikt op deze dag in 1969 de gouden status in de Verenigde Staten. Come on, people now. Smile on your brother. Everybody get together. Get Together, die is al in de zomer van 1966, dus ruim 3 jaar eerder opgenomen. In herfst van 1967 komt hij binnen in de Billboard Hot 100. Nou, dat doet hij nog niet zo heel veel. Maar 2 jaar later wordt het nummer gebruikt als het thema van de National Conference of Christians and Jews. En dan wordt het een grote hit. En dan deze dag in 1971, dan komt de eerste solo-single van de dan 13-jarige Michael Jackson uit.

0: Got To Be There komt 3 weken later binnen in de Amerakse Billboard Hot 100. Weet een 4e plaats te bereiken. En in ons land doet het liedje helemaal niks. En dan naar een vrolijke nederpopklassieker die op deze dag in 1972 binnenkomt op 34 in de top 40. I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? I'm trying all my best to keep life going. Swimming into deep water van Don Rosenbaum. Geen artiestennaam trouwens, deze single. Die is geproduceerd door Boudewijn de Groot. En met een 11e plaats is dit de enige hit voor Don Rosenbaum in de top 40. En dan deze dag in 1974, dan wordt het sportprogramma FC Avondrood voor het eerst op tv uitgezonden. Presentator is de dan 28-jarige Felix Meurders.
1: En dan nu voor het eerst op de Nederlandse televisie, uitgebreid, Cor Koster.
2: Ja, goedendag, vrouw Bekkerbouwer, met Koster. Ja. Ik heb een paar maal verzocht met hier een man te spreken.
0: Ja, Cor Koster, de eerste echte zaakwaarnemer van Nederland en trouwens ook de schoonvader van Johan Cruijff. En dan nog eventjes naar deze dag in 1977. Dan komt het album Heroes van David Bowie uit. En ja, dit is natuurlijk de legendarische titelsong.

David Bowie heeft het album samen met Brian Eno gemaakt in de Hansa Studios in Berlijn. En het wordt een groot succes. Het album Heroes komt in de Nederlandse albumlijsten tot nummer 5 in de LP Top 50. Nou, dan van de LP Top 50 weer terug naar de Top 40. Ik heb 3 grote hits voor je uitgezocht uit de Top 40-lijst van deze dag in 1977. En daarin staan onder andere Long Tall Ernie en The Shakers met Do You Remember? Die grote medley van allerlei klassiekers, vakkundig achter elkaar geplakt. Ja, het andere liedje dat ik in dit rijtje van 3 heb gezet, dat is een beetje smokkelen. Alleen het is wel goed verdedigbaar. Het gaat namelijk om Wooden Heart van Elvis Presley. Ja, dat is al een veel ouder liedje, alleen zitten we in oktober 1977... nog een beetje in de naweeën van de schok van het overlijden van Elvis. Er komen dus allerlei platen weer opnieuw uit en zo. Er is heel veel belangstelling voor de King of Rock'n'Roll, die 2 maanden daarvoor overleden is. En Wooden Heart komt dus in 1977 nog een keertje binnen in de top 40. Die hoor je zometeen, maar de eerste in deze rij van 3 is van Supertramp. Dit is Give a Little Bit.

0: is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
1: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flowerdome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
2: Gezellig naar Vitalis!
1: Vitalismarkten.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
5: Het is bijna 1 minuut over 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. In Drenthe zijn dit jaar zeker 13 wolvenwelpen geboren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Bij 12. In heel Nederland zijn tot nu toe 56 welpen geregistreerd. De 37-jarige man uit Emmen wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs. Hij was gisteren betrokken bij een ongeluk op de N34 bij Dalen. Bij dat ongeluk raakte 1 persoon gewond die naar het ziekenhuis is gebracht. 2 anderen zijn voor controle naar de huisartsenpost gegaan. En FC Emmen heeft er een nieuwe keeper bij. Kelle Roos heeft een contract getekend voor 2 seizoenen. Hij gaat de concurrentie aan met Sam Karsies, die dit seizoen tot nu toe alle wedstrijden van Emmen onder de lat stond. Het weer dan, Hans Nienhuis.
6: Veel zon en wat stapelwolken deze middag, bij een aangename temperatuur van maximaal ruim 21 graden en een zwakke zuidoostelijke wind. Pak het even mee als je de kans hebt, want vanavond nadert vanuit het westen bewolking met regen en de volgende dagen zijn aanmerkelijk koeler en wisselvallig.
7: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Studio Steenbergen.
4: 60s en 70s.
3: Met René Steenbergen.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd.

van de vele klassiekers van de Bee Gees. Ook eindeloos vaak gecoverd, hè, deze To Love Somebody. Ook nog prachtige You Took the Words Right Out of My Mouth van Meatloaf. En dit rijtje van drie trapten we af met The Eagles en Baby Come Back. Ja, we zitten er lekker in. Ik zit weer lekker te grasduinen in al die jaren 60 en 70 hits. En onlangs, ergens begin volgende week of zo, toen kwam er in dit programma een keer een liedje voorbij van de Zombies. Hartstikke leuk bandje, hartstikke mooi. En toen zat ik over die Zombies na te denken. De twee frontmannen, zou je bijna kunnen zeggen, hadden ze. Rod Argent en Colin Blunstone. En toen dacht ik, hey, ik moet ook weer eens even wat van het solowerk van Colin Blunstone tevoorschijn halen. Nou, dat heb ik voor vandaag gedaan. Zijn tweede soloalbum, dat kwam uit in 1973, meen ik. Ennismore heet dat. Daar stonden drie hits op. Andorra, nou, die hoor je af en toe nog wel eens. I Don't Believe in Miracles, komt ook nog wel eens voorbij. Maar er is er eentje. Dat is ook best een hit geweest. Ook was ook troetelschijf in die tijd, geloof ik. En ja, die hoor je eigenlijk nooit meer. En dan denk ik elke keer weer, oh, wat is dit programma dan toch weer een uitkomst, hè? Want in dit programma heb ik alle ruimte om dat soort liedjes weer even een plekje te geven. En dat doe ik in dit geval dus met alle liefde. Colin Blunstone en I Want Some More.

het is de legendarische Joe Cocker en Feeling Alright. En daarvoor nog Colin Blundstone en I Want Some More. Ik zit op de klok te kijken. Ik moet heel snel naar de jukebox, anders komen we niet uit. En dan worden de mensen van het 4 uur nieuws weer boos. We hebben een muzikale jarige waar ik 2 liedjes van ga draaien. Tenminste, hij was onderdeel van een band. Ik heb het over Kevin Godley. Hij is 81 geworden vandaag. Zeer respectabele leeftijd. Nou, vooral bekend van 10cc. Later nog van Godley and Cream. En wel een muzikaal wonderkind hoor. Nou, van Godley and Cream hoor je zometeen Englishman in New York. Daar ga ik alvast het muntje voor in de jukebox gooien. En eerst uit het oeuvre van 10cc is dit Wall Street Shuffle.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
5: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
6: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkkast gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kast die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra.
9: In Hoogeveen.
10: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hoogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
11: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
14: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
17: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Radio Drenthe.
2: Studio Steenbergen.
1: Met René Steenbergen.

0: Ik roep het wel vaker, maar bij deze band heb ik dat ook. Dat ik dan zo benieuwd ben hoe het destijds gegaan is met die vergadering toen die band begonnen is. En dat op een gegeven moment een van de jongens gezegd heeft, ja, we moeten nog even een naam hebben. Ja, dat begrijp ik dan. En dat je op een gegeven moment dan uitkomt op de Fine Young Cannibals. Het is wel een naam die je bijblijft, dat dan weer wel. She drives me crazy.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, van hem word ik ook wel eens gek, maar dan op de goede manier. Hani Milko.
3: Hey René, goedemiddag.
0: Ja, jij drijft mij soms ook tot wanhoop, maar dat is puur vanuit de creativiteit.
3: Oh, gelukkig maar.
0: Ik krijg wat bezorgde berichten van mensen die klaar zitten met hun videorecorders. Ja. Die altijd graag een beetje mee zitten te gluren in onze studio. Mm-hmm. Dat ze vandaag nog niet gezien hebben wat voor kleur t-shirtjes wij aan hebben en dat soort zaken. En hoe ons haar zit.
3: Ja, nee.
0: En of we de schoen een beetje gepoetst hebben, want er schijnt iets mis te zijn. Kleine storing.
3: Er heerst een kleine camerastoring hier inderdaad bij RTV Drenthe. We zien wel de prachtige dorpspleinen of stedenpleinen van onze provincie. Ja. Dat dan wel weer, maar ik kan bevestigen, een prachtig bordeaux-rode trui van meneer Steenbergen.
0: Het ligt niet aan uw toestel, dames en heren, dat u nog niks van de studio gezien heeft. En even onder ons, Wilco.
3: Ja.
0: Je kent mij, hè, zo'n oldschool radioman. Ik ben van de oude stempel. Mm-hmm. Ik wil eigenlijk niet meer mee in dit wereldje, maar ik vind het niet zo erg.
3: Geniet er dan maar van, want ik denk morgen dat we jou weer in vol ornaat gaan zien.
0: Ik ben al van de generatie radio moet illusie zijn.
3: Ja.
0: En op een gegeven moment heeft een of andere gek bedacht van, we hangen camera's in een radiostudio. Vervolgens is de hele wereld wat na gaan doen.
3: Dat klopt helemaal inderdaad. Ja. Maar misschien, jij hebt een tas mee. Misschien zitten er nog wel meer truien in. Als jij een andere kleur trui aantrekt, dan vertel ik dat natuurlijk wel gewoon. Hè?
0: Oh, kijk. Nou, dames en heren, u hoeft niks te missen. Goed. Laten we ons even bezig gaan houden met belangrijkere zaken, Milko.
3: Zeker weten. Ik heb weer wat nieuws meegebracht. Zo kwam ik tegen dat een Britse man, die is bijna thuis. Na een bijzondere reis. 28 jaar geleden, in 1998, René, toen vertrok hij lopend aan een wereldreis.
0: In het kader van
4: laat mij maar lopen, laat mij maar gaan.
0: Nou, dat is nog een wandeltocht dan.
3: Nou, echt wel, zeker. Maar
0: hoeveel kilometer is dat?
3: 50.000 kilometer.
0: Zo.
3: Meer dan 29 landen heeft hij aangedaan. Maar inmiddels is hij weer terug in het Verenigd Koninkrijk. Maar hij moet nog een ruime 400 kilometer lopen voordat hij thuis is.
5: It's not over yet. I've got to get to my mother's house in Hull. I walked away from that place 28 years ago. And that's where we're going to wrap it up.
0: Ik zou zeggen, als je al 50.000 op de teller hebt staan, dan is die laatste 400 kilometer een eitje.
3: Dat lijkt me toch wel inderdaad.
0: En beetje de Barry Gepken van Engeland dit.
3: Barry Gepken inderdaad. Ja, het is er misschien wel.
0: Barry is onze pelgrim. Hè. Daar hebben we elke maandagochtend even contact mee in de ochtendshow.
3: Ja.
0: En Barry die is van Erika vertrokken. Nou, hoe lang geleden? Maand of 3, 4?
3: Poeh, ik denk inderdaad een dikke 3 maanden terug. Ja.
0: Vanuit Erika en die is onderweg naar Portugal. En ik geloof dat hij nog 3, 4 weken zo'n beetje onderweg is.
3: Klopt inderdaad.
0: En als je een pelgrim. Grimstocht.
3: En als je de avontuur van Barry beluistert, dan hoor je ook altijd dat dat niet zonder slag of stoot gaat. Nou, ook bij deze beste man niet. Zo moest hij wekenlang wandelen bij een temperatuur van min 30 graden.
0: 30, allemachtig.
3: Ai. Nog een nieuwtje. Onlangs hadden we al de dag hier in Nederland, hè, dat de meeste mensen jarig zijn.
0: Ja, vorige week.
3: Klopt. Maar gisteren, toen was het ook een heugelijke dag, want de 2 oudste mannen ter wereld waren jarig op dezelfde dag. Dat is toch bizar?
0: Wacht even, de 2 oudste mannen ter wereld zijn op dezelfde dag jarig.
3: Klopt, ik heb het over Gao Neto uit Brazilië. Hij werd 114 jaar. En de Australiër Ken Weeks, hij werd 113 jaar.
0: Oh, dat zal een feest geweest zijn.
3: Nou, zeker weten. Ze hebben het goed gevierd. Ze hebben elkaar namelijk een verjaardagskaart opgestuurd. Het is wel uniek, hè, dat je die van de 2 oudste mannen ter wereld van elkaar krijgt. Neto die wenste Weeks nog vele jaren toe.
0: Ja, dat mooi, is wel, hè? Mooi. Ja. Ja, wat ook wel een voordeel is, als je dan al zo oud bent en al zo ver in je pensioen zit, dan hoef je je verjaardag in ieder geval niet meer op je werk te vieren.
6: Ik vind het ergste je verjaardag moeten vieren op kantoor. Vind ik het allerergste. Echt het aller... Dan moet je op je verjaardag moet je het gaan vieren met allemaal mensen die je niet mag. Ja, toch? En dan kom je op je werkplek en dan hangt daar die ene slinger. Oh, die slinger die bij iedereen hangt, als hij is ook helemaal verkleurd. Die slinger... Vorige week ging je nog bij Manon. Manon was niet eens jarig. Dus bij mij staat er, hoera, een zoon. Ik kan helemaal niet tegen die... En mensen verwachten ook zoveel, hè? Oh, nou, wat voor taart heb je al? Waar kan ik uit kiezen? Wat voor taart? Ik heb gewoon 1 appeltaart, pak gewoon een stuk. Toch? Of nee, is oké. Okay, eigenlijk ben ik aan de lijn, moet ik het niet doen. Dat is, ja, zal ik toch een stukje... Ja, je bent jarig. Eigenlijk ben ik aan de lijn, ik moet het helemaal niet doen. Ja, je bent jarig. Zal ik toch een stukje taart? Ik ben eigenlijk aan de lijn. Ik ben aan de lijn, ik moet het gaan. Ik werk hier al 3 jaar. Ik ben er al 3 jaar aan de lijn. Nog nooit afgevallen. Pak die hele fly, toch? Ga gewoon niet moeilijk doen. Niet stom. Die stomme vraag ook. En voel je al jarig? Tuurlijk niet. Ik vier het toch met jou. En weet je waar ik... Waar ik als laatst werkte, had je ook een systeem dat degene die als laatst jarig was, die moest voor 25 euro een cadeau kopen voor degene die daarna jarig was. Wat ze dus deden, ze gaven steeds dezelfde cadeaubon door. Dit wist ik niet. Dus ik kom op mijn werkplek, maak hem open. Ik zei, hey, 25 gulden? Wat? Hoe lang duurde het al?

0: Leon Norman en dat ik er goed in was.
1: Op Tjak. Met Remco Wilkens.
0: Ja, Remco is er ook goed in. In Op Tjak gaan, want die maakt weer allerlei avonturen mee. En nu neergestreken, Remco, op Erika, begreep ik, hè?
2: Ja man, ik zit op Erika. Ik zit aan de keukentafel bij Jan en Ina Galming. En Jan en Ina Galming die hebben een lintje gekregen. Want die zit al 40 jaar bij het Olvolk. Ja, Hoezevolk mocht ik zeggen, maar dat is heel wat aas. Bij het Olvolk, Ina. Ja, hoe was dat? Een lintje van burgemeester van Oosterhout. Ja, dat was toch wel bijzonder.
3: Ja, heel bijzonder. Ja, ik dacht, oh, gezellige avond. En we hebben dan eerst dan, weet je dat je 40 jaar erbij bent? Nou, dan hebben we een toespraakje gekregen. Bosje Bloem, je kreeg iets leuks van de vereniging. Nou, leuk. Dan is het voorbij.
2: Ja.
3: Maar toen zit de burgemeester komt eraan.
2: Ja.
3: En gelijk onze ene dochter. De ene was bij ons en de andere die kwam er ook aan. Ik denk, dit is niet goed. Maar goed, ja, toen wezen we het waar. Toen
2: ja, was wel goed.
3: Ja, het was wel goed. Ja. Maar op dat moment dan giet je hart wel even hier laten keren. Dat ja. Je denkt van, ja, en ik vind gewoon, je doet het met elkaar. Je bent met elkaar mee bezig. En dat is gewoon leuk.
2: Ja. Jan, 40 jaar al volk. Hoe is dat begonnen?
4: Dat is begonnen met een dansoptreden hier in Zuidbargen.
2: Ah.
4: Waar we de dansschool van het al volk hebben treffen. En door ben je eerst de contact gelegd.
2: Ja.
4: En wanneer je nou de getrouwd bent, in januari 86...
2: Ja, ben je ook 40 jaar getrouwd.
4: Je bent ook in januari wel 40 jaar getrouwd. Ben ook eigenlijk bij de dansgroep komen, we zijn er nooit bij weg.
2: Nee. Valt allemaal samen.
4: Valt allemaal samen, ja.
2: Ja, Ina, wat is er zo mooi aan het All Folk?
3: Natuurlijk is dat dansen mooi, maar het is een vereniging. Je bent met elkaar. Lief en leed wordt deeld. Als er iets gebeurt, iedereen weet het. Je helpt elkaar. En dat vind ik gewoon super.
2: Ja.
3: Dat vind ik zo mooi dat je gewoon ook leed. Dat je elkaar dan ondersteunt. En dat vind ik gewoon super.
2: Ja. En Jan, hoe belangrijk is dat? Hè? Dat je dat cultureel erfgoed een beetje in leven houdt.
4: Nou ja, dat is natuurlijk de doelstelling van het All Folk. Hè? Alles in op gebruik van kleren, van taal enzovoort. Dat we dat in stand proberen te houden.
2: Ja.
4: Dat verandert ook wel een beetje natuurlijk. Want er komt ook een nieuwere oude tijd bij, zeg maar.
2: Ja.
4: Dus daar moet ook het een en ander met. Maar met name ook die taal. Ja, en dat hoor je ook overal. Dat leeft toch weer meer, hè?
2: Ja.
4: Via TikTok en zo wat. Heel veel jeugd wat ook weer meer de Drentse taal gebruikt.
2: Ja. Ja. Niet voor te kriegen.
4: Niet voor te kriegen. Nou, de golfeur. Ja, de golfeur.
2: Ja, Ina, dan moet je ook heel vaak al kleren na, zeg maar. En oorriezen in en zo. Dat komt me wel wat bekijken, hè?
3: Ja, we hebben een kast vol. Ja. Want ik heb natuurlijk het juffrouwkostuum. En ik heb ook gewoon dan het oorriezer en zo waar je allemaal op hebt. Dus ja, maar dat hoort er gewoon bij.
2: Ja.
3: En het oorriezer, ben ik wel 3 kwartier bezig voordat ik er allemaal op heb.
2: Ja.
3: En aan heb. En het juffrouwkostuum is wat makkelijker. Maar goed, het hoort erbij.
2: Ja. En dat volksdansen, is dat nou stoer of valt dat met?
3: Ik weet niet of stoer is. Maar het is gezellig.
2: Oh, oké.
3: Okay. Dat vind ik leuk. De dansjes zijn op zich helemaal niet zo moeilijk. Maar je bent met elkaar. Je danst ook niet altijd met dezelfde. En dat maakt het gewoon gezellig. En dat hebben we ook met de kinderdansgroep. Dat is zo gezellig. De kinderen die. Ik heb een paar kinderen erbij. Kinder, die bent 19, 20 jaar, die wil er niet bij voort. Want die zegt. Maar we zijn nou zo ver in dat ze overstapt naar de volwassendansgroep.
2: Ja.
3: Maar alsjeblieft, nou bij de kinderdansgroep. Want ze zeggen, het is gewoon leuk.
2: Ja. Maar nou hebben we het over het All Folk. En jullie bent nog helemaal niet zo'n All Folk. Jullie waren heel jong erbij eigenlijk, hè?
3: Ja, we bent er jong bij komen. Maar dansen is altijd onze doelstelling geweest. En wat ik heel mooi vind. En ja, ook wel natuurlijk. Allebei Drents. Ik kom van boerderij. Jan komt van boerderij.
2: Ja.
3: Dus ja, die cultuur heb je natuurlijk. En ja, dat had het All Folk.
2: Ja, dus dat was wel belangrijk voor je.
3: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat toch wel een stapje met. Ik denk dat ik met stijldansen. Oh, daar was ik op een gegeven moment haakt.
2: Ja.
3: Ja, dat had ik dacht van. Nee, dat. En dat is ook meer prestigewerk.
2: Ja.
3: En als er iets is waar ik niet van hou, is van prestige. Ik zeg altijd: doe maar gewoon.
2: Ja, ja. En Jan, hoe is het op dit moment met het All Folk? Heb je nog wat aanwas, zeg maar, van hun?
4: Nou ja, wat Ina net zegt, we hebben gelukkig een groepje jeugd erbij, waar we er nou bij kregen. En we zijn natuurlijk heel erg bezig om toch wel ook nieuwe mensen erbij te krijgen. Hè. We willen met name bijvoorbeeld de voordrachtwedstrijden, dat wordt door een commissie georganiseerd. Nou, die is een beetje onderbemand, dus daar willen we graag mensen bij hebben. Ja. We zullen er ook best graag een paar kerels bij willen hebben die nog dansen wilt en kunt. En 40ers, 50ers, 60ers, dus luisteraars, als er wel een bent die dit met krijgt, je bent van harte welkom.
2: Voetjes van de vloer.
4: Voetjes van de vloer.
2: Ja. Heel goed, dankjewel en heel erg gefeliciteerd ook met Lintje. Ja, René, er zijn trotse mensen tegenover mij.
0: Mooi man, een mooie decorage daarop, Erika. Hartstikke mooi, dankjewel Remco.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl

0: Kunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
5: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via ikare.nl. Zorgen doen we samen. Ikare.
6: Half vijf exact. We gaan naar het regionale nieuws. Milko Scheper.
7: Goedemiddag. Meten is weten heeft de bestuursrechter gevraagd om het gebruik van bestrijdingsmiddelen op 18 landbouwpercelen in Nieuw-Rode voorlopig stil te leggen. De organisatie vindt dat de gemeente Noorderveld te weinig doet om omwonenden en de leefomgeving te beschermen. Het verzoek wordt gesteund door 26 inwoners uit Nieuw-Rode en Rode. Zij maken zich zorgen over landbouwgrond in de buurt van woningen, een school en een kinderopvang. De gemeente besloot eerder niet in te grijpen, omdat volgens Noorderveld niet is aangetoond dat regels worden overtreden. Meten is weten is daartegen naar de rechter gestapt. In Drenthe zijn dit jaar zeker 13 wolvenwelpen geboren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Bij 12. In heel Nederland zijn tot nu toe 56 welpen geregistreerd. In Drenthe zijn 4 gebieden waar wolven zich hebben gevestigd. De Drentse Friese regio, Midden-Drenthe, Middenveld en Zuid-Drenthe. Bij 12 die onderzoekt gebieden waar wolven mogelijk een vaste plek krijgen. Eind deze maand worden nieuwe DNA-uitslagen verwacht. Een 37-jarige man uit Emmen wordt verdacht van het rijden onder invloed van drugs. Hij was gisteren betrokken bij een ongeluk op de N34 bij Dalen. De man die raakte met zijn auto van de weg en belandde in een sloot. Kort daarna vloog de auto in brand. Bij het ongeluk raakte 1 persoon gewond die naar het ziekenhuis is gebracht. 2 anderen zijn voor controle naar de huisartsenpost gegaan. En het seizoen van FC Emmen middenvelder Kasper Staring zit erop. Dat meldt Voetbal International. Afgelopen zaterdag raakte hij geblesseerd in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Vlak voor het einde van de wedstrijd ging Staring door zijn knie. Vandaag werd duidelijk dat het om een zware knieblessure gaat die hem de rest van het seizoen aan de kant houdt. Basisspeler Staring die kwam dit jaar in alle 9 competitiewedstrijden van FC Emmen in actie. Vrijwel alle wedstrijden speelde hij ook de volle 90 minuten. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: Gaan we door naar het weer. Hans Nienhuis.
8: Veel zon en wat stapelwolken deze middag, bij een aangename temperatuur van maximaal ruim 21 graden en een zwakke zuidoostelijke wind. Pak het even mee als je de kans hebt, want vanavond nadert vanuit het westen bewolking met regen en de volgende dagen zijn aanmerkelijk koeler en wisselvallig.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Ik kun je blijven staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
12: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
14: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
15: En als je huur verandert?
14: Pas het zelf aan.
16: En als je gaat samenwonen?
14: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
17: Studio Steenbergen.
18: Met René Steenbergen.

Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: Op Milko, we gaan er nog even een keer, hè? Komt-ie. Hartje voor de sfeer.
1: Voor de sfeer.
0: Ja.
1: Hartje voor de sfeer.
0: Daar komen wij nooit meer vanaf. En dat is maar goed ook.
1: Echt, hè?
0: Ja, ja, ja. Give it up van Casey en de Sunshine Band. En ook nog Albert Hammond en de Free Electric Band.
2: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Je zult het winnen, joh. Hartstikke leuk.
3: Lekker, hoor.
0: Er is veel belangstelling voor. Dat hebben we de afgelopen 2-3 dagen al wel gemerkt. Ja, ontbijtjes delen we uit. En dat is dan niet zo dat Milko in zijn roestige autootje voorgereden komt bij je en een ontbijt op bed komt bezorgen. Nee, het is nog veel leuker. We sturen je naar een hartstikke leuk gezellig restaurant in Emmen. Dus dan moet je dan een beetje op tijd heen. Maar dat is eigenlijk wel leuk. En dan leg je even een goede bodem. Hè? Een hartstikke creatief breakfastmenu voor twee is dat. En dan kun je daarna even lekker Emmen in.
3: Heerlijk.
0: Ja, toch?
3: Dan kun je lekker shoppen in Emmen, hoor.
0: Hartstikke leuk.
3: Ook genoeg te doen qua activiteiten, dus je komt de dag wel rond aan.
0: Ja, hoor. Lekker een dagje Emmen. Hartstikke leuk. Nou, hoe kan dat dan beter dan met een goede basis van een stevig ontbijt bij dat restaurant waar wij jou dan naartoe gaan sturen? Nou, zoals gezegd, er is veel belangstelling voor. Dus laten we gelijk maar even zeggen, je moet er een beetje geluk bij hebben dat je er doorheen komt.
3: Zeker.
0: Want onze telefooncentrale kan het soms niet aan.
3: Het camerasysteem is al kapot, dus ik hoop niet dat nu de telefoon er ook uitvliegt.
0: Het zou niet voor het eerst zijn dat de boel doorbrandt of zo. Ja,
3: absoluut.
0: Nou goed, we gaan het zien. We hebben het kroost van onze collega's weer bereid gevonden om een bepaald ontbijtproduct te omschrijven. Ik had, gisteren had ik yoghurt.
3: Oh.
0: Eergisteren had ik een banaan. Nou, dat zijn goede ontbijtproducten.
3: Absoluut. Het zit ook een beetje in hetzelfde pulletje.
0: Ja, precies. Nou, misschien wel weer iets in diezelfde categorie nu. We gaan zo weer

0: Weer overschakelen naar een van de jonkies van de collega's. Luister goed. Welk ontbijtproduct omschrijven zij? Laat het dan aan ons weten via 0592 33 1188. En wie weet zit jij daar binnenkort in dat restaurant in Emmen.
1: Ik vind het niet zo lekker.
2: Je maakt het in een pannetje.
1: Papa eet dit eigenlijk altijd voor het hardlopen.
2: Het zijn vlokken.
1: Je moet er eigenlijk melk bij doen. Sommige mensen pakken er ook een banaantje doorheen.
3: Nou, ik vind hem pittig hoor.
0: Het is, maar goed, laten we eerlijk zijn. We hebben het ook nogal over een prijs, dus doe er maar een beetje moeite voor.
3: Oh, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Zo is het ook. Over welk product ging dit? Laat het maar weten. 0592 33 1188. Je mag bellen, je mag appen. Wij vinden het allemaal goed. En dat alles voor dat shared breakfast. Een gedeeld ontbijt in Emmen. Hartstikke lekker. We gaan de lijnen opengooien, dus kom maar door met die oplossingen. En wie weet...

0: ontegenzeggelijk, om eens een mooi woord te gebruiken. Muziek van The Jacksons en Shake Your Body. En dan voor onze vrolijke vrienden uit Volendam, de Drieërs. En hun nieuwe liedje, Je Zit in Mijn Hoofd.
1: Maar kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Nou, daarover gesproken. De ontbijtproducten vliegen ons ook om het hoofd, om de oren, Milko.
2: Nou, dat kun je wel zeggen, inderdaad. En hetzelfde geldt voor de mensen die dat ontbijt willen winnen.
0: Ja.
2: Oef.
0: Ik vind het ook een leuke prijs.
2: Ik vind het ook.
0: Helemaal ermee zo'n restaurant. En dan 's ochtends vroeg lekker aanschuiven. Goed bodempje voor de dag leggen. Ik zie het helemaal voor me.
2: Lekker chic ontbijt, inderdaad. Ja, en met zo'n goed ontbijt, dan is je dag gelijk helemaal gemaakt. Hè?
0: Daarom.
2: Kun je er helemaal tegenaan.
0: Ja. Jacobien, goedemiddag. Hey. Oh, wacht. Er staat hier een knopje verkeerd. Wacht even hoor. Zo. Jacobien, ben je er nog?
3: Zeker.
0: Ja. Oh, gelukkig. Ja, er was hier een. Er stond hier een verkeerd knopje om. Ik heb me ook altijd afgevraagd waarom er een verkeerd knopje op een mengpaneel zit. Maar goed. Maar goed, ik hoor je, Jacobien, en dat is het belangrijkste. Ben je een beetje ontbijtfan?
3: Ja, zeker.
0: Belangrijkste maaltijd van de dag.
3: Ik heb altijd geleerd. Nou, precies, dat ja. Belangrijkste maaltijd.
0: Hoe ziet jouw ideale ontbijt eruit? Wat zet je dan klaar?
3: Yoghurt met crusty.
0: Yoghurt met krusli. Dat is wel een beetje.
3: Ja, en het liefst nog een beetje met een beetje met zo'n chocoladestukjes erdoorheen of zo. Dat
0: ja,
3: maakt het ook altijd nog wel lekker.
0: Een beetje zonnige. En dan verantwoord je dat voor jezelf van ja, maar chocola krijg ik energie van. Dus dan mag
3: exact,
0: het.
3: Exact, ja.
0: Ja, heel goed.
2: Ik vraag me ook af of melk, is dat ook iets wat je veel drinkt bij je ontbijt?
0: Nou, melk.
3: Nou, zelf niet.
2: Nou, ik hoor bij Jacobien, ik dacht iets te horen op de achtergrond.
0: Oh, Jona, ja, zit er een beest bij je op de achtergrond? of was het je verkering?
3: Nee, ik sta in de jongfeeststal.
0: Ja, oké. Okay.
3: Dus dat heb je inderdaad heel goed gehoord.
0: Ja. Oh, het is radio met geluidseffecten. Dat is hartstikke mooi. Hé, Jacobien, we gaan nog even naar die opdracht over dat ontbijtproduct.
4: Ik vind het niet zo lekker.
5: Je maakt het in een pannetje.
4: Papa eet dit. Eigenlijk altijd voor het hardlopen.
5: Zijn vlokken?
4: Je moet er eigenlijk melk bij doen. Sommige mensen pakken er ook een banaantje doorheen.
0: Die vind ik schattig dan aan
2: het
0: eind.
2: Ja, leuk.
0: Ik vind het een beetje jammer dat ik er niet bij heb staan van wie die kindjes zijn. Ja, ik weet dat het van collega's zijn.
2: Ja, maar welk kind bij welke collega
0: Ruben
2: hoort?
0: Ruben en Ronald en David en Loes, dat weet ik allemaal wel. Maar ik weet niet welk kindje bij welke collega hoort. Maar goed, maakt ook niet uit. Hé, Jacobien, welk product ging het hier over?
3: Ik dacht aan havermout.
0: Nou moet ik er wel bij zeggen, Milko, we zijn niet zo heel streng geweest, hè, want
2: Er kwamen meer dingen binnen in de.
0: Graanproducten.
2: Precies dat, inderdaad.
0: Bijtgraantoestanden. Ja. Dus de jury is niet zo heel streng geweest. Maar havermout was inderdaad een goeie. En dat betekent, beste Jacobien, dat jij binnenkort kunt aanschuiven bij dat hartstikke leuke restaurant in Emmen. En daar kunt gaan genieten van een heel fijn ontbijt. En daar zal ook wel een bakkie krusli bij zijn, denk ik.
3: Nou, lekker.
0: Ja, dus
3: gaan we doen.
0: We wensen jou daar alvast veel plezier bij. En eet smakelijk vast, hè?
3: Nou, dankjewel.
0: En de groet aan de hele beestenboel daar, hè?
3: Is goed, okay, zal ik doen. Fijne uitzending.
0: Dank je, hoi.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
6: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
7: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
8: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flowerdome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
9: Gezellig naar Vitalis.
8: Vitalismarkten.nl.
10: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
11: Ja, ik lig al uren wakker.
10: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
12: Lekker slapen. Dekker slapen.
13: Dekkerslapen.nl.
14: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
15: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukyan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
16: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
18: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
19: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
20: En als je huur verandert?
19: Pas het zelf aan.
21: En als je gaat samenwonen?
19: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
22: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
23: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
14: Radio Drenthe.
24: Studio Steenbergen.
14: Met René Steenbergen.

0: Soms is het zo mooi geregeld, soms komen dingen zo mooi bij elkaar. Deze dame heet Nightingale van de achternaam, Nachtegaal. En dan zing je ook nog eens zo. Ja, dan is het cirkeltje wel rond. Maxine Nightingale en Right Back Where We Started From.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 5:08 is het. We gaan ons bezighouden met het nieuws in Drenthe, Milko. Wat is er zoal aan de hand? Hoogveen, denk ik, hè?
3: Onder andere, inderdaad.
0: Ja, Hoogveen zat zelfs in het grote mensennieuws net om 5:00.
3: Ja, absoluut, hè. Want de ellende die daar plaatsvindt, zijn zelfs gebiedsverboden daar uitgedeeld. Morgenochtend in Goedemorgen gaan we bellen met een hoogleraar daarover. Om te kijken of dat ook effect heeft.
0: En zometeen hoor je de burgemeester van Hoogveen, wat hij er helemaal van vindt.
3: Dat nog. Verder in onze provincie, meten is weten. Want die heeft een bestuursrechter gevraagd om het gebruik van bestrijdingsmiddelen op 18 landbouwpercelen in Nieuw-Rode voorlopig stil te leggen. De organisatie die vindt dat de gemeente Noorderveld te weinig doet om omwonenden en de leefomgeving te beschermen. Het verzoek wordt gesteund door 26 inwoners uit Nieuw-Rode en Rode. En in Drenthe zijn dit jaar zeker 13 wolvenwelpen geboren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Bij 12. In heel Nederland zijn er tot nu toe 56 welpen geregistreerd. En een 37-jarig man uit Emmen die wordt verdacht van het rijden onder invloed van drugs. Hij was gisteren betrokken bij een ongeluk op de N34 bij Dalen. En daar raakte één persoon gewond die naar het ziekenhuis is gebracht. En twee anderen die zijn voor controle naar een huisartsenpost gegaan. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.

0: Bruno Mars en On My Soul. Ja, het zal je niet ontgaan zijn. Het is al dagen onrustig in het centrum van Hoogeveen. Jongeren zorgen voor overlast. Ze intimideren voorbijgangers. Er wordt zwaar vuurwerk afgestoken. En ja, gisteravond was het alweer raak. Volgens burgemeester Martijn Breukelman zijn er meerdere jongeren aangehouden.
1: Ik zag in de monitoringen 7 aanhoudingen in totaal. En ook nog een keer ruim 20 bekeuringen die zijn uitgedeeld. Nou, tijdspannen was wat korter, hè, want na 10 uur was het wel rustig in het centrum. Maar ja, helaas wel weer wat ongeregeldheden.
2: Ja, nu was het afgelopen dagen meerdere keren raak, hè, in het centrum van Hoogeveen. Waar komt dit ineens vandaan?
1: Ja, dat is toch moeilijk om te zeggen. We krijgen nog niet echt een aanleiding of een oorzaak. Ook niet als we de jeugd erop bevragen of via het jongerenwerk op de scholen. Maar we zien er wel een langere tijd dat het wat onrustig is. Dat er met vuurwerk gegooid wordt. Ja, en sinds afgelopen weekend concentreert zich dat heel erg op de Hoofdstraat. We hebben in eerste instantie heel erg geprobeerd om met vriendelijke verzoeken de jeugd daar weg te krijgen, of het centrum uit te vorderen. Maar voor mij was na het weekend de maat wel vol, toen ik ook de zorgen van ondernemers en inwoners hoorde.
2: Ja, want die zorgen die groeien bij de ondernemers en ook bij de inwoners?
1: Ja, zeker als je het hele weekend geconfronteerd wordt met toch gewoon abnormaal gedrag. Want zo zou ik het wel willen benoemen. Hè. Het is niks te maken met kattenkwaad. Maar als het gaat om het gooien van eieren en stenen en vuurwerk tussen mensen door, dan vind ik dat gewoon echt onacceptabel. En dan ben ik ook bereid om daar tegen op te treden.
2: Ja, u zegt van we hebben niet een heel duidelijk beeld waarom dit nu ineens gebeurt. Heeft u wel een idee van welke groep dit doet?
1: Nou ja, wat we doen is zoveel mogelijk namen noteren. Dus van het weekend hebben we ook een aantal keren de Hoofdstraat dichtgezet. Om zo van een ieder die zich daar bevindt de identiteit vast te kunnen stellen. Nou, dat leidt tot een best wel een lange lijst van ruim 50 namen. Die krijgen van mij ook allemaal een brief, inclusief ouders en verzorgers. Een aantal mensen krijgt ook huisbezoek. Dus we hebben best wel in beeld wie het zijn. En we willen daar aan de ene kant praten over hoe komt dit en wat kunnen we bieden om wel zeg maar leuke avonden met elkaar te hebben. En tegelijkertijd, ja, als dit gedrag vertoond wordt, treden we daar gewoon heel hard tegen op.
2: Ja, want ik begrijp dat het voornamelijk om minderjarigen zijn ook, hè, die dit doen.
1: Ja, het is een grote groep minderjarigen inderdaad. En dat, nou, daar zit mijn zorg misschien nog wel het meest. Want we zeggen minderjarigen, maar het zijn gewoon kinderen op fatbikes met z'n tweeën, met z'n drieën, overal tussendoor te scheuren, vuurwerk te gooien. Ik zie nu ook weer, hè, dat er af en toe ook nog mensen zijn die iets van een boksbeugel bij zich hebben. Dat soort onzin. Ja, dat moet gewoon klaar zijn. En ik vind vooral dat ouders en verzorgers daar ook een grote rol en verantwoordelijkheid in hebben. Want wat doen deze kinderen op die tijden bij ons in de Hoofdstraat? Dat slaat nergens op.
2: Ja, dus je zet niet alleen maar meer agenten in, maar ook inderdaad de ouders worden aangesproken. Zo van, let eens op je kinderen.
1: Absoluut, absoluut. He, dus die krijgen ook allemaal een brief van mij. Nou, een aantal raddraaiers krijgt ook van ons huisbezoek. We bezoeken ook scholen en jeugdinstellingen. Omdat we natuurlijk willen dat we met elkaar, nou ja, ook aan die preventieve kant, zeg maar, naar een oplossing gaan. En net gezegd, maar als dit gedrag vertoond wordt, gaan we dat niet meer wegpraten of wegvorderen. Dan treden we gewoon op.
2: Ja, wat gaat u doen als het niet ophoudt dan?
1: Nou, dan zie je dus wat er maandagavond en gisteravond ook gebeurd is. Dan zetten wij gewoon in op stevige bekeuren en aanhouden. En dat is natuurlijk heel vervelend, want ja, daar komen ook voor de jeugd en zeker voor de ouders allerlei vervelende zaken achterweg. En dat kan wel een maatregel vanuit strafrecht zijn. Maar dat kan ook bestuursrechtelijke maatregel zijn. En dan moet u denken aan gebiedsverboden waar we er nu al 5 van hebben uitgedeeld. En ook 8 waarschuwingen daartoe hebben aangezegd. Dat zouden we nog verder op kunnen schroeven. Nou, bijvoorbeeld een gebiedsverbod met ook nog een last onder dwangsom. En dat wordt allemaal heel vervelend. Maar in die zin is ons instrumentenbakje nog niet leeg.
0: En dat zei burgemeester Martijn Breukelman van Hoogeveen.

0: muziek van het legendarische bandje Spargo in Baby You and Me. En daarmee is het bijna 6:09. De genomineerden voor het compliment van Drenthe zijn bekend. Die prijs reikt de provincie uit aan bijzondere initiatieven. En gedeputeerde Yvonne Turenhout vertelt wie dit jaar de genomineerden zijn.
1: De Stichting Voedseltuin De Pluimerij, het Voedselbos Wildernis, Duurzaam Westerbork, Zwembad De Wiekslag en Stichting Beheer Overentingen. Hele diverse organisaties,
2: ja, wat
1: maar die allemaal fantastische bijdragen aan duurzaamheid.
2: Ja, want hebben ze iets gemeen?
1: Ja, nou ja, precies wat ik net al probeerde te zeggen. Ze dragen allemaal op hun eigen manier bij aan duurzaamheid. En dat kan heel veel verschillende vormen aannemen. Dat zien we ook aan de nominaties.
2: Ja, want het thema is inderdaad Drenthe doet het duurzaam. Waarom is daarvoor gekozen?
1: Nou, omdat dat echt waar Drenthe beter en mooier door wordt. Dus we wilden alle mensen en organisaties die daarmee bezig zijn ook proberen in het zonnetje te zetten.
2: Ja, want het is belangrijk dat lokale initiatieven daar ook mee bezig zijn.
1: Zeker, want daar begint het natuurlijk.
2: En deze genomineerden, wat doen zij onder meer op het gebied van duurzaamheid, weet u dat?
1: Ja, zeker. De voedseltuin, de pluimerij, is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Daarin combineren ze het kweken en het maken van voedsel. Een beetje krom geformuleerd. Natuur en biodiversiteit. Maar ze besteden ook heel veel aandacht aan armoedebestrijding. En mensen met een lager inkomen worden hier ook actief bij betrokken. Zodat zij ook gebruik kunnen maken van de voedsel die daar geproduceerd wordt.
2: Ja, uiteindelijk krijgt een van deze 5 genomineerden krijgt de prijs, €3.000. Mogen ze dat naar eigen inzicht besteden? Of zit er nog een plakkaartje aan van hier moet het naartoe?
1: Nee, zeker niet. Het is echt een blijk van waardering voor hun inzet. En zij weten daar vast ook wel weer een goede bestemming aan te geven wat hun initiatief nog sterker en duurzamer maakt.
2: Oké, en stemmen kan via socialeagenda.drenthe.nl. Wanneer wordt bekend wie het compliment van Drenthe krijgt?
1: Op 7 december, dan is er echt een feestelijke uitreiking. En dan wordt bekendgemaakt wie het compliment van Drenthe ontvangt.

0: dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst, van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Voor speelgoed ga je naar Warenhuis Intertoy Stegeman in Bijlen. De speelgoedspeciaalzaak van Midden-Drenthe. Groot assortiment, persoonlijke service en gratis parkeren. Warenhuis Intertoys Stegeman in Bijlen. Daar moet je zijn.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving & Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
7: Het is zo goed als 5:30. Hier is het belangrijkste Drentse nieuws. Milko Scheper.
8: Goedemiddag. Meten is weten heeft de bestuursrechter gevraagd om het gebruik van bestrijdingsmiddelen op 18 landbouwpercelen in Nieuw-Rode voorlopig stil te leggen. De organisatie vindt dat de gemeente Noorderveld te weinig doet om omwonenden en de leefomgeving te beschermen. Het verzoek wordt gesteund door 26 inwoners uit Nieuw-Rode en Rode. Zij maken zich zorgen over landbouwgrond in de buurt van woningen, een school en een kinderopvang. De gemeente besloot eerder niet in te grijpen, omdat volgens Noorderveld niet is aangetoond dat regels worden overtreden. Meten is weten is daartegen naar de rechter gestapt. In Drenthe zijn dit jaar zeker 13 wolvenwelpen geboren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Bij 12. In heel Nederland zijn tot nu toe 56 welpen geregistreerd. In Drenthe zijn 4 gebieden waar wolven zich hebben gevestigd. De Drentse Friese regio, Midden-Drenthe, Middenveld en Zuid-Drenthe. Bij 12 die onderzoekt gebieden waar wolven mogelijk een vaste plek krijgen. Eind deze maand worden nieuwe DNA-uitslagen verwacht. Een 37-jarige man uit Emmen wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs. Hij was gisteren betrokken bij een ongeluk op de N34 bij Dalen. De man die raakte met zijn auto van de weg en belandde in een sloot. Kort daarna vloog de auto in brand. Bij het ongeluk raakte 1 persoon gewond die naar het ziekenhuis is gebracht. 2 anderen zijn voor controle naar de huisartsenpost gegaan. En het seizoen van FC Emmen middenvelder Kasper Staring zit erop. Afgelopen zaterdag raakte hij geblesseerd in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Vlak voor het einde van de wedstrijd ging Staring door zijn knie. Vandaag werd duidelijk dat het om een zware knieblessure gaat die hem de rest van het seizoen aan de kant houdt. Basisspeler Staring die kwam dit jaar in alle 9 competitiewedstrijden van FC Emmen in actie. Vrijwel alle wedstrijden speelde hij ook de volle 90 minuten. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
7: En dan naar het weer. Hans Nienhuis, goedemiddag.
9: Mooi René, goedemiddag.
7: Hoi Hans, ik heb vanmiddag nog even heerlijk hier voor de deur met een kopje koffie op het trapje gezeten. Aan de Bijlenstraat in Assen. Dat was aangenaam, maar ik schat zo'n beetje in dat dat misschien wel voor het laatst geweest is.
9: Ja, als je vanmiddag uit de wind en in de zon zat en wind was er niet veel. Nou, je had niet het gevoel dat we al in oktober zaten. Dat was gewoon een hoogzomers gevoel. Maar inderdaad, het was de laatste keer voorlopig eventjes. Dus als je hem mee hebt gepakt vanmiddag, heb je daar zeker goed aan gedaan.
7: Ja. Want we gaan uit een ander vaatje tappen, begrijp ik.
9: Wel de 23 graden, 22,5 in de kiel. Nou, in Holsloot had ik ook zoiets. Dus echt een hele mooie dag voor oktober. Maar morgen gaan we, 15, als je heel veel geluk hebt, richting 16 graden. Maar dan is het echt op. Er zullen ook plekken bij zijn die halen morgen 15 graden waarschijnlijk niet eens. Dus echt een heel ander weerbeeld. De wind gaat letterlijk uit een andere hoek waaien en dat gaat vannacht omslaan. Op dit ogenblik zien we dat de bewolking toeneemt. De zon is al mooi flats aan het wegzakken eigenlijk. Nou ja, mooi. Het mag een keertje, want we hebben natuurlijk een aantal prachtige dagen achter de rug. Die bewolking wordt dichter en vanavond en vannacht gaat het regenen. Gaat niet heel veel vallen, een paar millimeter. Ik denk dat het een 3-4 millimeter, die orde grootte. Sommige plekken wat meer, andere wat minder. En dat gebeurt bij een temperatuur die daalt naar een graad of 11. En dan steekt dus die noordwestelijke wind op. Morgen is die wat vlagerig, kracht 4 tot 5. En ja, met nou ruim 15 graden is dat wel gebeurd. Maar het weerbeeld op zichzelf valt het eigenlijk ook nog wel mee, want het is morgen buiig. Dat betekent dat we ook tussendoor zonnige perioden hebben van die felle opklaringen met mooie, schone lucht die vanuit het noordwesten aankomt gewaaid. Het is dus vooral in de buien even afzien, maar daartussendoor valt het eigenlijk nog wel mee. Nou, uiteindelijk wordt het morgenavond tijdelijk droog, de buien zakken in elkaar en er volgt een hele rustige nacht. Na de vrijdag is dat. Dan koelt het af tot een graad of 5 tot 6, aan de grond misschien een graad of 4. Geen nevel of mist, dat gaat allemaal niet gebeuren. Maar vrijdag, dan is de bewolking weer terug en die blijft vrijdag helemaal gesloten. Geen enkel sprakje zon, ik zie helemaal niets en een temperatuur van een graad of 14 zal het dan zijn. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. En zo nu en dan valt er op vrijdag ook regen. Een beetje druilerige dag wordt dat. Met eigenlijk weinig perspectief, want ook in de avond gaat dat gewoon door. Het weekend dan, zaterdag en zondag. Beide dagen zijn wisselvallig. Er trekken een paar fronten over en misschien op zaterdag ook wat buien. Dat zijn geen onweersbuien of zoiets, maar gewoon ja, stevige regenbuien. Beide dagen bij een temperatuur van een graad of 14 tot maximaal 15. En nog steeds is die vrij stevige zuidwestelijke wind van de partij. Nou, als je dan denkt, we gaan complete herfst inrollen, dat gaat niet gebeuren, want vanaf maandag krijgt toch hoge druk weer een voet aan de grond. Het wordt niet helemaal zo warm als wat het nu is. Wel zien we dat de temperatuur naar een graad of 16 zou gaan, met een zwakke zuid-zuidwestelijke wind, mix van zon en bewolking. En vanaf maandag lijkt het ook gewoon een aantal dagen weer droog te gaan blijven.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
12: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
11: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
16: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Het storend voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeeluitjes.nl.
19: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
21: Voordeeluitjes.nl.
22: Studio Steenbergen.
23: Met René Steenbergen.

0: In jaren 80, dan dit krijg je niet, hè? Don't You Want Me van de Human League. En daarmee is het exact 6:11. Drentse bloemisten maken zich zorgen. Het kabinet heeft plannen om de BTW op bloemen en planten te verhogen van 9% naar 21%. Bernardus Anne, eigenaar van de bloemenzaak in Hoogeveen, ja, die denkt dat hem dat wel klanten gaat kosten.
1: Ja, uiteindelijk wel. Kijk, je moet natuurlijk rekenen dat bloemen zijn natuurlijk best wel een kostbaar product. En als je dan zo in één keer rekent dat er gewoon 12% bij opkomt, ja, dat is gewoon heel veel. Dat is gewoon heel veel. En prijselasticiteit van bloemen geeft aan dat het dan toch wel minder zal gaan worden.
2: Ja, want het gaat sowieso niet zo heel goed met de sector, geloof ik, hè?
1: Het zijn moeilijke tijden voor de sector. Het is een ambachtelijk beroep, bloemist. En wat je heel veel ziet momenteel met ambachtelijke beroepen, kijk maar naar slagers, kijk maar naar bakkers, ja, ze verdwijnen gewoon. En de bloemist is gelukkig nog één van de beroepen die als best wel goed vertegenwoordigd is. Alleen het wordt steeds moeilijker. En een verhoging van 12% van de BTW, ja, dat wordt de nekslag voor heel veel collega's van me.
2: Ja, waarom is het op dit moment moeilijk?
1: Nou, prijzen zijn natuurlijk sowieso gestegen, maar dat geldt voor meerdere producten. We hadden natuurlijk in ons mooie Drenthe Eelde de veiling al daar. Die is gesloten. Nou, als ik mijn bloemen ging halen, ging ik naar de veiling in Eelde. En daar was ik 40 minuutjes onderweg. Mm-hmm. En nu ben ik 1,5 uur onderweg richting Ede. Nou, dat betekent brandstofkosten gaan omhoog. Maar ook personeelskosten gaan omhoog. Sowieso de kosten van bloemen die zijn gestegen. Dus het hele scala gaat eigenlijk progressief omhoog in vergelijking tot andere sectoren.
2: Ja, dus sowieso is het al een stuk duurder in vergelijking met eerder. En dan komt dan zometeen een BTW-verhoging overheen. Bent u dan bang dat steeds minder mensen een bloemetje zullen kopen?
1: Ja, kijk, ik hoorde gisteren iemand zeggen die zei van, als je bloemen geeft, dan doe je dat om twee redenen. Je maakt iemand blij, of je maakt iemand die met verdriet zit, die geeft een hart onder de riem.
2: Yeah.
1: En als dat al niet meer kan, ja, dan missen we gewoon iets. Dat is iets wat eigenlijk toch wel heel belangrijk is. En diegene die zei van, ja, ik kan gewoon niet zonder bloemen. Nou, daar komt nog bij, je hoort natuurlijk ook wel over supermarkten. Nou, neem het verschil tussen een supermarktbosje en een boeket uit een bloemisterij. Dan zie je het verschil al. Mm-hmm. Maar loop een willekeurige supermarkt binnen. De kans dat je daar bijvoorbeeld een rouwbloemstuk kunt bestellen. Of bruidswerk kunt bestellen.
2: Ja.
1: Ja, dat is niet zo heel erg groot. Nou, dat zijn dingen die je echt gaat missen.
0: En dat zei bloemist Bernardus Annen uit Hoogeveen.

0: Binnenkort verschijnt er een nieuw materiaal van deze dame, Hanna May. En dat zal ook niet onopgemerkt voorbij gegaan hier op Radio Drenthe, denk ik. Het was een oudje van de Rode Draad. Ja, je hebt van die mensen in onze provincie die wel heel bijzonder werk doen. Zo'n baan waar je als kind van droomt. Nou, iemand die door keihard te werken haar droom in vervulling heeft laten gaan, dat is de 26-jarige Jessica Rona uit Vries. Want zij is...
1: Ik ben teamcoördinator in een Formule 2 en Formule 3 team van Amersfoort Racing.
2: Ja, het raceteam van Nederland, hè?
1: Zo kun je het wel zeggen,
2: ja,
1: zeker.
2: Ja, die heel veel grote coureurs heeft opgeleid. Want wie zijn er allemaal bij jullie begonnen?
1: Max Verstappen.
2: Ja.
1: We hebben Charles Leclerc gehad. We hebben zelfs Jos Verstappen gehad in een ver verleden.
2: Ja.
1: En tegenwoordig de namen die nu in de Formule 1 ook rijden, Liam Lawson en Franco Colapinto.
2: Ja, man, dat zijn niet de minste namen. Hoe komt een meisje uit Vries daar zo tussen terecht?
1: Ja, goede vraag. Ik was altijd al groot Formule 1 liefhebber. En toen ik een studie moest kiezen, dacht ik, ik kies heel breed. En dan zie ik dan wel of ik het kan combineren. En voor een eindstage heb ik een plekje gevonden in Valencia bij een raceteam. Ben ik daar aan de slag gegaan in de marketingafdeling. En vanuit daar ben ik zo doorgestroomd naar Van Amersfoort Racing.
2: Hoe lang werk je al bij Van Amersfoort dan?
1: Mijn stage begon in november 2022. En toen heb ik ongeveer een jaartje op de marketingafdeling gewerkt. En toen heb ik gezegd, ik vind het hier fantastisch. Ik vind de sector fantastisch. Maar ik denk dat mijn hart toch iets meer ligt bij het coördineren. Hebben jullie daar een functie voor? Ja. Toen werd tegen mij gezegd van ja, wellicht het jaar hierna. Dus start 2024. Maar toch werd ik een weekje later gebeld of ik toch misschien richting Oostenrijk wou komen voor een Formule 2 weekend. Om wat te ondersteunen. En sindsdien reis ik mee.
2: Ja, toen dacht je, oh, dat zit wel goed. Want welke opleiding heb jij gedaan dan?
1: Ik heb op de Hans Hogeschool Communication en Multimedia Design gestudeerd.
2: En heb jij dan van origine ook affiniteit met de racewereld?
1: Ik heb het altijd al heel erg leuk gevonden, maar het is niet dat iemand in mijn familie of iets in die richting daarin gewerkt heeft. Ik heb het echt zelf ontdekt.
2: Zit je zelf wel eens in zo'n auto of blijf je daarvan weg?
1: Erin rijden mag sowieso niet. Daar zijn ze natuurlijk heel streng op, dat kan niet zomaar. Uiteindelijk is het een auto die 300 km per uur kan. Dus ja, dat is toch iets anders dan mijn Ford Ka uit 2014. Wat ik wel eens mag doen is dat ik in de auto stap tijdens een pitstop practice. Dus dan wordt de auto als het ware naar voren geduwd. Maar dan moet er wel iemand in de auto zitten die op tijd remt.
2: Ja.
1: Zodat de jongens de pitstops kunnen oefenen. Dus af en toe spring ik er wel eens in.
2: Wat goed. Hey, en ik hoor je al zeggen de jongens. Want in mijn hoofd is het nog altijd een mannenwereld. Klopt dat?
1: Klopt zeker, absoluut. Moet zeggen, ik zit er nu sinds 22 in. Je ziet wel dat het steeds meer groeit, het aantal vrouwen. Ook binnen Van Amersfoort. Maar het is en blijft een mannenwereld. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat in de toekomst gaat zijn. Maar ik zie daar zo snel nog niet echt verandering in komen.
2: Nee, moet je nagaan. En wie rijdt er nu bij Van Amersfoort waarvan jij denkt, ja, dat kan wel eens de nieuwe Max Verstappen worden?
1: Wie we momenteel hebben, die in Azerbeidzjan voor ons 2 weken geleden zijn debuut heeft gemaakt, is Hiyu Yamakoshi. Hij deed bij ons F3 dit jaar en heeft een stapje omhoog gemaakt naar de Formule 2. En dat heeft hij in Baku echt heel erg goed gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij volgend jaar zou kunnen.
2: Hey, en wat wordt je eerste volgende reis? Waar ben je mee bezig?
1: Het is een beetje afhankelijk van hoe de situatie gaat staan in het Midden-Oosten, maar... Het volgende op onze kalender is Qatar, gevolgd door Abu Dhabi. Dus gezamenlijk met de Formule 1.
0: Ja, dat is wel een baan om jaloers op te zijn, hè? Jessica Rona uit Vries was dat, van Amersfoort Racing.

0: Winehouse en Valerie. En dat brengt de tijd op 6 minuten voor 6. Kunnen we nog net even kijken naar de op-tjak-avonturen van collega Remco Wilkens. Want nou, Remco die zat vanochtend op roze hoor. Hij mocht de bloemetjes buiten zetten bij de pluktuin in Nieuw-Buinen. En volgens eigenaresse Tamara Donker staat die pluktuin er voor dit seizoen nog steeds hartstikke mooi bij.
1: Ja, mooi hè? Ja, mooi. Het zijn vooral de dahlia's ook die nu nog flink bloeien.
2: Ja. Ja. Is dat altijd zo?
1: Ja, ja, die dahlia's zijn echt late bloeiers. Tot diep in de herfst, zeg maar. Tot de eerste nachtvorst gaan die door.
2: Ja. Ja. En jullie waren hier ook gewoon deur tot de eerste nachtvorst.
1: Ja,
2: want
1: zeker.
2: Ik heb meerdere pluktuinen belt. Ja, meesten die ben al niet meer open. Maar dit is er wel.
1: Ja, ja, klopt. En mensen kunnen ook gewoon nog komen plukken. Je kan gewoon hier langskomen en gewoon bloemen plukken wat je wil. En dan ja, dat zelfstandig hier allemaal regelen.
2: Ja, ja. Ik was hier wel op tijd en het hek was los. Dus ik kunnen zo inlopen.
1: Ja, ja, dat klopt. En er ligt wel een blaadje met informatie van hè, hoe dat dan werkt. Dus ja. Ja, dat is wel hartstikke leuk.
2: Nou, hier heb je een heel mooie plek hier in Nijbuen. Een perceel bloem midden op veld. Maar daar ben je nog niet klaar met, hè, geloof ik. Want dan moet een heel voedselbos omheen.
1: Ja, dat klopt. We gaan in de herfstvakantie nog een heel voedselbos aanplanten. Zeg maar. De eerste deel van de fruitbomen fruitstruiken gaan we met een aantal vrijwilligers.
2: Ja.
1: Als er nog mensen zijn die het leuk vinden om mee te doen, er is nog ruimte ook.
2: Ja. Nou loopt wel een beetje dus denk naar het einde van het seizoen. Dan ga je in oktober wat nog wat bijzonders doen. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, op zaterdag 17 oktober dan gaan we een soort knollenopgraafdag houden.
2: Ja.
1: En dan mogen mensen dus zelf komen met een soort hooivork om zelf dan een knol uit de grond te halen. En die verkopen we dan.
2: Ja.
1: En dan dat zijn als goed hele enorme grote knollen geworden die je dan kan splitsen.
2: Ja.
1: Waardoor je zelf weer meerdere planten ervan kan maken in het voorjaar.
2: Ik ben bijzonder met bloem.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja, die dag. Alias, dat is niet uit een zaadje, dat is uit een dikke knol.
2: Ja.
1: En die kunnen gewoon heel oud worden. Dus die vermeerderen zichzelf eigenlijk weer.
2: Ja. Verwacht je dan nog veel volk of weet je dat niet?
1: Nou, we weten het niet. Nee. We hebben echt geen idee.
2: Is het voor het eerst?
1: Ja, dus voor de eerste keer dat we het zo doen. Ja, ik heb wel veel berichtjes gehad van mensen die zeggen van, oh, wil je die voor mij reserveren en dat? Maar we doen niet aan reserveren, maar we kijken gewoon wie er komt die zaterdag 17 oktober.
0: Hartstikke leuk initiatief daar in die pluktuin in Nieuw-Buinen. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur weer een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Uiteraard met Johan Derksen. Ik wens je daar veel luisterplezier bij. En maak er een mooie avond van.
3: Lekker croissantje, heerlijk appeltje, kopje koffie.
4: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
3: Deze week maak je kans op een shared breakfast, een volledig verzorgd ontbijt.
4: Luister elke dag en maak kans.
3: Kijk voor alle info op rtvdrenthe.nl/winnen.
4: Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
5: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
6: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
7: Aan tafel.
8: Zo.
9: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
8: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
9: Heb je een nieuwe vriend, oma?
8: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
10: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
11: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
13: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist.
14: aanhuishogeveen.nl.
15: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkkast gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kast die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
16: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
17: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
18: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
19: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
21: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
22: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
23: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
24: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
25: Volido.
23: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
26: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
27: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
28: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
26: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
29: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
18: Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen.
18: Met Johan Derksen.

Billy Paul uit Philadelphia was jazzzanger met nummers van Sarah Vaughan en Nat King Cole. En hij was de zanger van de jazzband van pianist Ted Dameron. Maar plotseling had hij een nummer 1 hit in Amerika. Billy Paul, Me and Mrs. Jones.

Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Otis Clay uit Chicago stond onder contract bij High Records in Memphis. Dat was het label van producer Willie Mitchell. En deze Otis Clay kwam als gospelzanger vanuit Mississippi naar Chicago, maar daar werd hij al snel blueszanger. Deze single eindigde 24 in Amerika, maar de cover van Bob Seger werd een grote hit. Otis Clay, Trying to Live My Life Without You.

Francis Clay, Trying to Live My Life Without You. Harvey Fuqua, de zanger van The Moonglows en de ontdekker van Etta James, stelde de band samen en werd meteen de producer. Hij regelde een contract bij RCA, Victor Records, en Bobby Womack schreef het nummer. En het werd een top 5 hit in Amerika voor The New Bird. I Can Understand It.

The New Bird, I Can Understand It. Het nummer is geschreven door Chuck Jackson uit South Carolina, en dat was een broer van de beroemde dominee Jesse Jackson. Hij maakte deel uit van een songwriterscollectief in Chicago, opgericht door Jerry Butler uit The Impressions. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika voor The Independents, Leaving Me.

0: was talk. What time over there?
1: The Independents, Leaving Me. Ruth, Anita, Bonnie en June Pointer uit Californië begonnen als achtergrondzangeressen bij Taj Mahal en Elvin Bishop, totdat Ellen Toussaint een nummer voor de dames schreef en uiteindelijk de 12 in de Amerikaanse hitparade, The Pointer Sisters. Yes, we can.

The Pointer Sisters. Yes, we can. De eigen compositie van Marvin Gaye eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. Maar Marvin Gaye woonde in Los Angeles in 1 huis met zijn vader. En die twee heren hadden een uitermate slechte relatie. In 1984 liep het uit de hand. Er ontstond een woordenwisseling over de cocaïneverslaving van Marvin Gaye. En een dag voor zijn 45e verjaardag schoot de vader de zanger dood. Marvin Gaye, let's get it on.

Marvin Gaye, Let's Get It On. En Peoples uit St. Louis stond onder contract bij High Records in Memphis. En daar trouwden ze met zanger Don Bryant. En ze schreven dit nummer samen. Uiteindelijk de 6 in de Amerikaanse hitparade. En Peoples, I Can't Stand the Rain.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Clear Mountain Sessions van Geneva Magnus is het album van deze week. En Geneva Magnus vertrok in 1986 vanuit Detroit naar Los Angeles. En daar werkte samen met de Canadese producer Colin Linden. In 2018 tekende ze een contract bij Alligator Records in Chicago. En dat is het toonaangevende blueslabel in Amerika. Geneva Magnus, Make It Rain.

Geneva Magnus, Make It Rain. Millie Jackson uit Georgia was een succesvol fotomodel in Amerika dat later pas zangeres werd nadat ze in 1964 een talentenjacht won in New York. Dat leverde een contract op bij Spring Records en deze single eindigde 4 in de Amerikaanse hitparade. Millie Jackson, Hurts So Good.

Millie Jackson, Hurts So Good. Tower of Power, dat is een funkband uit Oakland, Californië, met een fabuleuze blazerssectie. De bandleden werden gescout bij andere bands rond San Francisco en Lenny Williams werd de zanger en die vonden ze in Arkansas. Dit nummer eindigde 39 in de Amerikaanse Hot 100. Tower of Power, What is Hip?

Tower of Power, What is Hip. Powerhouse-zangeres LaBelle uit Philadelphia werd groot als Patti LaBelle en de Bluebells. Later ging ze verder als LaBelle. En ze vertrok naar New Orleans om daar samen te gaan werken met producer Alan Toussaint. Dit nummer werd opgenomen met The Meters als studioband. Het eindigde 8 in de Amerikaanse hitparade. LaBelle, Lady Marmalade.

Labelle, Lady Marmalade. Ben E. King uit North Carolina was de zanger van de Drifters. Na de nummer 1 hit Save the Last Dance for Me ging hij solo verder en vervolgens scoorde hij 2 wereldhits, Stand By Me en Spanish Harlem. Maar ook dit werd de nummer 1 hit in Amerika voor Ben E. King, Supernatural Thing.

Ben E. King, Supernatural Thing. Major Harris uit Virginia was de zanger van de Jarmels, maar hij ging solo verder bij Atlantic Records. Later toerde hij door Amerika als Major Harris Boogie Blues Band. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika voor Major Harris. Love Won't Let Me Wait.

0: Major Harris, Love Won't Let Me Wait. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Producer Don Davis uit Philadelphia kreeg een nummer aangeboden van soulzanger Jackie Avery. En dat leek hem uitermate geschikt voor de zangeres Barbara Mason. Want meestal maakte die Barbara Mason van iedere single een grote hit. Maar dit nummer haalde de hitparade nergens. Barbara Mason, Shaking Up.
1: Baby, they're at it again. I can't even go outside to hang up clothes. Or go to the grocery store. Unless I see some of them out there pouring.
2: Everybody's talking about.
1: Yeah, there she is. That's her. That's who. I ain't bothering nobody.
2: Talking about.
1: I ain't done nothing. I wish they'd mind their own business.
2: Everybody's talking.
1: Yeah, I know you know.
2: Me.
1: But I wish they'd stop talking.
2: Everybody's talking about.
1: Yeah, I guess life is funny that way. Yeah, I understand
2: everybody's
1: that people are people and all that. But I just wonder.

0: voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
1: Genot dat uit het hart komt. En veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
12: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
11: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
13: Sensatie. Sensatie zoeken.
14: En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
13: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
11: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
2: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
1: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: goed.
1: Radio Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.
2: I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: lekker croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op...

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is.